0: licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag. Ja, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag.
1: Rechters. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 35. Toen vroegen de Efraïmieten aan Gideon: waarom hebt u ons dit aangedaan, dat u ons niet hebt opgeroepen toen u tegen de Midianieten ten strijde trok? Zij maakten hem daarover heftige verwijten. Hij antwoordde: wat betekenen mijn daden vergeleken bij de uwe? De arenlezing van Efraïm is beter dan de oogst van Abiezer. God heeft Oreb en Zeeb, de aanvoerders van Midian, aan u uitgeleverd. Wat ik kon doen is toch niet te vergelijken met wat u deed. Toen hij dat gezegd had, bedaarde hun woede. Gideon kwam met zijn 300 mannen bij de Jordaan en stak de rivier over. Ze waren uitgeput van de achtervolging. Daarom zei hij tegen de burgers van Sukkot: geef de soldaten die mij volgen enkele broden, want ze zijn uitgeput, omdat ik Zebach en Salmunna, de koningen van Midian, achtervolg. Maar de magistraten van Sukkot antwoordden: u vraagt ons brood voor uw leger, alsof u Zebach en Salmunna al in uw macht hebt. Gideon zei: op mijn woord, zodra de heer Zebach en Salmunna aan mij uitgeleverd heeft, ransel ik uw lichaam af met distels en dorens uit de woestijn. Van Sukkot trok hij naar Penuel en hij vroeg de burgers van die stad hetzelfde. Zij gaven hem hetzelfde antwoord als de burgers van Sukkot. Toen zei hij ook tegen de burgers van Penuel: als ik behouden terugkom, haal ik deze toren omver. Zebach en Salmunna lagen met een leger van 15.000 man in Karkor. Dat was alles wat er van het hele leger van de Oosterlingen over was. 120.000 weerbare mannen waren gesneuveld. Gideon volgde de weg van de nomaden ten oosten van Nobach en Jochbeha en sloeg toen op het leger in dat zich al veilig waande. Zebach en Salmunna gingen op de vlucht. Gideon zette de achtervolging in, bracht heel hun leger in paniek en nam de koningen van Midian, Zebach en Salmunna, gevangen. Toen Gideon, de zoon van Joas, na de strijd langs de hoogvlakte van Geres terugkeerde, greep hij daar een jonge man die afkomstig was uit Sukkot. Hij ondervroeg hem en liet hem de namen van de magistraten en oudsten van Sukkot opschrijven. Het waren er 77. Toen ging hij naar de burgers van Sukkot en zei: u hebt mij gehoond door te zeggen: u vraagt ons brood voor uw vermoeide soldaten, alsof u Zebach en Salmunna al in uw macht hebt. Welnu, hier heb ik Zebach en Salmunna. Toen greep hij de oudsten van de stad en gaf de mannen van Sukkot met dorens en distels uit de woestijn een gevoelige les. Ook haalde hij de toren van Penuel omver en doodde de burgers van die stad. Daarna vroeg hij aan Zebach en Salmunna: hoe zagen de mannen eruit die u op de Tabor vermoord hebt? Zij antwoordden: ze leken op u. Ieder van hen had het voorkomen van een koningszoon. Gideon zei: dan waren het mijn broers, de zonen van mijn moeder. Zo waar de Heer leeft, als u hen in leven had gelaten, zou ik u niet doden. Toen zei hij tegen de oudste zoon Jeter: vooruit, sla hem dood. Maar de jongen durfde zijn zwaard niet te trekken. Hij was bang. Hij was nog maar een jongen. Toen zeiden Zebach en Salmuna: sla onszelf maar neer. Een sterke man als u heeft daar de kracht voor. Zo doodde Gideon Zebach en Salmuna. De maantjes van de nekken van hun kamelen nam hij mee. De Israëlieten zeiden tegen Gideon: u moet onze heerser zijn, ook uw zoon en kleinzoon, want u hebt ons bevrijd uit de macht van de Midianieten. Maar Gideon antwoordde: ik wil uw heerser niet zijn en mijn zoon evenmin. De Heer zal uw heerser zijn. En hij vervolgde: ik wil u wel een verzoek doen. Laat ieder van u mij een ring geven uit de buit die hij behaald heeft. De buit kwam namelijk van de Ismaëlieten en die dragen gouden ringen. Zij antwoordden: dat willen wij graag doen. Daarop spreidde men een kleed uit en ieder wierp daarop een ring uit de buit die hij behaald had. De gouden ringen die hij gevraagd had, wogen samen 1700 sikkel. Dan waren er ook nog de maantjes, de oorringen, de purperen gewaden van de koningen van Midjan en de kettingen om de nekken van hun kamelen. Van dat goud liet Gideon een efod maken, die hij in zijn stad Ofrat plaatste. Met die efod pleegde heel Israël ontucht en hij werd een valstrik voor Gideon en zijn familie. Zo moesten de Midianieten de Israëlieten als hun meerdere erkennen en zij staken hun kop niet meer op zolang Gideon leefde. Het land had rust, 40 jaar lang. Jerubbaal, de zoon van Joas, keerde naar huis terug en bleef daar. Gideon had 70 zonen verwekt, want hij had vele vrouwen. Ook zijn bijvrouw, die in Sichem woonde, had hem een zoon gebaard die hij Abimelech genoemd had. Gideon, de zoon van Joas, stierf in gezegende ouderdom en werd begraven in Ofrat, de stad van Abiezer, in het graf van zijn vader Joas. Zodra Gideon gestorven was, liepen de Israëlieten opnieuw ontuchtig achter de Baals aan en erkenden Baal Berit als hun god. De Israëlieten dachten niet meer aan de Heer hun God, die hen bevrijd had uit de macht van al de vijanden in hun omgeving. Ook toonden zij het huis van Jerubbaal Gideon geen dankbaarheid voor al het goede dat hij voor Israël gedaan had.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Rechters. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 57. Abimelech, de zoon van Jerubbaal, ging naar de broers van zijn moeder in Sichem en zei tegen hen en de gehele familie van zijn moeder: u moet de burgers van Sichem deze vraag voorleggen. Wat is beter voor u? Dat de zonen van Jerubbaal met 70 man over u heersen? Of dat één man over u regeert? Denk eraan dat ik uw eigen vlees en gebeente ben. In die geest spraken de broers van zijn moeder met al de burgers van Sichem, zodat zij de zijde van Abimelech kozen. Ze zeiden: hij is onze broeder. Zij gaven Abimelech 70 sikkel zilver uit de tempel van Baal-Berit. Hij huurde daarmee een bende leeglopers en avonturiers, ging met hen naar het ouderlijk huis in Ofrat en vermoordde zijn 70 broers, de zonen van Jerubbaal, op één en dezelfde steen. Alleen Jotam, de jongste zoon van Jerubbaal, die zich verborgen had, bleef in leven. Toen kwamen alle burgers van Sichem in Bet-Millo bijeen, bij de terebint van Sichem, en zij riepen daar Abimelech tot koning uit. Dit werd aan Jotam verteld en hij ging op de top van de berg Gerizim staan en schreeuwde luid: burgers van Sichem, luister naar mij, dan luistert God naar u. Eens gingen de bomen erop uit om iemand tot koning te zalven. Ze vroegen aan de olijfboom: wilt u koning over ons worden? Maar de olijfboom antwoordde: moet ik dan ophouden met mijn olie te geven, waar goden en mensen mij om eren, en moet ik boven de andere bomen gaan zweven? De bomen vroegen aan de vijgenboom: wilt u koning over ons worden? Maar de vijgenboom antwoordde: moet ik dan ophouden met mijn zoete en heerlijke vruchten te geven, en moet ik boven de andere bomen gaan zweven? Daarop vroegen de bomen aan de wijnstok: wilt u koning over ons worden? Maar de wijnstok antwoordde: moet ik dan ophouden met mijn sap te geven, dat goden en mensen verblijdt, en moet ik boven de andere bomen gaan zweven? Daarop vroegen alle bomen aan de doornstruik: wilt u koning over ons worden? En de doornstruik antwoordde: als u mij werkelijk tot koning wilt zalven, kom dan maar schuilen onder mijn schaduw. Wilt u dat niet, dan zal er van de doornstruik een vuur uitgaan, dat zelfs de ceders van de Libanon verteert. Het is wel duidelijk dat het niet oprecht en trouw was van u om Abimelech tot koning uit te roepen. Daarmee bent u uw verplichtingen tegenover Jerubbaal en zijn familie niet nagekomen. Heeft hij dat verdiend? Mijn vader was het die voor u heeft gestreden, die zijn leven voor u op het spel heeft gezet en die u uit de macht van de Midianieten heeft bevrijd. Toch hebt u zich vandaag tegen mijn familie gekeerd. De 70 zonen van mijn vader hebt u op één en dezelfde steen vermoord, en Abimelech, een zoon van zijn slavin, hebt u tot koning over de burgers van Sichem uitgeroepen, en dat alleen omdat hij uw broeder is. Als u meent dat u vandaag oprecht en trouw geweest bent tegenover Jerubbaal en zijn familie, dan wens ik u veel geluk met Abimelech en hem met u. Maar als dat niet zo is, dan mogen er van Abimelech een vuur uitgaan dat de burgers van Sichem en Bet-Millo verteert, en van de burgers van Sichem en Bet-Millo een vuur dat Abimelech verteert. Daarop nam Jotam de vlucht. Hij week uit naar Beer en bleef daar, buiten het bereik van zijn broer Abimelech. Nadat Abimelech 3 jaar over Israël geregeerd had, bracht God oneenigheid tussen Abimelech en de burgers van Sichem, zodat zij met hem braken. Dat was om de gewelddaad tegen de 70 zonen van Jerubbaal te wreken en om hun bloed te laten neerkomen op hun broer Abimelech, die hen vermoord had, en op de burgers van Sichem, die hem bij de moord op zijn broers hadden geholpen. De burgers van Sichem legden zich in een hinderlaag in de bergen om iedereen die daar langskwam te beroven. Dit werd aan Abimelech gemeld. Toen kwam Gaal, de zoon van Ebed, met zijn medestanders in Sichem aan en trok door de stad en wist het vertrouwen van de burgers van Sichem te winnen. Het was juist de tijd dat men naar het land ging om de vruchten van de wijngaarden te oogsten en de druiven te persen. Toen zij daarna, tijdens de feestelijkheden, de tempel van hun god binnengingen en daar aten en dronken, begonnen zij Abimelech te vervloeken. Daarbij nam Gaal, de zoon van Ebed, het woord. Moet een stad als Sichem nu onderworpen zijn aan een man als Abimelech? De zoon van Jerubbaal en zijn commandant Zebul moesten eerder onderworpen zijn aan de mannen van Hemor, de vader van Sichem, dan wij onderworpen aan hem. Als ik hier de macht in handen had, zou ik Abimelech wegjagen. Ik zou hem zeggen, kom maar op, hoe sterk je leger ook is. Toen Zebul, de commandant van de stad, hoorde wat Gaal, de zoon van Ebed, gezegd had, werd hij woedend. In het geheim stuurde hij boden naar Abimelech in Torma met de boodschap, Gaal, de zoon van Ebed, is met zijn medestanders in Sichem aangekomen en zij ruien de stad tegen u op. Kom dus en ga vannacht met uw soldaten buiten de stad in een hinderlaag liggen. Dan kunt u morgen vroeg, bij zonsopgang, de aanval op de stad beginnen. Als Gaal dan met zijn soldaten tegen u oprukt, moet u deze kans benutten. Die nacht ging Abimelech met al zijn soldaten op weg en dicht bij Sichem legden zij zich in 4 groepen in een hinderlaag. Toen Gaal, de zoon van Ebed, de stad was uitgekomen en bij de poort stond, kwamen Abimelech en zijn mannen uit de hinderlaag tevoorschijn. Zodra Gaal hen in het oog kreeg, zei hij tegen Zebul, kijk, daar komen mensen de berg af. Zebul antwoordde, u ziet de schaduwen van de bergen voor mensen aan. Maar Gaal hield vol, kijk dan, daar bij de navel van het land komen mensen naar beneden en op de weg van de waarzeggerseik loopt ook al een groep. Daarop zei Zebul, waar blijft u nu met uw grote mond? U hebt toch gezegd, moeten wij aan iemand als Abimelech onderworpen zijn? Daar hebt u nu de mensen over wie u zo minachtend hebt gesproken. Vooruit, val ze dan aan? Gaal rukte aan het hoofd van de burgers van Sichem en begon de aanval op Abimelech. Maar op het moment dat Abimelech op hen afkwam, week hij terug. Er vielen veel doden tot vlak bij de stadspoort. Abimelech keerde vervolgens naar Aruma terug en Zebul verdreef Gaal en diens medestaanders uit Sichem, omdat hij niet wilde dat zij daar bleven. Toen Abimelech de volgende dag hoorde dat de mensen naar het land wilden gaan, verdeelde hij zijn manschappen in 3 groepen en ging buiten de stad in een hinderlaag liggen. Zodra hij de mensen uit de stad zag komen, overviel hij hen en dreef hen uiteen. Met zijn eigen groep wist Abimelech de stadspoort te bereiken en bezet te houden. De 2 andere groepen stortten zich op degenen die in het veld waren en sloegen die neer. Na een hele dag van strijd nam Abimelech de stad in. Hij vermoordde de hele bevolking, maakte de stad met de grond gelijk en strooide er zout over. Toen de burgers van Migdal-Sichem dit vernamen, gingen zij naar de crypte van de tempel van El-Berit. Zodra Abimelech bericht kreeg dat de burgers van Migdal-Sichem daar bijeen waren, ging hij met zijn mannen de berg Salmon op. Hij nam een bijl, hakte een tak van een boom en legde die op zijn schouder. Tegen zijn mannen zei hij: "Jullie zien wat ik doe, doe vlug hetzelfde." De mannen hakten allen een tak af en gingen Abimelech achterna. Ze legden de takken bovenop de crypte en staken daarmee de crypte in brand. Zo vonden ook alle mensen uit Migdal-Sichem de dood. Het waren ongeveer 1000 mannen en vrouwen. Daarna trok Abimelech naar Thebes. Hij belegerde de stad en nam haar in. Midden in de stad stond een toren en daarheen waren alle burgers van de stad gevlucht, mannen en vrouwen. Zij hadden de poort achter zich gesloten en waren op het dak van de toren geklommen. Abimelech drong tot vlak bij de toren door en begon de aanval. Maar toen hij bij de toegang was en die in brand wilde steken, wierp een vrouw een molensteen op zijn hoofd en verbrijzelde zijn schedel. Onmiddellijk riep hij zijn wapendrager en beval hem: "Trek je zwaard en steek me dood, anders zeggen ze nog dat een vrouw mij gedood heeft." Daarop stak de wapendrager hem dood. Toen de Israëlieten zagen dat Abimelech dood was, gingen ze naar huis terug. Zo vergold God aan Abimelech het kwaad dat hij zijn vader had aangedaan door zijn 70 broeders te doden, en liet hij het kwaad van de mannen van Sichem op hun eigen hoofd neerkomen. Zo kwam de vervloeking van Jotam, de zoon van Jerubbaal, op hen neer.

Rechters. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 18. Na Abimelech trad Tola, de zoon van Pua, de zoon van Dodo uit Issachar, op om Israël te bevrijden. Hij woonde in Samir, in het gebergte van Efraïm. 23 jaar was hij rechter over Israël. Toen stierf hij. Hij werd begraven in Samir. Na hem trad Jair op, een Gileadiet. 22 jaar was hij rechter over Israël. Hij had 30 zonen die 30 steden bestuurden. De 30 steden die zij bezaten heten tot op de dag van vandaag de dorpen van Jair. Ze liggen in Gilead. Jair stierf en werd in Kamon begraven. De Israëlieten deden opnieuw wat de Heer mishaagt. Zij dienden de Baals en de Astarten, de goden van Aram en de goden van Sidon, de goden van Moab en de goden van de Ammonieten en de goden van de Filistijnen. Zij verlieten de Heer en vereerden hem niet meer. De toorn van de Heer ontbrandde tegen de Israëlieten en hij leverde hen uit aan de Filistijnen en de Ammonieten. In die tijd begonnen zij de Israëlieten te onderdrukken en te terroriseren. 18 jaar aan één stuk. Vooral de Israëlieten in Gilead, aan de overkant van de Jordaan, in het gebied van de Amorieten. De Ammonieten staken zelfs de Jordaan over en vielen ook Juda en Benjamin en het huis van Efraïm lastig, zodat Israël in grote moeilijkheden kwam. Weer riepen de Israëlieten de Heer aan. Wij hebben gezondigd tegen u. Wij hebben onze God verlaten en hebben de Baals vereerd. De Heer antwoordde. Ik heb u uit de macht van de Egyptenaren, de Amorieten, de Ammonieten en de Filistijnen bevrijd. En ook toen de Sidoniërs, Amalek en Maon u onderdrukten en u mij aanriep, heb ik u uit hun macht bevrijd. Toch hebt u mij verlaten en bent u andere goden gaan vereren. Daarom zal ik u voortaan niet meer bevrijden. Roep de goden maar aan die u hebt gekozen. Laat die u maar bevrijden, nu u in nood verkeert. Daarop zeiden de Israëlieten tegen de Heer, wij hebben gezondigd. Doe met ons wat u wilt, als u ons nu maar bevrijdt. Daarna deden zij afstand van de vreemde goden en vereerden de Heer. Toen kon de Heer de ellende van Israël niet langer aanzien. De Ammonieten verzamelden zich en sloegen in Gilead hun kamp op. Ook de Israëlieten verzamelden zich en sloegen in Mispa hun kamp op. De mensen, de leiders van Gilead, zeiden tegen elkaar, wie de strijd met de Ammonieten aandurft, wordt de leider van alle Gileadieten.

Rechters. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 40. De Gileadiet Jefta was een dapper man. Zijn vader, Gilead, had hem verwekt bij een publieke vrouw. Gilead had ook zonen van zijn eigen vrouw. Toen deze zonen groot geworden waren, hadden zij Jefta weggejaagd en gezegd: "Jij krijgt geen erfdeel in onze familie, want jij bent de zoon van een andere vrouw." Jefta was toen voor zijn broers gevlucht en was in Top gaan wonen. Een groep leeglopers had zich bij hem aangesloten en trok met hem erop uit. Enige tijd later begonnen de Ammonieten een oorlog tegen Israël. Bij het begin van de oorlog van de Ammonieten tegen Israël gingen de oudsten van Gilead naar Top om Jefta te halen. Zij zeiden: "Wilt u meegaan en onze aanvoerder zijn in de strijd tegen de Ammonieten?" Maar Jefta antwoordde de oudsten van Gilead: "Uit afgunst hebt u mij uit het ouderlijk huis gezet. En nu u in moeilijkheden zit, komt u bij mij." Daarop zeiden de oudsten van Gilead tegen Jefta: "Op ons woord, wij komen bij u om u te vragen met ons mee te gaan en oorlog te voeren tegen de Ammonieten. Dan zult u de leider worden van alle bewoners van Gilead." Jefta antwoordde de oudsten van Gilead: "Als u mij terughaalt om oorlog te voeren tegen de Ammonieten, en als de Heer hen in mijn macht geeft, dan wil ik ook uw leider blijven." En de oudsten van Gilead verzekerden Jefta: "De Heer is onze getuige. Hij mag ons vonden.

missen als wij niet doen wat u zegt. Daarop ging Jefta met de oudsten van Gilead mee. Voor de Heer in Mispa stelde het volk hem als leider en aanvoerder, en hij herhaalde er zijn eisen. Toen zond Jefta boden naar de koning van de Ammonieten met de vraag: wat hebben wij toch tegen elkaar dat u mij op mijn eigen gebied komt bestrijden? De koning van de Ammonieten antwoordde de boden: u weet dat Israël, toen het uit Egypte trok, mijn land tussen de Arnon, de Jabok en de Jordaan in bezit heeft genomen. Geef het mij vrijwillig terug. Opnieuw zond Jefta boden naar de koning van de Ammonieten met de boodschap: zo spreekt Jefta: Israël heeft het gebied van Moab en van de Ammonieten niet in bezit genomen. Bij de uittocht uit Egypte is Israël door de woestijn naar de Rietzee getrokken en in Kades aangekomen. Van daaruit heeft Israël boden naar de koning van Edom gezonden met het verzoek: sta mij toe door uw land te trekken. Maar de koning van Edom wilde daar niet van horen. Ook naar de koning van Moab heeft Israël boden gestuurd, maar ook die liet hij niet toe. Zo bleef Israël in Kades. Vervolgens zijn de Israëlieten door de woestijn om Edom en Moab heen getrokken en hebben ten oosten van Moab aan de overzijde van de Arnon hun kamp opgeslagen. En aangezien de Arnon de grens van Moab vormt, zijn zij dus niet in Moab geweest. Van daaruit hebben de Israëlieten boden gezonden naar Sichon, de koning van de Amorieten, in Gesbon, en hem verzocht: sta ons toe door uw land naar onze plaats van bestemming te trekken. Maar Sichon geloofde niet dat Israël alleen maar door zijn gebied wilde trekken. Hij riep zijn volk onder de wapenen, sloeg zijn kamp op in Jahas en viel Israël aan. Maar de Heer, de God van Israël, leverde Sichon en heel zijn leger aan Israël over, zodat zij werden verslagen. Zo hebben de Israëlieten het hele land van de Amorieten veroverd die daar woonden. Zij veroverden heel het gebied van de Amorieten, van de Arnon tot de Jabok, van de woestijn tot de Jordaan. De Heer, de God van Israël, heeft de Amorieten voor zijn volk Israël verjaagd. En nu wilt u Israël verjagen? U bezit het land dat uw God Chemos u in bezit heeft gegeven. Zo bezitten wij het land dat de Heer onze God ons gegeven heeft. Bent u soms meer dan Balak, de zoon van Sippor, de koning van Moab? Die heeft geen twist met Israël gezocht. Die heeft niet tegen Israël gestreden. Het is nu al 300 jaar geleden dat Israël zich vestigde in Gesbon en onderhorige steden in Aroer en onderhorige steden en in de steden aan de oever van de Arnon. Waarom hebt u die steden toen niet bevrijd? Ik heb u niets misdaan. U doet mij onrecht door mij te bestrijden. Laat de Heer rechter zijn. Laat hem vandaag uitspreken wie gelijk heeft, de Israëlieten of de Ammonieten. Maar de koning van de Ammonieten wilde niet van Jefta's voorstel horen. Toen kwam de geest van de Heer over Jefta. Hij trok door Gilead en Manasseh langs Mispa in Gilead en vandaar naar de Ammonieten. Toen deed Jefta de Heer deze gelofte: als u de Ammonieten aan mij uitlevert en ik behouden van de Ammonieten terugkeer, zal de eerste die uit de deur van mijn huis naar mij toekomt de Heer toebehoren. Ik zal hem als brandoffer opdragen. Toen trok Jefta ten strijde tegen de Ammonieten en de Heer leverde hen aan hem uit. Hij sloeg op hen in van Aroer tot aan de weg van Minnit, 20 steden,
en tot Abel Keramin. Hij bracht hen een heel zware nederlaag toe. Zo werden de Ammonieten door de Israëlieten vernederd. Toen Jefta naar zijn huis in Mispa terugkeerde, kwam zijn dochter de deur uit om hem met tamboerijnen en rijdansen tegemoet te gaan. Zij was zijn enig kind. Buiten haar had hij geen zonen of dochters. Zodra hij haar zag, scheurde hij zijn kleren en riep uit: "Ach, mijn dochter, wat tref je me zwaar. Je maakt me diep ongelukkig. Ik heb de Heer mijn woord gegeven, ik kan niet meer terug." Zij antwoordde: "Vader, u hebt de Heer uw woord gegeven. Doe dus met mij wat u beloofd hebt, want de Heer heeft u wraak laten nemen op de Ammonieten, uw vijanden." En ze zei tegen haar vader: "Ik vraag u alleen nog deze gunst. Geef mij 2 maanden om met mijn vriendinnen de bergen in te gaan en daar te rouwen, omdat ik als maagd moet sterven." Hij antwoordde: "Ga maar." En hij liet haar voor 2 maanden met haar vriendinnen de bergen ingaan. Daar rouwde zij, omdat zij als maagd moet sterven. Toen zij na 2 maanden weer bij haar vader kwam, deed hij met haar wat hij beloofd had te doen. Zij had nooit gemeenschap gehad met een man. Zo ontstond in Israël de gewoonte dat de meisjes ieder jaar 4 dagen lang de dochter van Jefta, de Gileadiet, herdenken.

rechters. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 15. De Efraïmieten werden opgeroepen en trokken naar Safon. Zij vroegen aan Jefta: waarom hebt u de Ammonieten aangevallen zonder ons te roepen om mee te gaan? Wij steken uw huis boven uw hoofd in brand. Jefta antwoordde: ik en mijn volk waren in een strijd verwikkeld met de Ammonieten. Ik heb u hulp ingeroepen, maar u hebt niets gedaan om mij uit hun handen te bevrijden. Toen ik merkte dat u mij niet te hulp kwam, ben ik met gevaar voor mijn eigen leven tegen de Ammonieten uitgerukt en de Heer heeft hen aan mij uitgeleverd. Wat hebt u dus voor reden om mij nu aan te vallen? Daarop riep Jefta alle mannen van Gilead bijeen en viel Efraïm aan. De mannen van Gilead versloegen de Efraïmieten, omdat die gezegd hadden: jullie zijn weggelopen, Efraïmieten. Gilead ligt midden tussen Efraïm en Manasseh. Toen bezetten de Gileadieten de oversteekplaatsen van de Jordaan, waarlangs de Efraïmieten terug moesten. En telkens, als Efraïmitische vluchtelingen vroegen om de rivier over te mogen, zeiden de mannen van Gilead: ben jij Efraïmiet? Als hij dan antwoordde van niet, zeiden ze: zeg eens Shibboleth. Sprak hij het woord verkeerd uit en hij zei Shibboleth, dan grepen ze hem vast en doodden hem bij de oversteekplaatsen van de Jordaan. Zo vonden toen 42.000 man van Efraïm de dood. 6 jaar was Jefta rechter over Israël. Toen stierf Jefta de Gileadiet. Hij werd begraven in Gilead, in zijn eigen stad. Na hem werd Ibsan uit Bethlehem rechter over Israël. Hij had 30 zonen. Zijn 30 dochters huwelijkte hij uit buiten zijn familie en voor zijn 30 zonen nam hij 30 meisjes van buiten zijn familie. 7 jaar was Ibsan rechter over Israël. Toen stierf hij. Hij werd begraven in Bethlehem. Na hem werd de Zebuloniet Elon rechter over Israël. 10 jaar was Elon de Zebuloniet rechter. Toen stierf hij. Hij werd begraven in Ajalon, in Zebulon. Na hem werd Abdon uit Piraton, de zoon van Hillel, rechter over Israël. Hij had 40 zonen en 30 kleinzonen, die 70 ezels bereden. 8 jaar was hij rechter over Israël. Toen stierf Abdon uit Piraton, de zoon van Hillel. Hij werd begraven in Piraton, in het land Efraïm, in het gebergte van de Amalekieten.

0: Van harte welkom, lieve luisteraars van Radio Maria. Het is nu exact 3 uur. Het is het uur dat Christus op Goede Vrijdag zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. Graag bidden wij u samen met u, de rozenkrans van de barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Toen ik de Heer vroeg om zo goed te zijn, een blik op een zekere ziel te werpen, die alleen tegen vele moeilijkheden aan het vechten was, liet de Heer mij in een ogenblik weten dat alle mensen als stof onder zijn voeten zijn. Maak je geen zorgen. Je ziet dat ze uit zichzelf niets kunnen doen. Als ik ze toesta om schijnbaar te triomferen, doe ik dat omwille van mijn ondoorgrondelijke besluiten. Ik ervoer grote vrede toen ik zag hoe alle dingen door de Heer besloten zijn. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom terug naar dit kroontje van de barmhartigheid. Ik lees u graag nog een klein stukje voor uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En het is 2 maart 1938 en ze schrijft: tijdens de heilige mis zag ik Jezus uitgestrekt op het kruis. Hij zei tegen mij: mijn leerlingen, heb grote liefde voor degene die de oorzaak zijn van je lijden. Doe goed aan degene die je haten. Ik antwoordde: o mijn meester, u ziet heel goed dat ik geen liefde voor ze voel en dat kwelt mij. Jezus antwoordde: het ligt niet altijd in je macht om zeggenschap te hebben over je gevoelens. Dat je liefde hebt, zul je hieraan herkennen. Als je, nadat je overlast en tegenspraak hebt ondervonden, je vrede niet verliest, maar voor degene die je hebben laten lijden bidt en ze het goede toewenst. Tijdens de meditatie leerde ik dat ik mij zo diep mogelijk in het hart van Jezus moet verbergen. Over zijn bitter lijden moet mediteren. En in de gevoelens van zijn goddelijk hart, dat vol van barmhartigheid voor zondaren is, moet doordringen. Ik zal mijzelf op ieder ogenblik ontledigen om barmhartigheid voor hen te verkrijgen en door de wil van God leven.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. We hadden ondertussen al heel wat aspecten van de persoonlijkheid en het karakter van de heilige pater Maximiliaan kunnen doorgronden. En een van die bijzonderheden in dat leven was dat hij vaak geen dag voorbij liet gaan om toch een klein onderricht of iets aan geestelijk voedsel mee te geven aan zijn medebroeders. We bevinden ons in de periode waarin pater Maximiliaan opnieuw overste geworden is van Niepokalanov. Hij is eerst daar dus weggetrokken om in Japan een stad der onbevlekte te stichten, Mugenzai no Sono, om daar ook de ridder te publiceren in het Japans. Na een tijd is hij dan teruggekeerd. We spreken over de periode van 1936 tot 1939. We gaan verder met enkele doeltreffende, kenmerkende gezegden van pater Maximiliaan. Als schepsel is de onbevlekte dicht bij ons. Als moeder van God ervaart zij de Godheid. Vandaar dat de lof aan God door de onbevlekte de volmaaktste en machtigste lofprijzing is. Met alle zekerheid kunnen wij verklaren dat de onbevlekte ons ideaal is. Hoger kan een mens niet komen. De onbevlekte is de hoogste graad van volmaaktheid en heiligheid die een schepsel bereiken kan. Zij is de hoogste top die door geen ander menselijk wezen bestegen kan worden. De wil van Maria is zo één met de wil van God als het maar mogelijk is. Maria kan niets willen dat niet in overeenstemming is met de wil van God. Als wij de wil van Maria volbrengen, dan doen wij Gods wil. Als wij onze zwakke wil met die van Maria verenigen, dan verkrijgen wij van haar dat zij onze wil zuivert en sterker maakt. Wij moeten dienaren zijn, kinderen en dingen van de onbevlekte. Voor haar moeten wij alles zijn. Ons aan onszelf onttrekken om alleen van haar te zijn. Essentieel is dat wij onze wil in overeenstemming brengen met de hare. Want de wil van Maria is gelijkvormig aan de wil van God. Wanneer wij ons met haar verenigen, dan komen wij er ook toe onze wil met die van God in overeenstemming te brengen. Wij moeten ons niet verontrusten over het gebrek aan transportmiddelen. Alleen de wil is nodig. Hoe meer de natuur zich verzet, des te meer verdiensten krijgen wij. Ook met één voet in de hel kan men nog een grote heilige worden, mits zo iemand zich onmiddellijk betert en begint met te vertrouwen op de onbevlekte en haar van ganser harte te beminnen. Tussen de hemel en de hel is er maar één enkel verschil. In de hemel is liefde, in de hel haat. Vanaf het begin steunt Niepokalanov alleen op de gehoorzaamheid. De reden van het faillissement van een kloosterling zit in het gebrek aan gehoorzaamheid en nederigheid. Het beste apostolaat wordt beoefend door hem die enkel en alleen de wil volbrengt van God. Het wezen van de heiligheid bestaat in onze wil in overeenstemming te brengen met de wil van God. Bij de boodschap heeft God zich niet persoonlijk geopenbaard aan Maria, maar door middel van een engel. Ook wij hebben afgezanten van God en dat zijn onze oversten. Laten wij bidden dat ons worden gegeven bij iedere boodschap te kunnen antwoorden, dat geschiede volgens de wil van God.
En nog een andere weergave, waarin Pater Maximiaan spreekt over de kloosterlijke gehoorzaamheid. De kloosterlijke gehoorzaamheid is als een mysterie van geloof. Zoals in de heilige hostie, waar Jezus met ziel en lichaam tegenwoordig is, wij alleen maar brood zien, zo zien wij in de heilige gehoorzaamheid alleen maar de menselijke persoon van de overste. Maar wij geloven dat door hem Jezus Christus beveelt en beschikt, die ons gezegd heeft: wie u hoort, hoort mij. De kloosterlijke gehoorzaamheid moet blij en opgewekt zijn. Het kan gebeuren dat wij niet goed doen wat ons opgedragen is, maar laten wij wel bedenken dat de onbevlekte niet meer verlangt dan wat wij kunnen. Als, niet tegenstaande onze goede wil en inspanning, iets mislukt, dan is dat een teken dat de onbevlekte het zo wil. De onbevlekte is machtig en kan met onze zwakheden de meest opzienbarende dingen doen tot meerdere eer van God. Onze lusteloosheid om te werken en onze opgewondenheid om mislukkingen komen voort uit onze eigenliefde. En dan een vraag. Wat is een kloosterling van Niepokalanov? Kijk, dat is een man met een opgelapt habijt, kapotte schoenen, een bundel tijdschriften onder de arm, die in een allermodernst vliegtuig stapt en daarheen vliegt waar hij mensen kan winnen voor God. Wij kloosterlingen kunnen in barakken wonen, zwerven met verstelde kleren, ons matig voeden, maar onze drukpersen moeten de beste zijn en de meest moderne, want zij dienen om de glorie van God overal bekend te maken. De zuivere zielen in deze wereld zijn dicht bij het hart van God en, na hun dood, genieten zij bijzondere glorie in de hemel. Als wij willen dat Jezus ons toestaat zijn allerheiligste moeder te dienen en zich met haar zaak te bemoeien, moeten wij met grote zorgvuldigheid onze belofte van zuiverheid bewaren. Het is een schat die wij in een broos vat bewaren. Wij moeten waken en daar heel speciaal voor bidden. Werkt en weet te lijden, te leven en te sterven tot meerdere eer en glorie van God door de onbevlekte. Zoveel mogelijk mensen die nu zijn en nog zullen zijn, redden en heiligen. De rekening klopt, na de dood wordt afgerekend. Hij die altijd weer een duw nodig heeft om nu dit, dan dat goed te doen, is geen heilige. Een heilige moet sterk zijn, vol initiatieven. Hij moet zijn zoals bijvoorbeeld een auto. Een auto wordt bestuurd door een chauffeur, maar loopt op eigen kracht. De volmaaktheid van een auto bestaat in de snelheid en in de gehoorzaamheid aan de chauffeur. Wij zijn de auto's. De onbevlekte is de bestuurster. Het resultaat van ons apostolaat hangt af van het gebed. Wanneer wij over gebed spreken, dan bedoelen wij daar niet mee dat wij urenlang op de knieën moeten zitten bidden, maar dat men inwendige oefeningen doet, schietgebedjes, zodat het werk er niet onder leidt. En als dit een goed resultaat van een opgedragen werk zou verhinderen, dan moet men ook de schietgebedjes achterwege laten. Want het opgedragen werk is de wil van de onbevlekte, terwijl andere tijd besteed kan worden aan het gebed.
Wanneer iemand de kleine professie doet, wordt mijn hart vervuld van vreugde. Maar groter is de vreugde wanneer iemand zijn eeuwige geloften doet. Want dan wordt definitief met de wereld gebroken om zich toe te wijden aan de onbevlekte. Maar als ik zie dat een plechtige profeste verflauwt in de dienst van God, dan betekent dat voor mij het grootste leed dat mij in mijn leven kan overkomen. Voor de bekering en heiliging van zo iemand zou ik graag mijn leven geven.

En we gaan nog even verder, beste luisteraars, met de steeds kleine passages die komen uit brieven of onderrichtingen die de heilige pater Maximiaan Kolbe heeft geschreven. Steeds met een beetje ruimte voor stilte tussen, zodat u op een rustige wijze deze meditaties kan beluisteren. Onze grootste missie is in het praktische leven tonen hoe de ridder der onbevlekte moet zijn. Het leven van de mens heeft drie etappen: de voorbereiding op het werk, het lijden. Hoe sneller een mens de heiligheid bereikt, des te vlugger arriveert hij bij de derde etappe, het lijden, eigen aan de liefde. God zorgt ook materieel voor de mensen die uit liefde tot hem trouw de armoede nakomen. Onthoud deze woorden: ik bid en hoop vurig dat in geen enkele stad der onbevlekte gerookt wordt, want dit zou het begin zijn van verflauwing en verzwakking van het fundament dat de heilige armoede is. Er is geen gelukkiger wezen dan een kloosterling die de voorschriften naleeft, geen ongelukkiger mens dan een lauwe kloosterling. Het leven is kort, wij moeten de tijd goed gebruiken. Wij moeten gierig zijn met de tijd. Men leeft maar één keer. Het is noodzakelijk dat wij heiligen zijn, niet half, maar helemaal, tot meerdere eer van de onbevlekte en door de onbevlekte tot meerdere eer van God. Alleen het tegenwoordige is in onze handen. Wat is het belangrijk te bedenken dat wij ons vandaag moeten heiligen en niet morgen, omdat wij niet weten of wij morgen wel halen? De afgelopen minuut kan niet meer terugkeren, zelfs niet door een wonder. Zoals wij haar besteed hebben, zo zal zij in eeuwigheid blijven. Als wij haar slecht gebruikt hebben, kan zelfs een wonder het slechte niet uitwissen. Hoe heiliger wij zijn, des te doeltreffender zal ons apostolaat wezen. Dit moet de weerklank zijn van onze volheid. Iedere dag moeten wij beter werken om de wereld voor de onbevlekte te winnen. Onze victorie zal de redding der mensen zijn. Onze bedeltocht bestaat enkel in het bedelen om zielen in naam van de onbevlekte. De tijd zal komen dat ik niet meer bij u ben. Er kunnen vervolgingen komen en oorlogen. De oorlog is dichterbij dan men kan voorzien. Vervolgingen gedurende de oorlog zijn mogelijk. Gij, eeuwige professen, die de geestelijke vaders moet zijn van Jipokalanov, bereid u voor op slechtere tijden. Dit zal zeker toegelaten worden door de onbevlekte voor ons welzijn. Als de oorlog is uitgebroken, zal de communiteit uiteengejaagd worden. Wij moeten dan niet bedroefd zijn, maar ons vastberaden voegen naar de wil van de onbevlekte. Deze gelijkvormigheid met de onbevlekte zij altijd diep doorvoelt, elk moment heel sterk en levendig. Als het zo gebeurt, zal de verstrooiing niet in ons nadeel zijn, maar onze heiligheid zal er groter door worden. Hoe zal het over 20 of 30 jaar zijn? Nu reeds werken onze broeders in het Verre Oosten. Als zij doorgaan, zal de dag komen waarop ze over de hele wereld werken.
De duivel voorziet dit alles en verzet zich daarom met alle kracht. Gisteren heb ik vernomen dat de socialisten samen met de communisten opdracht hebben gekregen Jepokalanov te belasteren en te vernietigen. Maar omdat wij alles in stilte verdragen, geven zij zich over aan razernij en verdubbelen hun lasterpraatjes. Ze staan op het punt nieuwe aanvallen uit te voeren om aan Jepokalanov een einde te maken. Maar wij weten uit de Heilige Schrift dat de onbevlekte de kop van de slang zal verpletteren. Altijd zal waar blijven, ipsa conteret caput tuum. Wij moeten ons beijveren om ons zo dicht mogelijk om de onbevlekte te scharen, want wij kunnen haar nooit genoeg beminnen. Als deze duistere figuren in de regering komen en hier gaat gebeuren wat in Frankrijk en in Spanje gebeurt, zal het voor ons beter zijn, want dan zullen wij meer te lijden krijgen, maar daardoor ook de gelegenheid hebben aan God onze trouw te bewijzen. Wij bevinden ons in een positie waarin ons geen schade kan worden toegebracht. Elk uitwendig of inwendig lijden helpt ons op de weg naar de heiligheid. Voor de onbevlekte zijn wij tot alles bereid. Als ze ook ons leven wil hebben, zal dit een gratis kaartje zijn naar de hemel. In ruil voor dit geschenk moeten wij de onbevlekte bidden hen te bekeren, omdat zij onze plaats hier op aarde innemen. Kortom, onze positie is oninneembaar. Er zullen dagen komen waarop ieder van ons geïsoleerd staat. Daarom moeten wij ons zo voorbereiden dat ieder van ons overste over zichzelf kan zijn en zo kan zorgen de geloften te onderhouden. Hoe meer liefde wij in ons hart dragen, des te meer behoefte hebben wij aan lijden. Ik ben bang voor het lijden en de gedachte aan onheil. Maar in de Hof van Olijven was Jezus ook bang en daarom ben ik blij en voel ik mij sterk. Bid als gij lijden moet en roept Maria aan met schietgebedjes. Draagt alles op voor de intenties die de onbevlekte het meest aangenaam zijn. Dit is ook erg praktisch, want het verenigt ons met de onbevlekte zoals het gereedschap in de handen van de kunstenaar. En het stelt ons in staat de genaden te ontvangen die ons verstand verlichten om haar wil te kennen, die onze wil versterken om haar wil te doen. Wij zijn weliswaar haar instrumenten, maar niet zo gedwongen als een penseel in de handen van een schilder, daar wij geleid worden door het verstand en de wil. Als wij ons door haar laten leiden en er wonderen nodig zijn, dan zullen deze geschieden. In deze teksten trilt heel de ziel van Pater Maximiliaan. We moeten het hierbij laten. Zij mogen volstaan om ons duidelijk de geestelijke vooruitgang van Pater Maximiliaan aan te tonen, die hem rijp maakte voor het hoogste bewijs van zijn liefde.

Hoofdstuk 10. Geïnterneerd, vrij en weer gearresteerd. De periode september 1939 tot februari 1941. In juli 1939 was Niepokalanov er de oorzaak van dat de oude Poolse provincie van de minderbroeders conventuelen gesticht in 1230 gesplitst werd. Het provinciaal kapitel van 1939 nam deze beslissing omdat het aantal kloosterlingen te groot werd. Niepokalanov alleen al telde 700 religieuzen, priesterstudenten en aspirantbroeders niet meegerekend. De nieuwe provincie kreeg haar provincialaat in Warschau en werd onder de bescherming gesteld van de onbevlekte maagd Maria. Tot deze provincie behoorden Niepokalanov en de kloosters van het noorden van Polen. In Krakau bleef het provincialaat van de oude provincie van Sint Antonius van Padua en de zalige Jacobus van Strepa. Tot deze provincie behoren de kloosters van het zuiden van Polen. Volgens menselijke berekeningen ging de nieuwe provincie een geweldige tijd tegemoet, daar Niepokalanov er de ziel van was en pater Maximiliaan herkozen werd als overste van dat klooster. Maar de mens wikt en God beschikt. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog maakte een voorlopig einde aan de vredige plannen van het kapitel. Toch bleek de stichting van de nieuwe provincie al spoedig erg nuttig te zijn, daar de contacten tussen de hogere oversten en de andere kloosterlingen behouden konden blijven toen de verbindingen tussen Warschau en Krakau verbroken werden en het arme Polen voor de zoveelste maal het slachtoffer werd van bruut geweld. Dit hoofdstuk omvat de laatste 16 maanden van het verblijf van pater Maximiliaan te midden van de zijnen. Het is de trieste geschiedenis van ontvoeringen en andere gebeurtenissen die hij al een hele tijd had voorzien en waarop hij zijn medebroeders en leerlingen met zorg had voorbereid. Op 1 september 1939 barstte de oorlog los tussen Polen en Duitsland. In minder dan 3 weken stond het Duitse leger voor Warschau. Niepokalanov, gelegen aan de grote weg van Poznan naar Warschau, werd omringd door de troepen van het invasieleger en overgeleverd aan hun willekeur. Wat pater Maximiliaan had voorzien was droeve werkelijkheid geworden. Sterkte en vastberadenheid moesten zijn wapens zijn in deze moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Het uur van de beproevingen had voor Niepokalanov geslagen. De oorlogshandelingen waren zo overrompelend dat nauwelijks 4 dagen na het begin de gouverneur van Warschau op 5 september bevel gaf Niepokalanov dat in de gemeente Sokachev lag te ontruimen. Er was geen tijd te verliezen. Volgens instructies die hij al eerder van pater provinciaal ontvangen had over wat hij te doen had in geval van evacuatie, riep hij de hele communiteit bijeen, deelde haar het bevel mee van de gouverneur en gaf de opdracht Niepokalanov te verlaten en veiliger oorden op te zoeken. Een gedeelte vond onderdak in de nabijgelegen kloosters, anderen bij hun families en kennissen. In enkele uren was de verstrooiing van de mystieke stad, zo vaak voorspeld door pater Maximiliaan, een feit geworden. En hij? Op die droevige namiddag van 5 september 1939, na de vertrekkende broeders gezegend te hebben, nam hij van allen afscheid en zei: "Vaart wel, lieve zonen. Ik zal deze oorlog niet overleven." We zijn geneigd te geloven dat pater Maximiliaan de toekomst kende en misschien zelfs welke dood hem te wachten stond. Het is goed mogelijk dat de onbevlekte hem in Japan het paradijs heeft toegezegd
nadat ze hem nog eens de rode krans van het martelaarschap heeft laten zien. De confraters van Nipokalanov drongen bij hem aan onder te duiken daar zij wisten dat hij het meest gevaar liep. Bewust dat het om zijn leven ging, wilde hij toch niet handelen volgens eigen inzichten, nog zoals zijn onderdanen dachten dat hij doen moest. Ook nu wilde hij, zoals altijd, de wil doen van de onbevlekte, zoals deze hem zou worden meegedeeld door zijn hogere overste. Goed, zei hij. Ik ga naar de provinciaal. Die moet maar zeggen wat ik te doen heb. Haastig ging hij per auto naar Warschau om de vraag aan pater provinciaal voor te leggen. Uit het gesprek merkten de aanwezige paters dat het voor pater Maximiliaan hetzelfde was, te blijven of te moeten vluchten. Maar pater Felix Wilk, overste van het klooster van Warschau, stelde pater provinciaal voor pater Maximiliaan opdracht te geven in Nipokalanov te blijven, zonder rekening te houden met de eventuele gevolgen, daar hij meende dat zijn aanwezigheid nodig was voor het welzijn van de stad der onbevlekte. En toen gaf de provinciaal hem opdracht terug te keren. Met gebogen hoofd nam pater Maximiliaan nederig de beslissing aan en keerde diezelfde dag nog naar Nipokalanov terug. Samen met hem bleven nog een 50-tal broeders en 5 paters. Na een bombardement, waardoor verschillende gebouwen ineenstortten, rukten de troepen van de Weermacht tegen half september Nipokalanov binnen, verwoesten en vernielden wat in hun handen kwam: meubilair, kleding, keukengerei, maar vooral de kruisen en de beelden van de onbevlekte moesten het ontgelden. Het machinepark bleef gespaard, waarschijnlijk met de bedoeling de machines onbeschadigd naar Duitsland te vervoeren. Nipokalanov, in 12 jaren opgebouwd met zware offers, het geestelijke Lourdes van Polen, had plotseling door de militaire bezetting haar kenmerk van rust en nuttig werk voor het heil van de mensen verloren. Te midden van deze gruwel en vernielingen stond de stichter machteloos. Over zijn lippen kwam geen klacht. Nog een uiting van afschuw of haat aan het adres van de onwetende of kwaadwillige uitvoerders van de onmenselijke bevelen. Met de heilige man Job zei hij: de onbevlekte heeft ons alles gegeven, zij neemt alles terug. Zij weet heel goed hoe de zaken staan. Door zijn bovennatuurlijke visie op de gebeurtenissen kende zijn geest geen verwarring en raakte het spoor niet bijster. Hij had de vrede bereikt van de geprivilegeerde zielen en genoot van de vereniging met God, aan wiens wil hij zich had uitgeleverd. Hij, de meester die eens geleerd had: onze lusteloosheid om te werken en onze opgewondenheid om mislukkingen komen voort uit onze eigen liefde. Hij gaf in deze beproeving, hartverscheurend voor een stichter en vader, een zeldzaam voorbeeld van nederigheid en gelijkvormigheid aan de wil van haar aan wie allen zich onbegrensd hadden toegewijd. Na de 5e september kwamen er voor degenen die in Nipokalanov waren achtergebleven angstige en spannende dagen. Broeder Moldojenik herinnert zich: iedere dag van 8 tot 19 september herinnerde pater Maximiliaan ons in de ochtendmeditatie eraan dat het wel eens de laatste dag van ons leven kon zijn, en op deze manier bereidde hij ons voor op een mogelijke dood. Dagelijks werd de wijde omgeving gebombardeerd als voorbereiding op de slag en de verovering van Warschau. Ook de mystieke stad der onbevlekte kwam aan de beurt. Terwijl de bommen de gebouwen vernielden, vertelt broeder Molodjenik,
bleef pater Maximiliaan altijd kalm, nooit ten prooi aan woede, beheerst en moedig. Na ons aangespoord te hebben onze totale toewijding aan de onbevlekte te hernieuwen, het leven, de dood, de eeuwigheid, bad hij veel en vroeg ons te bidden, want hij wist dat Warschau door de Duitse divisies werd aangevallen en hij hield zo heel erg veel van zijn vaderland. En zo zien we, beste luisteraars van Radio Maria, langzamerhand het einde, de laatste fase van het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe naderen. En ondanks de grote beproeving die Niepokalanov doorging door het begin van de Tweede Wereldoorlog en de ontwikkelingen die daaruit zouden volgen, had pater Maximiliaan een vrede gevonden. Een vereniging met God zoals dat bij de heiligen is. En we zullen zien op welke heldhaftige wijze hij dat die laatste beproeving de weg naar het martelaarschap, we zouden kunnen zeggen zijn kruisweg, zal doorlopen. En dat is voor een volgende keer. Dan gaan we dus verder met...

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in Klassiekuur. Uit de CD 150 jaar zang in Lourdes kozen we als programma-opener een mooi lied van Alexander Laborde. Assumpta est Maria, u muzikaal gebracht door Le Petit Chanteur de Saint-Martin. Maria is ten hemel opgenomen, zingt men in dit mooie werkje van de Fransman Alexander Laborde. Een 20e eeuwse componist die geboren werd in 1912 te Béarn en overleed in 1969 te Lourdes. Deze priester was koordirigent in Lourdes en dokter in de gewijde muziek. En nu klinkt a cappella pure vocale schoonheid van zijn hand. Assumpta est Maria.

En van Palestrina kozen we, en het is niet verwonderlijk, met al de Mariafeesten die elkaar opvolgen, Missa Assumpta est Maria. De heilige mis opgenomen is Maria, met als delen het Kyrie, het Gloria, het Graduale of Trapsang met het Propter Veritatem, het Credo, het Offertorium of Offerandezang, Assumpta est Maria. In feite, de naam van de mis, dat is Assumpta est Maria. Dan het Sanctus en het Benedictus, het Communio of Communilied, Optium Partem en het Agnus Dei. Eerst luisteren we naar de delen 1 tot 3, dus het Kyrie, het Gloria en het Graduale Propter Veritatem. De delen 1 en 2 die klinken polyfoon, met stemmen die zelfstandig optreden. Deel 3 is eenstemmig, Gregoriaans, waarin groep en solist responsoriaal elkaar afwisselen. Deze gewijde muziek vraagt de akoestiek van een kerk, waarin gestrekte zang, rechtlijnig, zonder vibrato, samen met de architectuur de lijnen trekt. Mark Brown dirigeert de zuivere mannenstemmen van Pro Cantione Antiqua in een gave Missa Assumpta est Mariae.

Voor de volgende mis delen, beste luisteraars van Radio Maria, vertel ik u meer over de componist van de mis, namelijk Giovanni Pierluigi da Palestrina. Hij is de meester van de polyfonie. Polyfonie, zelfstandige meerstemmigheid, uit de Renaissance. Hij leefde van 1525 tot 1594. En weet u, Giuseppe Verdi noemde hem de eeuwige vader van de Italiaanse muziek. In de 16e eeuw nam de traditie van instrumentale muziek een aanvang. De opera ontstond, muziek werd gedrukt en polyfonie werd heel belangrijk. Dit is een compositie waarin meer delen harmonieus worden gecombineerd zonder dat beide gedeelten hun zelfstandigheid verliezen. Palestrina was de grootste meester van de polyfonie uit zijn tijd. Men zegt wel eens, harmonie is dictatuur van de bovenstem, de sopraan. Contrapunt of polyfonie is democratie van elke stem. Samen met zijn Missa Pape Marcelli uit 1567, een achtstemmig Stabat Mater uit 1590, is deze Missa Assumpta Est Mariae ongedateerd. We weten niet juist van welke datum die compositie is, maar ze is een van de belangrijkste werken van Palestrina. Wel, uw aandacht nu voor deel 4, het credo, beginnend met een Gregoriaanse aanhef en ritmisch polyfoon verdergaand, en deel 5, het offertorium Assumpta Est Maria, met als titel de naam van de mis. Maria is opgenomen.

En dan zijn we nu toe aan de laatste drie deeltjes van de Missa Assumpta Est Maria van Giovanni Pierluigi da Palestrina. Met het deel 6, het Sanctus, met Benedictus. Het deel 7, de Communio, met het Optium Partem. En deel 8, het Agnus Dei. Een deel waarin harmonische drieklanken met polyfonie wordt afgewisseld. Bij Palestrina, die ooit kapelmeester van de Sint-Pieter te Rome was, voel je steeds de sacraliteit, waarvoor we graag bijna 500 jaar terugkeren in de tijd. Veel luisterplezier met deze Italiaanse renaissance polyfonist die de Nederlandse school als vernieuwer opgevolgd heeft.

En beste luisteraars, van Palestrina naar Juan Cerreros is maar een kleine stap van enkele decennia voorwaarts. Deze componist leefde van 1618 tot 1680. Cerreros was een Catalaans muzikant en een Benedictijner monnik. Hij componeerde onder meer een requiem rond 1650, toen een grote plaag Barcelona teisterde. En hij componeerde ook een battle mass, dus een missa battalla, welke de verovering van het koninkrijk Napels viert. Hij zong in het schoolkoor Escolania de Montserrat rond 1626. Een koor dat nu nog bestaat en in Spanje, evenals in het buitenland, optreedt. Van Cerreros hoort u nu het Ave Regina Celorum met het Cor de Cambra Francese Vals. Zij zingen Gegroet Koningin der Hemelen met orgelondersteuning.

In een mozaïek in de basiliek van Maria Maggiore te Rome zien we Jezus kroont Maria. De gedachtenis van Maria Regina, de heilige maagd Maria, koningin van hemel en aarde, wordt op 22 augustus gevierd in het octaaf van het hoogfeest van Maria ten hemel opgenomen. Paus Pius XII gaf deze

eretitel in het jubeljaar 1953-1954. En de gedachtenis die komt overeen met het vijfde glorievolle mysterie van de Rozenkrans. Lambert Pitquin schreef als opus 3, nummer 6, O Regina Caeli, Regina Cordis Mei, in zijn Sacré Concentus, als lofzang voor Maria, en dat was in de barokperiode. Uitvoerders vandaag zijn het Ensemble Athénaïs in dit O Koningin van de Hemel, Koningin van mijn Hart. Lambert Pitquin was een Luikse componist, dirigent en organist. Hij leefde van 1613 tot 1696. Pitquin kreeg zijn muzikale opvoeding van Henri de Remouchon aan de Sint-Lambertus-kathedraal in Luik. In 1630 bespeelde hij het zogenoemde kleine orgel. En 2 jaar later volgde hij Remouchon op aan het hoofdorgel. In 1633 werd hij kapelmeester en hij was ook kanuniek aan de Sint Maartensbasiliek. Zijn muziek is bewaard in archieven van de Sint-Lambertus-kathedraal te Luik en de Sint-Walburga-kerk te Oudenaarde. Hij schreef vooral kerkmuziek, zoals dit, O Regina Caeli, Regina Cordis Mei.

En we gaan verder met het programma Klassiekuur. En Klassiekuur neemt het nu iets lichter op. Frans Lehár schreef in zijn Das Land der Lächelns: Dein ist mein ganzes Herz. Frans Lehár leefde van 1870 tot 1948 als Hongaars-Duits componist. Hij was operettecomponist van onder meer Het Land van de Glimlach en De Lustige Weduwe, wereldberoemde muziekbladzijden. Placido Domingo, een van de drie wereldtenoren, zingt en Zubin Mehta dirigeert nu het Maggio Musicale Fiorentino Orchestra.

Ja, een verdiend applaus. Het was een heel mooi lied. Nu, William Bennett staat nu aan het hoofd van The Academy of St. Martin in the Fields. En hij dirigeert uit de tweede suite in C klein, Bachwerkenverzeichnis 1067 van Johann Sebastian Bach, deel 6, Menuet en Badinerie. Het zijn twee mooi aaneensluitende delen waarvan de badinerie meestal alleen wordt gespeeld. Toch nog even vermelden dat Bach leefde van 1685 tot 1750 in Duitsland. Je hoort dus nu eerst het Hoofse menuet in driekwartsmaat en daarna volgt aansluitend een sprankelende fluitsolo in badinerie in maat van 2-4. Een bruisend barokstukje waarmee Bach bewijst dat hij niet alleen van kerkmuziek, maar van alle markten thuis is. En met dit mooi stukje van Bach treden wij ook Paus Franciscus bij in zijn gebedsintentie van deze maand, waarin hij vraagt te bidden voor de kunstenaars, dus ook voor de componisten.

En Classicuur voert nu voor u een heuse, echte nachtegaal ten tonele als grote solist met het orkest van André Rieu. Het vroegere Maastrichts Salonorkest, wat vroeger op hetzelfde moment ontstond als in Vlaanderen het Salonorkest De Fluwele Streling in het jaar 1979. Nu van Andrea Toselli klinkt de prachtige vogelzang van de nachtegaal met een romantische supermelodie, repertoire van elk salonorkest. Romantische salonmuziek doorspekt met de heerlijke natuurgeluiden van de nachtegaal, de serenade van Toselli met André Rieu, hij die voor vele mensen de poort naar de klassieke muziekwereld openzette.

Ja, deze muziek was waarlijk balsem voor de geest. Maar beste luisteraars van Radio Maria, het uur van afscheid is weer gekomen in Klassiekuur. En wij laten André Rieu de uitzending uitzingen en uitspelen met solo-viool Rieu in de song Oh, What a Beautiful Morning uit de musical Oklahoma van Richard Rodgers. Hij schreef namelijk ook de muziek voor The Sound of Music. En u hoort ook nog solo-viool, orkest en koor van André Rieu in Strangers in Paradise van Alexander Borodin, waarmee we een romantisch orkestparadijs binnentreden in het 19e-eeuwse Rusland. Graag tot wederhoren in Klassiekuur.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Laten wij samen de lezingendienst van de kerk bidden. We zijn vandaag woensdag 19 augustus. De psalm bij de uitnodiging kan u zoals altijd vinden op pagina 662. De hymne vindt u op pagina 708. En de psalmen vanaf pagina 1144. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door Zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar Zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten. Ofschoon ze mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond het volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. O Schepper van het gans bestaan, getrouwe leider, zie ons aan. Bevrijd ons uit de overmacht van duisternis en slaap en nacht. Uw heilige Christus smeken wij. Spreek ons van onze zonden vrij. Tot lof van u staan wij op wacht in de getijden van de nacht. Tot u zijn hart en hand gekeerd. Want ons heeft de profeet geleerd des nachts te staan op trouwe wacht. Paulus zong psalmen in de nacht. Gij ziet het kwaad dat ons benart. Wij openen voor u ons hart. Wij bidden van berouw vervuld. Vergeef, vergeef de zware schuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer. En met de Geest die troost en leidt. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Verheerlijk mijn ziel de Heer, vergeet zijn weldaden niet. Verheerlijk mijn ziel de Heer, zijn heilige naam uit het diepst van uw wezen. Verheerlijk mijn ziel de Heer, vergeet zijn weldaden niet. Hij is het die u uw schulden vergeeft. Die u geneest van uw kwalen. Hij is het die u van de ondergang redt. Die u omringt met zijn gunst en erbarmen. Die heel uw leven met voorspoed vult. Die u verjongt als de arend. De Heer is rechtvaardig in al wat hij doet. Hij laat de verdrukten recht wedervaren. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend. Hij toonde zijn werken aan Israëls volk. De Heer is barmhartig en welgezind. Dankmoedig en goedertieren, hij blijft niet voortdurend verwijten maken. Hij is niet voor eeuwig vertorend. Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen. Vergeld ons niet onze schuld, zo wijd als de hemel de aarde omspant. Zo alomvattend is zijn erbarmen, zo ver als de afstand van oost tot west. Zo ver verdrijft hij van ons de zonde, zozeer als een vader zijn kinderen lief heeft. Zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief. Hij weet toch waaruit hij de mens heeft gemaakt. Hij denkt eraan dat wij slechts stof zijn. De mens is als gras dat spoedig verdort. Hij bloeit maar zo kort als een veldbloem. De storm strijkt er langs en hij is er niet meer. Er blijft geen spoor van hem over. Maar Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. Rechtvaardig is hij voor geslacht na geslacht, voor allen die trouw zijn verbond onderhouden. Zich houden aan wat hij gebiedt, de Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Hij voert heerschappij over heel het heelal, verheerlijkt de Heer al zijn hemelse boden. Machtige uitvoerders van zijn bevel, verheerlijkt de Heer al zijn legerscharen. Trouwe knechten die doet wat hij wil, verheerlijkt de Heer al wat hij gemaakt heeft, overal waar zich zijn macht openbaart. Verheerlijk mijn ziel de Heer, eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheerlijk mijn ziel de Heer, vergeet zijn weldaden niet. Leid mij, Heer, op de weg van uw bevelen, dan zal ik uw daden indachtig zijn. Uit het boek Prediker, de ijdelheid van de rijkdom. Wie uit is op geld, heeft nooit genoeg, en wie uit is op rijkdom, wil altijd meer. Ook dat is ijdel. Hoe groter je bezit, hoe meer profiteurs. En wat heb je er als eigenaar aan? Je kunt er naar kijken, meer niet. Iemand die werkt, slaapt goed. Of hij nu veel of weinig te eten heeft. Maar een rijke heeft zo'n overvloed dat hij niet rustig kan slapen. Nog een grote narigheid zag ik onder de zon. Iemand pot rijkdommen op en dan gaat het verkeerd. Door tegenslag raakt hij alles kwijt en zijn kinderen staan met lege handen. Zoals een mens uit de schoot van zijn moeder gekomen is, moet hij terug, even naakt. Van zijn bezittingen kan hij niets meenemen. Inderdaad, het is erg pijnlijk. Net zoals hij gekomen is, moet hij weer gaan. Wat heeft hij dan bereikt? Hij heeft gezocht voor niets. Troosteloos was zijn hele bestaan, vol ergernis, ellende en bitterheid. Maar iets goeds heb ik toch ontdekt. Wat deugd doet, is eten en drinken en van het goede genieten bij alle zwoegen en tobben onder de zon.

Welstand en aanzien, alles wat hij zich maar wensen kan. Maar God laat niet toe dat hij ervan geniet, en een vreemde maakt alles op. Dat is ijdel, een trieste zaak. Iemand mag 100 kinderen hebben en nog zo lang leven. Als hij al die tijd niet van het goede kan genieten en niet eens een begrafenis krijgt, dan zeg ik, een misgeboorte is beter af dan hij. Zo'n kind komt ter wereld voor niets en naamloos verdwijnt het in het duister. Het heeft nooit de zon gezien, het heeft nergens weet van en kent dus veel meer rust dan die man. Het geldt zelfs als iemand 2000 jaar zou leven, zonder het geluk te vinden. Gaan allen tenslotte niet naar dezelfde plaats. De mens zwoegt al door om zijn honger te stillen, maar hij heeft nooit genoeg. Wat heeft een wijze voor op een dwaas? Wat heeft een arme eraan te weten wat er in de wereld te koop is?

Houd valsheid en leugen verre van mij. Geef mij armoede nog rijkdom. Schenk mij het voedsel dat ik nodig heb. Geef ons heden ons dagelijks brood. Schenk mij het voedsel dat ik nodig heb. Uit het commentaar van de heilige priester Hieronymus, gestorven in 419 of 420, op het boek Prediker. Zoekt wat boven is. Als God je welstand en rijkdom schenkt en je de kans geeft ervan te profiteren, als je je deel krijgt en gelukkig bent bij al je werk, dan is dat een gave van God. Je denkt dan niet voortdurend aan de kortheid van je bestaan. God geeft je zoveel dat je er helemaal in opgaat. Prediker zegt dat de mens die gewoon geniet van de goede dingen des levens beter af is dan hij die in een zorgelijk bestaan zijn rijkdom tracht te verwerven en uit verveling nog meer vergankelijke dingen ophoopt. De een zal immers bij het genieten tenminste wat vreugde beleven, terwijl de ander alleen maar kommer kent. Prediker zegt ook waarom het een gave Gods is te kunnen genieten van zijn rijkdom. Je denkt dan namelijk niet voortdurend aan de kortheid van je bestaan. Ja, God vervult het hart van die mens met vreugde. Zo iemand leeft niet in droefheid en gepieker kwelt hem niet. Hij is alleen maar blij en geniet van het ogenblik. Volgens de apostel Paulus is het echter beter onder die gave Gods het geestelijk voedsel en de geestelijke drank te verstaan en daarop al ons werken te beoordelen. Want alleen met grote inzet en toeleg laat het ware goed zich schouwen. En het is nu eenmaal ons lot dat we in toeleg en inzet onze vreugde moeten vinden. En dit is goed, maar nog niet het volkomen geluk, zolang Christus niet in ons leven is verschenen. De mens woegt al door om zijn honger te stillen, maar hij heeft nooit genoeg. Wat heeft een wijze voor op een dwaas? Wat heeft een arme eraan te weten wat er in de wereld te koop is? Al wat de mens op deze wereld door arbeid verwerft, gaat de mond in. De tanden vermalen het en het komt in de maag terecht waar het verteerd wordt. Het streelt slechts even het verhemelte en verschaft genot zolang het zich in de mond bevindt. Na dit alles treedt er bij wie eet nog geen verzadiging op, want men verlangt ofwel terug naar wat men gegeten heeft, en zowel de wijze als de dwaas beseft maar al te goed dat men niet kan leven zonder voedsel, en de arme zoekt alleen maar zijn ellendig lichaam in stand te houden en niet van honger te sterven. Ofwel, men vindt het onderhouden van zijn lichaam maar een nutteloze bezigheid. De dwaze en de wijze moeten beiden eten, en de arme gaat waarheen hij welstand

hoopt te vinden. We kunnen het woord van prediker echter beter laten slaan op de man die in de schrift is ingewijd. Al zijn zwoegen ligt in zijn mond, maar hij heeft nooit genoeg. Hij wil altijd meer leren. En wat dit betreft staat de wijze boven de dwaas. Hij weet immers dat hij arm is. En met arm bedoelen wij de armen die in het evangelie zalig geprezen worden. Hij haast zich de kern van zijn leven te begrijpen en wandelt op het smalle, nauwe pad dat naar het leven leidt. Hij is arm aan boze werken en weet waar Christus, die het leven is, woont.

Heer, Vader en God van mijn leven, laat mij niet overheerst worden door slechte gedachten en bewaar mij voor hoogmoedige ogen. Lever mij niet over aan schaamteloze hartstocht. Dan zullen mijn dwaasheden niet toenemen en mijn zonden niet talrijker worden. Lever mij niet over aan schaamteloze hartstocht. Laat ons bidden. Heer God, Gij zijt een toevlucht voor wie zijn zwakheid kent, een kracht voor wie zich wendt tot U. Bevestig ons in het geloof dat wij Uw naam verkondigen aan alle volken die Gij geroepen hebt. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: "Doet wat hij u zeggen zal." Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
6: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
6: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
6: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
6: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Beste luisteraars, we lezen vandaag verder uit Verrast door vreugde van C.S. Lewis. De vorige uitzendingen kan u reeds herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Boekat. Zo waren de uren die mijn vader thuis doorbracht voor ons, de jongens, uren van verbijstering. Na een avond van het beschreven soort conversatie had je het gevoel dat je hoofd rondtolde. Zijn aanwezigheid maakte voor ons een einde, zowel aan onschuldige als aan verboden bezigheden. Het is hard, nee, verdorven is het, iemand in zijn eigen huis als indringer te beschouwen. Maar, zoals Johnson zei, gevoel is gevoel. Ik weet zeker dat het niet zijn fout was, en ik denk dat het grotendeels onze fout was. Maar het is een feit dat ik zijn aanwezigheid steeds benauwender vond. Dit kwam mede door een van zijn beminnelijkste eigenschappen. Ik heb al eerder gezegd dat mijn vader geen stand ophield. Afgezien van zijn filippicas bejegende hij ons als zijn gelijke. De theorie was dat we meer als drie broers samenwoonden dan als een vader en twee zoons. Dat was de theorie, zeg ik. Maar zo ging het natuurlijk niet en kon het niet gaan. En behoorde het trouwens ook niet te gaan. Die relatie kan in feite niet bestaan tussen schooljongens en een man van middelbare leeftijd met een overrompelende persoonlijkheid en een totaal andere manier van leven. En de pretentie dat dit wel kan loopt uit op een merkwaardige spanning bij de jongere partij. Chesterton heeft de vinger gelegd bij de zwakke plek van al dit soort schijngelijkheid. Als een jongen zijn tantes tot zijn makkers rekent, zal het gevolg dan niet zijn dat hij al gauw geen andere makkers dan zijn tantes meer nodig heeft? Dat was voor ons natuurlijk de kwestie niet. Wij wilden geen makkers, maar we wilden wel vrijheid. Al was het maar de vrijheid om door het huis te lopen. En de theorie van mijn vader dat we eigenlijk drie jongens waren betekende in praktijk dat we, zolang hij thuis was, even vast zaten aan zijn aanwezigheid als wanneer we met z'n drieën aan elkaar geketend waren geweest. En dit frustreerde al onze gebruikelijke bezigheden. Als mijn vader eens onverwacht midden op de dag al thuis kwam, omdat hij een halve vrije dag had genomen, kon hij ons zomers bijvoorbeeld in de tuin aantreffen, met tuinstoelen en boeken. Rechtlijnige ouders uit de vormelijke school zouden hun eigen volwassen bezigheden binnen huis hebben opgezocht. Mijn vader niet. In de tuin zitten? Uitstekend idee. Maar konden we niet beter gedrieën op het zomerterrasje gaan zitten? Daar gingen we dan, nadat hij een van zijn lichte zomerjassen had aangetrokken. Ik weet niet hoeveel zulke overjassen hij had, twee ervan draag ik nu nog. Aldus gekleed op een schaduwloze plek waar de verf bladderde in de middagzon, begon hij begrijpelijk genoeg na een paar minuten te transpireren. Ik weet niet wat jullie twee ervan denken, zei hij dan, maar voor mij wordt dit bijna te warm. Zouden we maar niet naar binnen gaan? Dus begaven we ons naar de studeerkamer, waar zelfs het kleinste kiertje raamopening maar met moeite werd toegestaan. Ik zeg toegestaan, maar van gezag was geen sprake. In theorie werd alles beslist door de algemene wil.
Vrijheid, blijheid, hoor jongens, zo zei hij graag. Hoe laat hadden jullie de lunch gewild? Maar we wisten heel goed dat de maaltijd die we anders om 1 uur zouden hebben al verschoven was naar 2 uur of 2:30. Zoals hij het zijn leven lang prefereerde. En dat die maaltijd niet zou bestaan uit de koude vleesschotel waar wij van hielden, maar uit het enige dat onze vader ooit vrijwillig at. Warm, runs of varkensvlees, gekookt, gestoofd of gebraden. En dit midden op een middag in een eetkamer op het zuiden. De hele rest van de dag waren we, lopend of zittend, onafscheidelijk. En het praten, u begrijpt dat het nauwelijks een gesprek kon heten, het voortdurend langs elkaar heen praten, waarbij de toon altijd onvermijdelijk door hem werd bepaald, ging ononderbroken door tot het bedtijd was. Ik zou onwaardiger dan een hond zijn als ik het mijn eenzame vader kwalijk nam dat hij zo de vriendschap van zijn zoon zocht en zelfs als mijn armetierige respons daarop niet tot de huidige dag zwaar op mijn geweten drukte. Maar gevoel is gevoel. Het was buitengewoon vermoeiend. En in mijn eigen bijdrage aan dit eindeloze praten, dat voor mij overigens te volwassen was, te anekdotisch, te schertsend, ervoer ik steeds meer

kant van het fantastische. Ik moest toneel spelen. Zowel de hartelijkheid van mijn vader als mijn eigen bedekte ongehoorzaamheid droeg bij tot mijn hypocriete houding. Zolang hij thuis was, kon ik niet mezelf zijn. God vergeve me, maar de maandagmorgen, als hij weer naar zijn werk ging, was voor mij het hoogtepunt van de week. Dit was de toestand die zich in de klassieke tijd ontwikkeld had. Toen ik naar Wyvern ging en mijn broer naar een privéleraar om zich op Sandhurst voor te bereiden, trad er een verandering in. Zo'n afkeer als ik van Wyvern had, zo'n plezier had mijn broer daar gehad. Hiervoor waren heel wat redenen. Zijn grotere aanpassingsvermogen, zijn gezicht dat niet zo uitnodigend was om er een klap op te geven, maar bovenal het feit dat hij rechtstreeks van Oldie naar Wyvern kwam. Ik kwam van een prepschool, waar ik het naar mijn zin had gehad. Iedere school in Engeland zou een hemel op aarde zijn geweest na die van Oldie. Zo vertelde mijn broer in een van zijn eerste brieven uit Wyvern dat je er aan tafel echt net zoveel of zo weinig kon eten als je wilde. Voor een jongen die vers van de school in Belsen kwam, zou alleen al dat verder bijna alles hebben goedgemaakt. Maar toen ik naar Wyvern ging, vond ik fatsoenlijk voedsel inmiddels normaal. En nu gebeurde er iets verschrikkelijks. Mijn reactie op Wyvern was misschien de eerste grote teleurstelling die mijn broer in zijn leven ervaren had. Hij hield van de school en zag uit naar het moment waarop wij ook dit met elkaar zouden kunnen delen. Een idem sentire over Wyvern als vervolg op ons idem sentire over boksen. Maar ik lasterde al zijn goden. En uit Wyvern kwamen berichten dat zijn broertje wel een koolpunt leek te worden. De aloude band tussen ons kwam onder spanning te staan. En het scheelde weinig of hij brak. Een beroerde complicatie bij dit alles was het feit dat de verhouding tussen mijn vader en mijn broer in deze tijd slechter was dan ooit. Ook dit had met Wyvern te maken. Mijn broer was met steeds slechtere rapporten thuisgekomen. En de privéleraar, die hij nu had, bevestigde deze ontwikkeling door ronduit te zeggen dat het wel leek alsof hij op school bijna niets had geleerd. En dat was nog niet alles. De gedachten van mijn vader blijken uit woest onderstreepte zinnen in zijn exemplaar van de Lancaster Tradition. Het zijn passages over een bepaald, glazig soort lompheid. Een breed uitgemeten en gevoelloze luchthartigheid waarmee de headmaster in dat verhaal te maken kreeg bij de bluts van de school die hij wilde hervormen. Zo zag mijn vader mijn broer in deze periode. Luchthartig, loom, gespeend van de intellectuele interesses waarvan hij in zijn jongere jaren blijk gegeven had. Niet in beweging te krijgen, onverschillig voor alle echte waarden en met volharding aandringend op een motorfiets. Het oorspronkelijke doel waarmee mijn vader ons naar Wyvern had gestuurd, was natuurlijk dat we zouden veranderen in public school jongens. Het eindproduct vervulde hem met ontzetting. Dit is een bekend soort tragicomedie, waarover u meer kunt lezen bij Lockhart. Walter Scott sloofde zich uit om zijn zoon bij de huzaren te krijgen. Maar als die huzaar dan werkelijk voor hem stond, vergat Scott soms de illusie dat hij een aristocraat was en werd hij weer een respectabele advocaat uit Edinburgh
in zulke snotneus.

ze graag hun plaats wees. Zo ging het ook bij ons thuis. Een geliefd retorisch wapen van mijn vader was het verkeerd uitspreken van woorden. De eerste lettergreep van Wyvern sprak hij nu altijd met een verkeerde klinker uit. Ik hoorde hem nog grommen. Wie verjaanse aanstellerij. Naarmate mijn broer een lomere en geblaseerdere toon aansloeg, werd het Ierse geluid van mijn vader steeds rijker en heftiger. En begon er allerlei vreemde muziek uit zijn jongensjaren in Cork en Dublin door de later gevormde korst van Belvestiaans heen te klinken. Bij deze ellendige discussies zat ik in een zeer ongelukkige positie. Om partij te kiezen voor mijn vader en tegen mijn broer had ik mezelf volkomen moeten verloochenen. Voor zo'n groepering van partijen was in mijn hele filosofie van familiepolitiek geen plaats. Het was allemaal buitengewoon akelig. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Toch was deze onaangenaamheid, unpleasantness, een woord dat mijn vader veel gebruikte, de oorzaak van iets dat ik nog altijd beschouw als, naar zuiver natuurlijke maatstaven, het grootste geluk dat mij ooit is overkomen. De privéleraar van mijn broer in Surrey was een van de oudste vrienden van mijn vader. Hij was hoofd van het Lurken College geweest toen mijn vader daar leerling was. In verbazend korte tijd had hij de onderwijskundige ruïne van mijn broer zodanig herbouwd en uitgebouwd dat hij op Sandhurst niet slechts toegelaten werd, maar tot de beste kandidaten behoorde en een beurs kreeg. Ik geloof niet dat mijn vader deze prestatie van mijn broer ooit naar waarde heeft geschat. Er was in die tijd een te grote kloof tussen hen. En toen zij weer vrienden waren, behoorde het al tot een grijs verleden. Maar hij zag heel duidelijk wat dit alles zei over de buitengewone capaciteiten van onze leraar. Tegelijkertijd had hij van Wyvern, en alleen al van die naam, een even grote afkeer gekregen als ik. En ik bleef hem schriftelijk en mondeling smeken of ik er weg mocht. Al deze factoren drongen hem tot het besluit dat hij nu nam. Zou het toch maar niet beter zijn mijn wens te vervullen? Voorgoed een punt achter het schoolgaan te zetten en mij ook naar Surrey te laten gaan om me bij Kirkpatrick voor te bereiden op de universiteit? Dit plan kwam niet zonder veel twijfel en aarzeling tot stand. Hij deed zijn best om mij alle risico's voor ogen te stellen. De gevaren van eenzaamheid. Het plotselinge gemis van zo'n grote school met al zijn leven en bedrijvigheid. Een gemis dat mij wel eens minder goed zou kunnen bevallen dan ik dacht. Het misschien wel versuffende effect van een leven zonder ander gezelschap dan een oude man en zijn vrouw. Zou ik nu echt gelukkig zijn zonder makkers van mijn eigen leeftijd? Ik probeerde heel ernstig te kijken terwijl ik deze vragen aanhoorde. Maar dat was komedie. Mijn hart lachte. Gelukkig zijn zonder andere jongens? Gelukkig zijn zonder kiespijn? Zonder wintertenen? Gelukkig zijn zonder steentjes in mijn schoenen? De zaak werd dus geregeld. Alleen al de gedachte nooit, nooit, nooit hoef ik meer te sporten, was voor mij genoeg om in de wolken te zijn. Wilt u weten hoe ik mij voelde? Stel u dan voor dat u op een morgen wakker wordt en ontdekt dat er ineens geen inkomstenbelasting of geen onbeantwoorde liefde meer bestaat. Om misverstanden te voorkomen, ik vind dat ik met mijn onuitroeibare afkeer van bal en slaghout alleen maar pech had. Niet dat ik aan het sporten de morele en bijna mystieke waarde toeken die het volgens schoolmeesters heeft. Volgens mij leidt het minstens zo vaak tot eerzucht, jaloezie en bittere partijdigheid als tot iets beters. Toch heb je pech wanneer je er niet van houdt. Want zo moet je de omgang missen met veel voortreffelijke mensen die op een andere manier niet te benaderen zijn. Het is pech, maar het is geen fout, want het is iets onvrijwilligs. Ik had geprobeerd van het sporten te houden en het was mij niet gelukt. Het was een aandrift die ik niet had meegekregen. Mijn verhouding tot sport was, zoals het spreekwoord zegt, als die van een ezel tot een harp. Veel schrijvers hebben gewezen op het curieuze feit dat geluk bijna altijd gevolgd wordt door nog meer geluk en tegenslag door nog meer tegenslag. Rond de tijd dat mijn vader besloot mij naar Kirkpatrick te sturen,
kwam er nog een groot goed op mijn weg. Vele hoofdstukken terug maakte ik al melding van een jongen die bij ons in de buurt woonde en die met weinig succes geprobeerd had vriendjes te worden met mijn broer en mij. Zijn naam was Arthur en hij had exact de leeftijd van mijn broer. Hij had tegelijk met mij op het Campbell College gezeten, maar we hadden elkaar daar nooit ontmoet. Het was, denk ik, kort voor het begin van mijn laatste trimester op Wyvern, dat ik bericht kreeg dat Arthur ziek op bed lag, maar herstellende was en graag bezoek zou krijgen. Ik weet niet meer hoe ik ertoe kwam op deze uitnodiging in te gaan, maar om een of andere reden ging ik. Ik trof Arthur aan terwijl hij rechtop in bed zat. Op de tafel naast hem lag een exemplaar van Myths of the Norsemen. Hou jij daarvan? Zei ik. Hou jij daarvan? Zei hij. Een ogenblik later hadden wij het boek in handen en met de hoofden dicht bij elkaar, wezend citeerde, praten we. Schelen we al gauw bijna. En ontdekten we, in een stortvloed van vragen, dat we niet alleen van dezelfde dingen hielden, maar ook van dezelfde stukjes daarvan en op dezelfde manier. Dat we beide de steek van vreugde kenden en dat voor ons beide de pijl werd afgeschoten in het noorden. Vele duizenden mensen hebben de ervaring gehad voor het eerst een vriend te ontmoeten. Maar het blijft een wonder. Een even groot wonder, met alle respect voor romanschrijvers, als een eerste liefde, of zelfs groter. Ik had zo weinig op de mogelijkheid van zo'n vriend gerekend, dat ik er zelfs nooit naar verlangd had. Net zo min als ik verlangde koning van Engeland te worden. Als gebleken was dat Arthur op eigen houtje een exacte replica van de boksenwereld had gemaakt, dan zou de verrassing eigenlijk niet veel groter zijn geweest. Volgens mij is er niets zo verbijsterend voor een mens als de ontdekking dat er andere mensen bestaan die zeer, zeer veel op jezelf lijken. Tijdens mijn laatste weken op Wyvern begonnen er in de kranten vreemde berichten te verschijnen. Want het was de zomer van 1914. Ik weet nog hoe ik samen met een vriend zat te piekeren over een stuk waarboven stond Can England keep out of it? Er buiten blijven, zei hij. Ik zou niet weten hoe Engeland erin kan komen. De laatste uren van dat trimester hebben in mijn herinnering lichtelijk apocalyptische kleuren. En misschien bedriegt de herinnering mij. Of misschien was de wetenschap dat ik vertrok, het feit dat ik al die gehate dingen voor het laatst zag, al apocalyptisch genoeg. Maar de haat op zichzelf was dat op dat moment niet. Zelfs een Windsorstoel krijgt iets raars, iets spookachtigs, wanneer je weet, dit zal ik nooit meer zien. In het begin van de vakantie werd de oorlog verklaard. Mijn broer, thuis op verlof van Sandhurst, werd teruggeroepen. Een paar weken later ging ik naar meneer Kirkpatrick in Great Bookham in Surrey. Hoofdstuk 9. Kirkpatrick. Je zult dikwijls merken dat er in de natuur buitensporige types rondlopen die een weldenkend dichter nooit ten tonele zou durven voeren. Chesterfield. Op een dag in september reisde ik na de oversteek naar Liverpool door naar Londen, waar ik mij naar Waterloo Station begaf om vandaar af te reizen naar Great Bookham. Ik had gehoord dat Surrey een suburban gebied was
en ik was stom verbaasd over het landschap dat ik nu in werkelijkheid zag voorbijflitsen. Steile heuvels zag ik, valleien met riviertjes en beboste meentgronden die voor mij met mijn Ierse en Wyvernse maatstaven echte bossen leken. Een wereld van bruin, roodbruin en geelachtige groentinten. Zelfs de hier en daar verspreide buitenhuizen, toen veel minder dan nu, vond ik schitterend. Deze houten huizen met hun rode daken verscholen tussen de bomen waren iets heel anders dan de gepleisterde misbaksels in de buitenwijken van Belfast. Ik had gerekend op grindpaden, ijzeren omheiningen en onafzienbare rijen laurier- en apenboompjes. Maar ik zag houten klephekjes met daarachter paden die tussen fruitbomen en berken omhoog of omlaag kronkelden. Iemand met strengere opvattingen dan de mijne zou misschien lachen om al deze huizen. Maar ik kan me niet aan de gedachte onttrekken dat de ontwerpers van die huizen en tuinen hun doel bereikten, namelijk het suggereren van geluk. Zij vervulde mij met een verlangen naar het soort huiselijkheid dat ik nooit in volledig ontwikkelde vorm gekend had. In gedachten zag je een theetafel staan. In Bokham werd ik van het station gehaald door mijn nieuwe leraar, Kirk of Knock of The Great Knock, zoals mijn vader en mijn broer en ik hem noemden. We hadden heel ons leven al over hem gehoord, zodat ik een heel duidelijk idee had van wat mij te wachten stond. Ik was voorbereid op een onafgebroken lauw stortbad van sentimentaliteit. Dat was de prijs die ik bereid was te betalen voor het onmetelijk grote goed van niet meer naar school te hoeven, maar wel een hoge prijs. Van de verhalen van mijn vader was er één in het bijzonder dat een hoogst gênant vooruitzicht bood. Met veel genoegen vertelde hij altijd hoe hij eens op Lurken in een of ander soort probleem of moeilijkheid verkeerde. En dat Old Knock of Dear Old Knock hem toen apart genomen had en heel kalm en natuurlijk zijn arm om hem heen gelegd had en zijn Dear Old bakkebaarden langs de jeugdige konen van mijn vader had gestreken. Hem daarbij enige troostende woorden toefluisterend. En hier was dan Bokham. En daar stond de aardsentimentalist zelfs op mij te wachten. Hij was bijna 2 meter lang, zeer schoffel gekleed, als een tuinman vond ik, zo mager als een lat en ontzaglijk gespierd. Zijn geribbelde gezicht leek geheel en al uit spieren te bestaan. Voor zover het zichtbaar was, want hij had een snor en bakkenbaarden, met een gladgeschoren kin, zoals keizer Frans Jozef. U zult begrijpen dat die bakkenbaarden mij op dat moment ten zeerste bezighielden. Mijn wangen tintelden al bij voorbaat. Zou hij meteen beginnen? Er zouden in elk geval tranen vloeien en misschien nog erger dingen gebeuren. Een van mijn blijvende zwakheden is dat ik nooit een kus of omhelzing van iemand van mijn eigen geslacht heb kunnen verdragen. Een zwakheid die overigens niet erg mannelijk is. Aeneas, Beowulf, Roland, Lancelot, Johnson en Nelson hadden er geen last van. Maar het leek erop dat die oude baas zich inhield. Wij gaven elkaar een hand. En zijn handdruk leek wel een nijptang, maar duurde niet lang. Even later liepen wij van het station weg. Wij volgen momenteel, zei Kirk, de hoofdverkeersader tussen Great Bokham en Little Bokham. Ik
keek tersluiks naar hem. Was dit geografische exordium nu een omslachtige grap? Of probeerde hij zijn emoties te verbergen? Zijn gelaat vertoonde echter niets dan een onverzettelijke ernst. Ik begon te converseren, op de bedroevende manier die ik op de soirées had geleerd, en die ik trouwens ook bij mijn vader steeds vaker nodig had. Ik zei dat het natuurschoon van Surrey mij verraste. Het was veel woester dan ik had verwacht. "Ho," riep Kirk, zo plotseling dat ik ervan schrok. "Wat bedoel je met woest? En wat waren je redenen om dit niet te verwachten?" Ik antwoordde iets, ik weet niet meer wat, en bleef nog converseren. Het ene antwoord na het andere werd de grond ingeboord. En tenslotte begon het mij te dagen. Hij wilde echt iets weten. Hij converseerde niet, maakte geen grapjes en was mij niet aan het afsnauwen. Hij wilde iets van me weten. Hij spoorde me aan tot werkelijk antwoord geven. Enkele manoeuvres waren al genoeg om mij te laten zien dat ik geen heldere en eenduidige voorstelling had die correspondeerde met het woord wildheid. En dat, voor zover ik een voorstelling had, wildheid daarvoor een zeldzaam ongeschikt woord was. "Zie je nu dus in," concludeerde de Great Nog, "dat deze opmerking van jou betekenisloos was?" Ik trok al een pruilgezicht en nam aan dat het onderwerp hiermee was afgesloten. Ik heb me nooit in mijn leven zo vergist. Na deze analyse van mijn begrippen ging Kirk over tot een beschouwing van mijn uitspraak als geheel. Waarop waren mijn verwachtingen gebaseerd? Als het ging om de flora en de geologie van Surrey? Kaarten? Foto's? Boeken? Ik kon niets noemen. Ik had er hemeltjes lief nog nooit bij stilgestaan dat mijn zogeheten gedachten ergens op gebaseerd dienden te zijn. Kirk trok opnieuw een conclusie, zonder het geringste teken van emotie, maar eveneens zonder de geringste concessie aan de eisen van wat volgens mij wel levendheid was. "Zie je nu dus in dat jij niet het recht had om over deze zaak welke mening dan ook te geven?" Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek.

Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Onze kennismaking had nu ongeveer 3,5 minuut geduurd. Maar de toon van dit eerste onderhoud werd gedurende al mijn jaren in Bochum gehandhaafd zonder één onderbreking. Het contrast met de dear old knock uit de verhalen van mijn vader had niet grotesker kunnen zijn. Ik weet dat mijn vader er consequent naar streefde de waarheid te spreken. En ook weet ik welke vreemde vervormingen iedere waarheid onderging in zijn hoofd. Daarom ben ik ervan overtuigd dat hij ons niet voor de gek wilde houden. Maar als Kirk ooit in zijn leven een jongen apart genomen heeft en het gezicht van die jongen kalm en natuurlijk met zijn bakkenbaarden heeft bewerkt, dan geloof ik net zo graag dat hij voor de verandering ook weer eens rustig en natuurlijk voor zo'n jongen op zijn eerbiedwaardige kale kop ging staan. Als er ooit iemand een bijna zuiver logisch wezen is geweest, dan was het Kirk. Was hij iets later geboren, dan zou hij een logisch positivist zijn geweest. Dat de menselijke stemorganen voor iets anders te gebruiken zouden zijn dan voor het meedelen of onthullen van waarheid, was voor hem een idiote gedachte. Zelfs de meest terloopse opmerking werd opgevat als uitnodiging voor een twistgesprek. Ik leerde al gauw de verschillende betekenissen kennen van zijn drie openingszetten. "Ho!" gooide hij eruit als hij een halt wilde toeroepen aan een woordenbrei die geen moment langer te verdragen was, niet uit ongeduld, daar dacht hij niet aan, maar omdat dit tijdverknoeien was en het raadsbesluit verduisterde. Het haastiger en rustiger uitgesproken excuse, dat wil zeggen excuse me, werd gevolgd door een correctie of verfijning die slechts ter aanvulling diende en die betekende dat je opmerking, al dus verbeterd, wellicht nog zonder ongerijmdheden tot voltooiing kon worden gebracht. Het meest bemoedigend was I hear you. Dit hield in dat je opmerking betekenis had en alleen nog om weerlegging vroeg. Ze had de rang en waardigheid van een misvatting bereikt. De weerlegging ging, als we zover kwamen, altijd op dezelfde manier. Had ik dit gelezen? Had ik dat bestudeerd? Had ik statistische gegevens? Had ik gegevens uit mijn eigen ervaring? En dan de wellaast onvermijdelijke conclusie. Zie je nu dus in dat je niet het recht had om... puntje, puntje, puntje, enzovoorts. Niet ieder jongen zou dit op prijs hebben gesteld. Bij mij ging het erin als koek. Ik had mij voorbereid dat mijn vrije tijd in Bochum zou heengaan met grote mensengesprekken. En zoals u weet, hield ik daar niet van. In mijn ervaring gingen zulke gesprekken over politiek, geld, sterfgevallen, je spijsvertering. Ik nam aan dat ik er wel van zou gaan houden, zoals van mosterd of van kranten lezen, naarmate ik ouder werd. Tot dusver is die verwachting op geen van die drie punten uitgekomen. Ik wilde maar twee soorten gesprekken. Ofwel, bijna volkomen vanuit de verbeelding, ofwel, bijna volkomen rationeel. Enerzijds, zoals met mijn broer over boksen, of met Arthur over Valhalla. Anderzijds, zoals met oom Gussie over sterrenkunde.
In een exacte wetenschap zou ik het nooit ver hebben kunnen schoppen. Want op de weg naar iedere wetenschap ligt de leeuw van de wiskunde op wacht. Zelfs in de wiskunde deed ik alles wat op zuiver redeneren neerkwam met het grootste plezier. Zoals bij eenvoudige meetkunde. Maar zodra het rekenen begon, was ik nergens meer. De principes begreep ik, maar ik kreeg altijd een verkeerde uitkomst. Maar al kon ik nooit een man van wetenschap worden, toch bezat ik naast mijn fantasie ook wetenschappelijke neigingen. En ik was dol op redeneren. Kirk prikkelde en voedde één kant van mij. Dit praten ging echt ergens over. Dit was iemand die niet over jou nadacht, maar over wat je zei. Ongetwijfeld stijgerde en briesde ik wel eens in zijn teugels. Maar alles bij elkaar genomen, genoot ik van de manier waarop hij met mij omging. Toen ik vaak genoeg tegen de grond geslagen was, begon ik zelf een aantal stoten en dekkingen te leren en intellectuele spierballen te ontwikkelen. Ik vlei me met de gedachte dat ik tenslotte een niet onaanzienlijke sparringpartner van hem was. Het was een grote dag toen de man die mij zo lang op al mijn vaagheden gewezen had, mij tenslotte waarschuwde voor het gevaar van overmatige scherpzinnigheid. Was de meedogenloze dialectiek van Kirk alleen maar een pedagogisch middel geweest, dan zou ik er mij misschien tegen verzet hebben. Maar hij kon niet op een andere manier praten. Zijn syllogismen hielden geen rekening met geslacht of leeftijd. Dat iemand verheldering of correctie ongewenst kon vinden, was voor hem een voortdurende reden tot verbijstering. In de loop van een zondagmiddagvisite zei een heel eerbiedwaardige buurman eens op afrondende toon: "Enfin, meneer Kirkpatrick, het zou een saaie boel worden als we allemaal eender waren. U bent liberaal, ik ben conservatief. We bekijken de dingen nu eenmaal van verschillende kanten." Waarop Kirk antwoordde: "Hoe bedoelt u? Moet ik mij voorstellen dat liberalen en conservatieven aan weerszijden van een tafel kiekeboe spelen met een rechthoekig feit?" Probeerde een onvoorzichtige bezoeker eens een onderwerp af te sluiten met: "Natuurlijk weet ik wel dat er verschillende opinies..." Dan stak Kirk zijn beide handen in de lucht en riep: "Lieve help, opinies heb ik over geen enkel onderwerp." Een geliefde uitspraak van hem was: "Voor een paar kwartjes kun je verlichting krijgen, maar jij geeft de voorkeur aan domheid." Doodgewone beeldspraak werd net zo lang ontleed tot er een of andere bittere waarheid uit haar schuilplaats tevoorschijn moest komen. De satanische streken van die Duitsers? Maar de Satan is toch een verzinsel, een product van de verbeelding? Goed, goed, die beestachtige vreedheden dan. Maar beesten doen zulke dingen nooit. Nu, hoe moet ik het dan zeggen? Het is toch duidelijk dat we die streken gewoon menselijk moeten noemen. Hij kende geen grotere minachting dan voor de conversatie van andere headmasters die hij als hoofd van Lurken soms had moeten verduren tijdens conferenties. Ze kwamen me dan vragen: "Welke houding neem je aan bij een jongen die zus en zo doet?" Lieve help, alsof ik ooit een houding tegenover iets of iemand heb aangenomen. Soms, maar niet vaak, werd hij ironisch. Hij ging dan nog uitdrukkelijker spreken dan anders.
En alleen de zwelling van zijn neusvleugels verried, voor wie hem kende, wat er aan de hand was. Dit was de manier waarop hij ook de uitspraak deed: de master van Belial is een van de belangrijkste wezens in het universum. Het valt te begrijpen dat mevrouw Kirkpatrick in een wat benarde positie verkeerde. Dit bleek bijvoorbeeld toen haar echtgenoot zich eens door een vreemde vergissing in de salon bevond aan het begin van wat een Britsavondje had moeten worden. Na ongeveer een half uur verliet zij het vertrek met een eigenaardige gelaatsuitdrukking. En uren later bleek de Great Knock nog steeds te midden van 7 oudere dames te zitten en bij hen aan te dringen op begripsverheldering. Ik zei dat hij een bijna volkomen logisch wezen was. Bijna. Dus niet helemaal. Hij was presbyteriaans geweest en was nu atheïst. Zondags was hij net als alle andere dagen het grootste deel van de tijd in de tuin aan het werk. Maar één opmerkelijk trekje had hij uit zijn presbyteriaanse jeugd overgehouden. Op zondag tuinierde hij altijd in andere, iets wat nettere kleren. Een Noord-Ierse Schot kan wel zover komen dat hij niet meer in God gelooft, maar niet zover dat hij door de weekse kleren draagt op de Sabbat. Hij was dus atheïst, maar ik moet daar meteen bij zeggen dat hij een rationalist was van het oude, hoog en droge 19e-eeuwse type. Want het atheïsme is sindsdien naar de aarde afgedaald, heeft zich in de politiek gemengd en zich met knoeiers ingelaten. De Anonymous die mij nu anti-godskrantjes toestuurt, hoopt ongetwijfeld de christen in mij te kwetsen. Hij kwetst in feite alleen de ex-atheïst in mij. Ik vind het beschamend dat mijn oude maatjes, en wat veel erger is, die van Kirk, tot hun huidige niveau gezonken zijn. Toen was het anders. Zelfs McCabe schreef als een man. In de tijd dat ik Kirk kende, vond zijn atheïsme vooral voedsel van het antropologische en pessimistische soort. Hij wist alles van de Golden Boog en Schopenhauer. De lezer zal zich herinneren dat mijn eigen atheïsme en pessimisme al volgroeid waren voordat ik naar Bochum ging. Ik kreeg hier slechts nieuwe munitie om een reeds gekozen stelling te verdedigen. En zelfs die munitie kreeg ik alleen langs indirecte weg, via zijn denkstijl, of buiten hem om, via de boeken uit zijn kast. Nooit leverde hij in mijn bijzijn kritiek op de godsdienst. Dit is het soort feit dat niemand zou vermoeden die mijn leven alleen van de buitenkant kent. Maar toch is het een feit.

Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekad, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we verder met dit boeiende verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. De hymne voor het ochtendgebed kan u vinden op pagina 709. De psalmen vindt u vanaf pagina 1146. En de korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1149. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De zon verrijst in rode gloed. Nu bidden wij tot onze Heer, dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt behoedt. Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd, ons oog behoedt voor ijdelheid en houdt het zuiver en gezond. Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan brengt ons hart de hemel dank en kent geen trots en tweedracht meer. Opdat wanneer het daglicht scheidt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht zingen des Heren heerlijkheid. O trouwe Vader, sta ons bij en Zoon de Vader gans gelijk en Geest die heerst in het hemelrijk. Oneindig is uw heerschappij. Ik ben bereid, mijn God, u wil ik loven voor alle volkeren. Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u. Ontwaak, mijn geest, word wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad. U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer. Want hemelwijd is uw erbarmen. Tot in de wolken reikt uw trouw. Vertoon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde. Wil hen verlossen die gij lief hebt. Reik ons uw hand, hoor ons gebed. God in zijn heiligdom heeft zijn besluit genomen. Nu zal ik gaan verdelen Sichems land, het dal van Sukkot zal ik uitgaan meten. Het land van Gilead en van Manasse is van mij, mijn helm is Ephraim, mijn scepter Juda. Het dal van Moab is de kom waar ik mij was, ik neem de streek van Edom in beslag. In Filistea klinkt mijn zegelied. Wie helpt mij om de vesting te bestormen? Wie leidt mij als ik Edom binnendring? Wie anders, God, dan Gij die ons verstoten hebt? Die onze legers niet meer vergezelt, wees onze bondgenoot tegen de vijand. Want mensenhulp betekent niets. Met steun van God zullen wij dapper strijden. Hij zal vertreden wie ons weerstand biedt, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik ben bereid, mijn God, u wil ik loven voor alle volkeren. Heil en gerechtigheid gaf de Heer mij als gewaad. Verheugd en blij ben ik in de Heer. Verrukt is mijn geest om mijn God, want heil gaf Hij mij als gewaad. Gerechtigheid kreeg ik als mantel, getooid als een bruidegom met een kroon. Gesierd als een bruid met haar bruidstooi. zoals op een akker het groen verschijnt. Zoals in een tuin de zaden ontkiemen, zo doet de Heer gerechtigheid groeien. Bij alle volken zijn lof, omwille van Sion zal ik niet zwijgen. De zorg voor Jeruzalem laat mij geen rust, totdat zijn gerechtigheid straalt als een licht. Zijn heil als een brandende fakkel, dan zal ieder volk uw gerechtigheid zien. En alle vorsten uw glorie, dan zal men u geven een nieuwe naam. Een naam die Gods mond heeft gesproken, dan zijt gij een krans in de hand van de Heer. Een koningskroon in Gods handen, men zal u niet meer de verlatene noemen. Uw land heet niet langer de woestenij, ge zult genoemd worden de beminde. Uw land zal heten de bruid, want God de Heer vond in u zijn behagen. Uw land heeft nu weer een bruidegom, zoals een jongen zijn meisje huwt. Zo zal uw schepper u huwen, zoals een man zich verheugt in zijn bruid. Zal God zich in u verheugen, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heil en gerechtigheid gaf de Heer mij als gewaad. De Heer zal ik loven mijn leven lang. Loof nu mijn ziel de Heer, ik zal hem loven mijn leven lang. Mijn God zal ik al mijn dagen bezingen, vertrouwd op geen vorst, die mens is als wij. Hij kan het geluk niet schenken, eens geeft hij de geest, keert terug naar de aarde. Dan is het gedaan met zijn macht, gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. Zijn hoop stelt op God de Heer, op hem die hemel en aarde gemaakt heeft. De zee met al wat daar leeft, de Heer doet altijd zijn woord gestand. Verdrukten verschaft hij recht, de Heer geeft brood aan wie honger heeft. Gevangenen geeft hij de vrijheid, de ogen van blinden opent de Heer. Gebrokenen richt hij weer op, de Heer bemint de rechtvaardigen. De Heer behoedt de ontheemden, de Heer geeft wees en weduwe steun. Maar zondaars laat hij verdwalen, de Heer is koning in eeuwigheid. Uw God Sion heerst over alle geslachten, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal ik loven, mijn leven lang. Uit het boek Deuteronomium. Erken heden en prent het in uw hart. De Heer is God in de hemel boven en op de aarde beneden. Er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. De Heer zal ik prijzen iedere dag. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Iedere dag. Eer

verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn heilige verbond gestand doen, de eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn, en gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden, dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij de Heer dienen in vroomheid en gerechtigheid. Christus is de afstraling van de heerlijkheid van de Vader. Hij verlicht ons leven met zijn woord. Roepen wij hem vol liefde aan. Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed. Gezegend zijt gij, Heer, aanvoerder en voltooier van ons geloof. Gij hebt ons uit de duisternis geroepen tot uw wonderbaar licht. Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed. Blinden hebt gij de ogen geopend, doven hebt gij doen horen. Kom ons ongeloof te hulp. Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed. Heer, laat ons in uw liefde blijven, zodat er geen verdeeldheid in ons midden heerst. Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed. Maak ons sterk in de beproeving en geef geduld bij moeilijkheden. Laat ons dankbaar zijn voor al uw weldaden. Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heer, doe uw heilig verbond gestand, dat vernieuwd en bekrachtigd is door het bloed van het lam. Schenk uw volk vergiffenis van zonden en laat het onophoudelijk voortgang maken op de weg van de verlossing. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: Amen.
0: Zusters en broeders, allen van harte welkom in deze Eucharistie. Ook welkom aan alle luisteraars van Radio Maria die nu met ons in gebed verbonden zijn. Goed dat wij opnieuw de Heer mogen ontmoeten in het woord dat Hij tot ons spreekt en doorheen de Heilige Communie waar wij Hem mogen ontvangen als de levende Heer. Vragen wij dan aan het begin van deze Eucharistie om Hem waardig te kunnen ontmoeten, laten wij ons hart zuiveren door Gods barmhartigheid. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige en barmhartige God zich over ieder van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer,
0: en laat ons bidden. Barmhartige God, uw goedheid gaat naar alle mensen, de trouwe vrienden van het begin, maar ook de werkers van het laatste uur. Gij hebt ze allen lief. Uw wegen zijn zo wonderbaar. Wij bidden dat wij uw boodschap brengen aan wie ver weg of dichtbij is. Dat wij dankbaar zijn om al het goede onder de mensen en vreugde vinden in uw uitverkiezing, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Uit de profeet Ezekiel. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, gij moet een profetie laten horen tegen de herders van Israël. Gij moet een profetie laten horen en aldus tot hen de herders spreken. Zo spreekt God de Heer. Wee de herders van Israël, die alleen maar voor zichzelf zorgen. Moeten de herders niet voor de schapen zorgen? Gij drinkt hun melk op, gij kleedt u in hun wol, gij slacht het vetgemeste dier, maar voor de schapen zorgen doet gij niet. Het verzwakte dier sterkt gij niet, het zieke geneest gij niet, het gewonde verbindt gij niet. Het verdwaalde brengt gij niet terug, en naar het verlorene gaat gij niet zoeken. Hij begeert de dieren met hardheid en geweld. Zo raken zij verstrooid bij gebrek aan een herder, en ze worden de prooi van alle wilde dieren van het veld waar ze verstrooid zijn. Op alle bergen en overal op de hoge heuvels dolen mijn schapen rond. Over heel de aardbodem zijn mijn schapen verstrooid en er is niemand die naar ze vraagt en er is niemand die naar ze zoekt. Daarom, herders, hoort naar het woord van de Heer. Zo waar ik leef, spreekt God de Heer, ik zal ze krijgen, omdat mijn schapen geroofd zijn, omdat mijn schapen bij gebrek aan herder de prooi zijn geworden van alle wilde dieren van het veld. Omdat mijn herders niet naar de schapen hebben gezocht en de herders alleen voor zichzelf hebben gezorgd en niet voor mijn schapen. Daarom, herders, moet gij nu het woord van de Heer horen. Zo spreekt God de Heer. Ik zal ze krijgen, de herders. Ik zal mijn schapen van hen opeisen. En ik zal een einde maken aan hun zorg voor mijn schapen. De herders zullen zichzelf niet langer bevoordelen. Ik red mijn schapen uit hun tanden, zodat ze geen prooi meer worden van die herders. Want zo spreekt God de Heer. Nu is het zover dat ik zelf naar mijn schapen ga vragen en zelf naar hen ga omzien. Woord van de Heer. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden, omwille van Zijn naam. Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. Uw stok en uw herderstaf geven mij moed en vertrouwen. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Gij nodigt mij aan uw tafel tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is overvol. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn, voor alle komende tijden. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

0: De Heer zij met u.
1: Jezus.
0: Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd verhaalde Jezus de volgende gelijkenis. Met het Rijk der Hemelen is het als met een landeigenaar die vroeg in de morgen uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werd het met de arbeiders eens voor 1 tienling per dag en stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond het 3e uur ging er weer op uit en zag nog anderen werkloos op de markt staan. Tot wie hij zei, gaat ook naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat billig is. En zij gingen. Rond het 6e en het 9e uur ging hij nog eens uit en deed hetzelfde. Rond het 11e uur ging hij opnieuw uit en vond er weer anderen staan. Hij zei tot hen, wat staat gij hier heel de dag werkloos? Zij antwoordden hem, niemand heeft ons gehuurd. Daarop zei hij tot hen, gaat ook gij naar mijn wijngaard? Bij het vallen van de avond sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester. Roep de arbeiders en betaal hen uit, te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten. Toen de arbeiders van het 11e uur kwamen, kregen zij elk 1 tienling. Toen nu ook de eersten kwamen, meenden deze dat zij meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder de overeengekomen 10 tienling. Ze namen hem wel aan, maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en zeiden, deze hier die het laatst zijn gekomen, hebben maar 1 uur gewerkt, en gij stelt ze gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen. Maar hij antwoordde een van hen, vriend, ik doe u toch geen onrecht. Zijt gij niet met mij overeengekomen voor 1 denari? Neem wat u toekomt en ga heen. Ik wil aan degene die het laatst is gekomen evenveel geven als aan u. Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies? Of zijt gij kwaad omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn. Dit is het woord van de Heer.
1: Wij danken God.

Zusters en broeders, beste luisteraars van Radio Maria. De voorbije weken hebben misschien velen last gehad van extreme hitte en warmte en droogte. Maar stel dat je een dagloner bent, dat je moet werken voor een inkomen voor jouw gezin, en je begint voor een baas te werken in de vroege ochtend, en je blijft doorwerken in die hitte. En er zijn er dan die halverwege de dag op dezelfde plaats komen werken. En zelfs nog arbeiders, maar die pas aankomen wanneer het eigenlijk al aangenaam is om buiten te werken. Een uur later komt dan de baas om uit te betalen. Hij komt en hij begint met diegenen die het laatst begonnen zijn met het werken. En zo naar diegenen die het eerst begonnen zijn. Onze reactie zou wellicht dezelfde zijn. Wij die de hele dag in die hitte moesten werken, krijgen evenveel als die eigenlijk er bijna niets heeft moeten voordoen. Vanuit menselijke redenering en berekening kunnen wij dit evangelie niet begrijpen. Vandaar dat Jezus begint met: het rijk der hemelen gelijkt op. Het gaat over het rijk der hemelen. De arbeiders van het eerste uur hadden het niet begrepen. De hoorders van de gelijkenis hadden het ook niet begrepen. En ook wij hebben wellicht het moeilijker mee. Dit komt omdat het evangelie alleen maar kan begrepen, ten volle begrepen kan worden, in het licht van God, in het licht van het eeuwig leven. Op het eind van dit evangelie zegt de landeigenaar: Jezus bedoelt hier God de Vader. Mag ik soms niet doen met het mijne wat ik verkies? Zijt gij kwaad, omdat ik goed ben? Het gaat dus over de goedheid, de barmhartigheid van God de Vader, die niets liever wil dat al zijn kinderen ooit het eeuwig leven zouden binnengaan, wie zij ook zijn geweest of wat zij ook hebben gedaan. Diegenen die zich heel hun leven hebben ingezegd voor God, voor de kerk, voor Jezus, naastenliefde hebben beoefend, maar ook diegenen die misschien pas op het einde van hun leven tot het besef zullen komen van Gods barmhartige liefde voor hen. God zou graag hebben dat dit ook ons verlangen zou zijn. Wensen dat allen ooit het eeuwig leven mogen binnengaan. Er zijn veel heiligen die we kunnen opnoemen die bekommerd waren met het zielenheil van de mensen. Vooral met diegenen die zich verwijderden van God. Zij hebben hun leven gegeven, onvoorwaardelijk ingezet voor de redding van de zielen. Zij deden het uit liefde tot God die zijn kinderen wil redden. Heiligen willen Gods liefde en barmhartigheid kenbaar maken en zielen tot bij Jezus brengen, opdat zij gered zouden worden. Dit is ook altijd de oproep geweest van waar onze lieve vrouw ook is gekomen, en bijzonder ook in Fatima. Denk mij maar aan wat de kinderen allemaal niet gedaan aan offertjes, opdat de zielen zouden gered worden, niet verloren zouden gaan. En Jezus verlangt dat ook wij deze houding zouden aannemen, zonder morren ons inzetten voor het rijk der hemelen. Een ander belangrijk gegeven is dat het rijk der hemelen niet begint als wij voor de eeuwigheid komen te staan. Nu reeds begint het rijk der hemelen. In het Onze Vader bidden we: uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
Dat wil zeggen dat het Rijk Gods nu reeds dichter bij de mensen kan komen, anders zou Jezus dit gebed ons niet zo hebben geleerd. Het Gods Rijk begint daar waar de naastenliefde wordt beoefend, zoals we zingen in het lied Ubi Caritas et Amor Deus Ibi Est, daar waar vriendschap en liefde is, daar is God. We denken ook vaak dat de weg naar het Rijk der Hemelen, de weg naar God, een weg van ons is, van beneden naar boven. Dit is zo, maar het is eerst vanaf het begin een weg van God naar beneden, naar de mensen toe. En dit werd het meest duidelijk in Jezus Christus, die de weg van God naar de mensen is toegegaan, om dan de mens naar het Rijk der Hemelen te kunnen meevoeren. Jezus heeft zelf gezegd, het Rijk Gods is midden onder u. Waar Jezus is, daar is het Rijk Gods. Als wij Eucharistie vieren, komt Gods Rijk op een bijzondere wijze naar ons toe. Hij spreekt tot ons in zijn woord en komt op het altaar aanwezig in de gedaanten van wijn en brood. Als wij Eucharistie vieren, dan is het Rijk der Hemelen die dichterbij komt bij de mensen, Gods Rijk die neerdaalt. En God verlangt vurig om bij zijn mensen te zijn. Als God verlangt om bij zijn mensen te zijn, dan kunnen wij begrijpen dat hij evenzeer verlangt dat wij later bij hem zouden zijn in het Rijk der Hemelen. De werkers van het eerste uur, zij die heel hun leven hebben opgeofferd voor de redding van de zielen, maar ook diegenen die wellicht hun gebed en offer, door hun gebed en offer en door Gods barmhartigheid het laatste uur tot bekering komen en gered zullen worden. Zusters en broeders, we begonnen de Eucharistie met de eerste lezing uit het boek Ezechiël. Ezechiël die in naam van de Heer de herders vermaant en oproept. Herders van die tijd, maar ook de herders van vandaag. Opdat zij herders mogen worden die bekommerd zijn om de hun toevertrouwde kudde. Bekommerd om hun zielenheil, die niet zichzelf, maar de Heer verkondigen. Jezus die gekomen is om ons te redden. Mogen wij ons allen zo inzetten om met de herders het Rijk der Hemelen op te bouwen hier op aarde. Uit eigen kracht kunnen wij het niet. Mogen de Heer ons telkens opnieuw sterken wanneer wij hem ontmoeten in het bijzonder in de Heilige Eucharistie. Amen.

0: We brengen dan opnieuw de vele intenties die mensen aan ons hebben toevertrouwd. God, Hemelse Vader, wij brengen u al deze intenties die mensen vanuit hun hart hebben neergeschreven en het tot bij het altaar hebben gebracht. We bidden dan ook in het bijzonder voor alle intenties van de luisteraars van Radio Maria die nu met ons in gebed verbonden zijn. Werd gevraagd te bidden voor Hilde, voor een dochter die vandaag een delicate behandeling moet ondergaan. Mogen de Heer en zijn moeder daarbij aanwezig zijn. We willen ook bidden voor Ria Fijs, die in kritieke toestand werd opgenomen in het ziekenhuis omwille van een hersenvliesontsteking. Heer Jezus, wil ook gij haar aanraken, genezend aanraken. We bidden voor de vele zieken die om ons gebed hebben gevraagd, ook diegenen die nu met ons verbonden zijn door Radio Maria. Iemand vraagt te bidden voor het welzijn van een gezin, van Kiana. Maar we bidden dan ook, Heer, voor alle gezinnen. Dat zij samen mogen blijven door het ja-woord dat zij aan elkaar hebben gegeven. En een bijzonder ook voor de kinderen. Dat zij mogen beschermd worden door de genade Gods en door de voorspraak van de heilige familie. We brengen nu, Heer, al onze veelgeliefde overledenen. We bidden voor de zielerust van Maria Leenknecht, maar ook voor alle zielen in het vagevuur, zij die nog moeten bevrijd worden door de barmhartigheid Gods. Mogen de offer van het Eucharistie hen opnemen in Gods eeuwige liefde. Amen. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons, Heer, tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijnhaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons, Heer, tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God. Besef van onze onmacht en onze schuld, vragen wij, Heer, dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade mogen vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van elke ongerechtigheid. En bid dan, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer, aanvaard onze gaven waarvoor gij ons uw gaven geeft. Schenk u zelf aan ons, nu wij u aanbieden wat gij ons reeds geschonken hebt, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Van dankbaarheid, Vader, zijn wij vervuld. Waar wij ook gaan of staan, u zeggen wij dank. Door Jezus Christus, uw Zoon, in wie gij uw welbehagen vindt. Hij is het woord bij u van in het begin. Door hem roept gij tot leven alles wat bestaat. Gij hebt hem geroepen als onze redder en van ons weer vrije mensen gemaakt. Van uw heilige geest geeft de maagd ontvangen en uw woord is vlees geworden. Zo heeft uw Zoon u wel volbracht en op het kruis in zijn uitgestrekte armen een nieuw en heilig volk voor u verzameld. Zijn lijden overwon de dood, zijn opstanding toont ons de weg naar uw heerlijkheid. En daarom zeggen wij met allen die u volkomen toebehoren, het loflied dat ook de engelen hebben aangegeven. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten,
1: vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in den hoge.
0: Ja, waarlijk, heilig zijt gij, Vader, gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot het lichaam en het bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij het brood in zijn handen. Hij dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen. Hij dankte u opnieuw, reikte hem over aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert.
1: Dat gij verrezen zijt.
0: Daarom gedenken wij, zoals hij het heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, Heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven. Dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u, omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en vragen u met aandrang dat wij naar elkaar toegroeien door de kracht van uw Heilige Geest.
2: Gedenk dan uw kerk, Heer, over geheel de aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, Paus Leo, onze bisschop Lode en allen die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting van de verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn, neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij met de Maagd Maria, de moeder van uw zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met zijn apostelen en alle heiligen, met de heilige Johannes Eudes, die wij vandaag gedenken, de heilige Goddelieve, en met allen die op deze aarde leefden en uw welbegagen, mogen delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die we nu hebben aangegeven, in dankbaar herdenken van uw geliefde zoon, aangehouden tot in uw heerlijkheid.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. En richten wij ons dan in vertrouwen tot God, de barmhartige Vader, met de woorden die Jezus ons geleerd geeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wille geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving,
1: maar verlos ons van het kwaad.
0: Verlos ons, Heer, van al het kwaad. Geef vrede in onze dagen dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het koning. En de kracht en de heerlijkheid en de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van onze Heer Jezus zij dan ook altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Vrede zijn met u.
1: Vrede zijn met u. Vrede zijn met u. Vrede zijn met u.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en bloed. Voor mij geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die ons sterkt naar lichaam en ons geneest van alle zwakheden. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus beware mij tot eeuwig leven. Amen.
3: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik U, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.

0: En laat ons tot slot bidden. Heer, door deze Eucharistie zijn wij deelgenoten geworden van Christus. Nederig beroepen wij ons op uw grootheid en vragen dat wij eens delen in uw eerlijkheid en hier op aarde reeds gelijken op Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Laten wij ons opnieuw ook richten tot onze hemelse moeder. En dit misschien in het bijzonder voor de herders van de kerk. Zij die voorgaan, Christus voorgaan, in de Eucharistie en op andere momenten ook. Maria heeft dikwijls in haar oproepen gevraagd te bidden voor de herders. Laten wij dit dan ook doen samen met haar, dat wij allen meewerken aan de opbouw van het Rijk der Hemelen, hier op aarde en in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. De Heer zij met u. Zegen u dan God, de Almachtige en Barmhartige, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Gaat heen in vrede. Wij danken u.
1: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Deze middag, 11:15, kunt u samen met ons de rozenkrans meebidden. En komende zaterdag om 9:00 opnieuw de Eucharistieviering met ons meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Della lettre.
3: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze uitzending van Radio Vaticaan Live. Zoals u hoort, zijn we zo net live overgegaan naar de Sint-Pietersbasiliek, waar op dit eigenste moment de generale audiëntie wordt gehouden van Paus Leo XIV.
2: Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus.
3: En alle verzamelde pelgrims die horen momenteel de lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Colossenzen. En dat in de verschillende talen die wij opnieuw vandaag zullen horen.
4: A reading from the letter of Saint Paul to the Colossians. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another in all wisdom, and as you sing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. The word of the Lord.
5: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander, singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen. Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Dankt Gott dem Vater durch ihn. Wort des lebendigen Gottes.
6: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Instruyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por él a Dios Padre. Palabra de Dios.
7: Gundu Sheng Bao Lu Zong Tu, Zhi Ge Lo Sen Ren Shu.
3: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Colosse. Het woord van Christus mogen in volle rijkdom onder u wonen. Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. En al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader, dankend door hem. Woord van de Heer. Wij danken God.

0: Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo que o fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Palavra do Senhor.
1: En zo horen wij dus nog het Arabisch weer klinken en ook het Pools. Daarna zal de Heilige Vader het woord nemen en een catechese geven. Opnieuw over een van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. In deze lange catechetische reeks over deze documenten. In de vorige catecheses hebben we steeds verschillende hoofdstukken behandeld van de constitutie over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium. En dat bevat zeker nog een zesde hoofdstuk. De vorige keer is het vijfde hoofdstuk aan bod gekomen, het liturgische jaar. En we gaan zo meteen verder met het zesde hoofdstuk.
2: Będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
1: En we gaan luisteren naar de Heilige Vader.

0: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium.
1: Dierbare broeders en zusters, het zesde hoofdstuk van de Constitutie Sacrosanctum Concilium van het Tweede Vaticaans Concilie is gewijd aan de Musica Sacra. Het zegt: de muzikale traditie van de kerk vormt een schat van onschatbare waarde die uitblinkt boven andere kunstuitingen. Vooral omdat de heilige zang samen met de woorden een noodzakelijk en integraal onderdeel van de plechtige liturgie is. En specificeert hoe nauwer de sacrale muziek aan de liturgische handeling verbonden is, hoe heiliger ze zal zijn, zowel door het gebed een zachtere uitdrukking te geven en de eenstemming te bevorderen, als door de heilige rituelen plechtiger te maken.
2: Troviamo qui il nucleo dell'insegnamento conciliare che conferma e approfondisce la funzione ministeriale.
1: Hier vinden we de kern van het conciliaire onderricht dat de ministeriële functie in de liturgie bevestigt en verdiept, zoals al benadrukt door de heilige Paus Pius X in het motto proprio Inter Sollicitudinis van 22 november 1903. Muziek is namelijk onderdeel van de liturgische handeling en niet slechts een decoratie van de viering. In de liturgie betekent zingen en musiceren bidden. Je hart afstemmen op dat van je broeders en zusters en op God, terwijl je actief deelneemt aan het gevierde mysterie. Muziek drukt vooral de affectieve dimensie van het gebed uit, zoals de heilige Augustinus het stelt: cantari amantis est, ofwel zingen is voor wie bemint. En dit is heel belangrijk, omdat het helpt je hart te openen voor Gods werking in de genade en je daardoor te laten vormen. Bovendien bevordert zang de gemeenschap. Door de symfonie van stemmen draagt het bij aan de eenheid van de harten, overstijgt het de verschillen tussen mensen en verenigt het iedereen in de lof aan God. Zo wordt muziek een openbaring van de kerk, een tastbare uitdrukking van de gemeenschap die tot haar natuur behoort. Uit de diepe theologische waarde van de sacrale zang als integraal onderdeel van de liturgische handeling komen enkele eisen voort. Ten eerste moet het, los van de mode of de persoonlijke voorkeuren, op alle niveaus aansluiten bij wat het meest passend is voor het moment van de viering. De vorm, vooral wat betreft de melodie, moet bovendien tegelijkertijd nobel en eenvoudig zijn, van hoge muzikale kwaliteit en gemakkelijk uitvoerbaar, vooral wanneer het bedoeld is om door de hele gemeenschap gezongen te worden. Omwille van dat diezelfde beweegreden raadt het concilie ook aan dat de teksten geschikt, diepgaand en tegelijkertijd gemakkelijk te begrijpen zijn, geïnspireerd vooral door de Heilige Schrift, de liturgische boeken en de spirituele traditie van de kerk. Hier moet toezicht op worden gehouden, zodat de dynamiek uit het oude principe lex orandi, lex credendi, ofwel de wet van het bidden is ook de wet van het geloof, levendig blijft en groeit. Sacrosanctum Concilium wijdt ruime aandacht aan het onderwerp van de actieve deelname van de gelovigen. Deze moet begrepen worden vanuit een groter bewustzijn van het mysterie dat wordt gevierd en van de relatie ervan met het dagelijks leven.
2: Attraverso lo specifico ruolo della musica sacra.
1: Wat betreft de concrete manier waarop dit kan worden gerealiseerd via de specifieke rol van de kerkelijke muziek, geeft de constitutie een duidelijk antwoord. Er moet zorg worden gedragen voor de acclamaties van de gelovigen, de antwoorden, het zingen van de psalmen, de antifonen, de liederen en een heilige stilte. En het spoort iedereen iedere gelovige aan, iedere uitvoerder van de liturgie, om alles en alleen datgene te doen wat volgens de aard van het ritueel en de liturgische regels tot zijn bevoegdheid behoort. In de harmonieuze balans tussen de verschillende diensten, de verschillende bijdragen en de momenten van stilte. Het concilie hecht vervolgens groot belang aan de Gregoriaanse zang, zonder echter andere soorten religieuze muziek bij de viering uit te sluiten. Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan het orgel, terwijl het gebruik van andere instrumenten is toegestaan, mits ze geschikt zijn voor religieus gebruik of daarvoor kunnen worden aangepast. Passen bij de waardigheid van de tempel en werkelijk bijdragen aan de opbouw van de gelovigen. Een onderwerp dat de conciliaire hervorming nauw aan het hart ligt, is dat van de inculturatie, ook op het gebied van religieuze muziek. Er wordt in het bijzonder benadrukt, in relatie tot de muzikale tradities van verschillende culturen, hoe belangrijk het is om deze ernstig te nemen als onderdeel van het religieuze en sociale leven van de mensen. Daarom wordt enerzijds aanbevolen om bij iedereen een adequate vorming van het religieuze gevoel te bevorderen en anderzijds, voor zover mogelijk, de traditionele muziek van die volkeren te promoten, zowel op scholen als in religieuze handelingen. Een specifieke taak wordt in de liturgische context toegekend aan de Schola Cantorum, een pastorale voorziening waarvan het wordt aanbevolen de promotie met de taak zorg te dragen voor de correcte uitvoering van haar eigen delen volgens de verschillende soorten gezangen en de actieve deelname van de gelovigen aan het zingen te bevorderen. Daartoe wordt de componist van heilige muziek opgeroepen om het patrimonium te kennen en te koesteren dat behoort tot het patrimonium, muzikale patrimonium en erfgoed van de kerk, en zich daardoor te laten inspireren om nieuwe composities te creëren die de liturgie dienen, met respect voor het hedendaagse sentiment en de verschillende culturele tradities, zodat op deze wijze de eredienst kan gezuiverd worden van stijlblunders, slordige vormen van uitdrukking, van oppervlakkige en niet passende muziek en teksten bij de grootheid van de handeling die wordt gevierd, om waardigheid en goede vormen in de liturgische muziek te waarborgen. Om al deze redenen bevelen de concilievaders aan om de opleiding en de praktijk van de heilige muziek te bevorderen in seminaries, in het noviciaat van de religieuzen en in andere katholieke instellingen en scholen, en om muzikanten en zangers een degelijke liturgische opleiding te geven. Dierbare broeders en zusters, de vaders van de kerk hechten veel waarde aan het liturgisch gezang, een symbool van de kerkelijke gemeenschap. En daarom kunnen we besluiten met deze mooie woorden van de heilige Ignatius van Antiochië. Jullie, één voor één, worden een koor, zodat jullie harmonieus in overeenstemming en met de toon van God in eenheid eensgezind zingen door Jezus Christus tot de Vader, zodat Hij jullie hoort en door de goede daden die jullie verrichten erkent dat jullie leden van zijn Zoon zijn. De catechese van Paus Leo XIV over musica sacra. De liturgie die op deze wijze wordt geholpen door de kwaliteit van de muziek die er gebruikt wordt. We gaan nu in alle verschillende taalgroepen de begroeting dus horen, gericht aan de Heilige Vader, waarbij hij verzekerd wordt van het gebed van de aanwezigen die behoren tot die taalgroep. En zij horen dan vervolgens in hun eigen taal een samenvatting van de catechese. Ook zeer recent in een belangrijke samenkomst rond liturgie in de Verenigde Staten van Amerika stuurde de Heilige Vader een boodschap aan de prefect van het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, kardinaal Roche. Daarbij heeft hij heel duidelijk nog eens bevestigd hoe belangrijk het is dat de teksten die in het missaal staan, dat deze worden gevolgd. Dat er met grote waardigheid wordt gevierd en dat de trouw aan de teksten die goedgekeurd zijn door de Heilige Stoel heel belangrijk is. En eigenlijk zien we dus die hele reeks catecheses waar de Heilige Vader stuk voor stuk uitlegt wat de liturgie is, hoe we er zelf kunnen in groeien, wat de concilievaders eigenlijk naar voren hebben gebracht in de hervorming, wat er werkelijk is geschreven en staat, ook om de schoonheid van het Tweede Vaticaans Concilie en ook van de liturgische hervorming naar voren te brengen. En ook ons natuurlijk aan te sporen om de documenten zelf helemaal te lezen. Of te beluisteren, dat kan ook. Via De Kerk Spreekt op de website van Radio Maria vindt u tal van documenten van het Tweede Vaticaans Concilie terug. Zo ook Sacrosanctum Concilium. We gaan luisteren naar de begroeting aan de Franstaligen.
0: Saluto cordialmente fedeli di lingua francese. In particolare i pellegrini provenienti dal Burkina Faso e dalla Costa d'Avorio. Fratelli e sorelle, possa la partecipazione attiva dei fedeli attraverso il canto liturgico rafforzare i legami d'amore e di unità nel popolo di Dio ed essere segno di comunione ecclesiale. Dio vi benedica.
1: Ik groet van harte de Franstalige gelovigen, in het bijzonder de pelgrims afkomstig uit Burkina Faso en Ivoorkust. Broeders en zusters, mogen de actieve deelname van de gelovigen door het liturgisch gezang de banden van liefde en eenheid in het volk van God versterken en een teken van kerkelijke gemeenschap zijn. Mogen God jullie zegenen. Zoals u af en toe kan horen, en dat is een probleem dat soms kan voorvallen bij live verbindingen met het Vaticaan, kan de audio soms een korte tijd even wegvallen, maar we blijven geduldig wachten tot de verbinding zich herstelt. En zo volgen wij verder helemaal live de generale audiëntie. Terwijl de Engelstaligen op deze wijze ook hun gehechtheid en trouw aan de Heilige Vader uitdrukken, zullen zij ook een samenvatting te horen krijgen. En wordt ook uitgelegd dat op het einde van de generale audiëntie het Onze Vader wordt gebeden in het Latijn, gezongen, en dat alle voorwerpen, in het bijzonder de rozenkrans en andere religieuze voorwerpen, die worden meegebracht naar de generale audiëntie ook gezegend worden door de Heilige Vader op het moment dat hij de apostolische zegen geeft. Engels is natuurlijk de moedertaal van Paus Leo XIV en dus neemt hij zelf het woord en zal hij nu de Engelstaligen, zoals u kan horen, een samenvatting geven van zijn catechese.
2: Far from being merely decorative, therefore, sacred music is a treasure of profound value. It should always be dignified, draw inspiration from sacred scripture, and reflect the grandeur of the mystery celebrated. Sacred music is also to reflect local cultures, expressing the authentic traditions of peoples, while promoting the universal church's musical heritage. The Council also emphasized the need for solid liturgical formation and education in sacred music. Dear brothers and sisters, in the liturgy, may we join together in love, and in the words of St. Ignatius of Antioch, with one voice sing to the Father through Jesus Christ. I extend a warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from Malta. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all.
1: En zo horen we dus de begroeting in het Engels, terwijl onze Duitsstalige broeders en zusters nu een samenvatting te horen zullen krijgen. Waarbij de Heilige Vader zei, ik groet van harte alle Engelstalige pelgrims en bezoekers die deelnemen aan de generale audiëntie vandaag, in het bijzonder zij die afkomstig zijn uit Malta. Ik wens jullie en jullie families de vreugde en vrede van onze Heer Jezus Christus toe. Mogen God jullie allen zegenen.
3: Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Konzilskonstitution Sacrosanctum.
1: En zo krijgen ook de Duitsstaligen dus de samenvatting te horen van de catechese van vandaag.
3: Ein untrennbarer Bestandteil der feierlichen Liturgie ist. Dabei bringt die Musik insbesondere die gefühlsmäßige Dimension des Gebets zum Ausdruck und hilft so, das Herz für das Wirken der göttlichen Gnade zu öffnen.
1: Bovendien kan u deze catecheses ook altijd nalezen, zoals u misschien wel weet, in ons magazine Porta Fidei, dat iedere maand verschijnt, helemaal gratis naar u kan verzonden worden. Dus mocht u het nog niet in huis hebben, dan mag u altijd bellen naar de radio om uw adres te laten toevoegen. En dan sturen wij u zeer graag ons magazine toe, waar u deze catecheses iedere keer opnieuw kan herlezen. We gaan luisteren naar de paus.
2: Cari fedeli di lingua tedesca, è bello ricordare che partecipando alla liturgia ci troviamo sempre anche nella comunione invisibile con tutti gli angeli e i santi e che insieme a loro possiamo cantare ad una sola voce l'inno di lode al Signore. A Lui sia onore e gloria nei secoli dei secoli.
1: Een mooie begroeting van de Heilige Vader aan de Duitsstaligen. Het is mooi om ons te herinneren dat door deel te nemen aan de liturgie wij ons ook altijd in de onzichtbare gemeenschap met alle engelen en heiligen bevinden en dat wij samen met hen, met één stem, het loflied aan de Heer kunnen zingen. Aan Hem zij eer en glorie in de eeuwen der eeuwen. Inderdaad, herinnering aan het feit dat zelfs wanneer we deelnemen aan een eucharistie, waar we misschien als enige aanwezig zijn in de kapel, dat die kapel gevuld is met alle engelen en heiligen die deelnemen aan de liturgie.
3: A
1: En dat is geen symbolische uitdrukking, nee, dat is werkelijk zo. Een werkelijke realiteit. Waar de Heilige Vader ons op deze wijze wil aan herinneren. En dus in het bijzonder ook aan de Duitsstaligen. En de paus die zal ook in het Spaans natuurlijk het woord nemen.
0: In esta catequesis reflexionamos sobre el sexto capítulo de la Constitución Sacrosanctum Concilium dedicado a la música sacra. Il Concilio Vaticano II confirma e profondiza la
1: En op deze wijze mogen wij in deze catechetische reeks echt een verdieping ontvangen. Voor sommigen misschien een eerste kennismaking met de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie.
0: Cantar en la liturgia significa rezar, ya que las voces y los corazones de los hermanos.
1: Net zoals u misschien ook weet, en ook eerder gezegd in het programma De Kerk Spreekt, wij proberen om deze documenten tot bij u te brengen.
0: Además, la música expresa la dimensión afectiva de la oración.
1: En de rijkdom die erin te vinden is.
0: Cantar es propio del que ama.
1: En zo kan de Heilige Vader opnieuw de taal gebruiken die hij jarenlang heeft gebruikt toen hij bisschop was in Chiclayo in Peru. En in een zeer nabije toekomst gaat hij ook naar daar. Dat zal ook wel heel bijzonder zijn, denk ik, voor de Peruvianen. We gaan luisteren naar de begroeting aan de Spaanstaligen.
0: Los invito a reflexionar sobre el canto litúrgico como símbolo de la comunión eclesial, pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir en armonía y concordia. Como un único coro, cuyas melodías y buenas obras glorifican y alaban al Padre por medio de Jesucristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
4: Shengfu教宗, 讲中文的信众希望向您表达
1: En als deze taal voor u als Chinees klinkt, dat kan, want het is ook wel degelijk Chinees. En dus onze Chinees sprekende broeders en zusters, die gaan ook een vertaling te horen krijgen van de catechese. De paus die zei nog aan de Spaanstaligen, ik nodig jullie uit om na te denken over het liturgische gezang als symbool van de kerkelijke gemeenschap en de Heer te vragen ons te helpen in harmonie en eensgezindheid te leven als één enkel koor waarvan de melodieën en goede daden de Vader verheerlijken en prijzen door Jezus Christus. Mogen God jullie allen zegenen en hartelijke dank. En dit is ook natuurlijk een stukje erfenis die we hebben ontvangen van het pontificaat van Paus Franciscus. Want voor Paus Franciscus was het Chinees geen officiële taal tijdens de generale audienties. We gaan luisteren naar de begroeting dan aan de Chinees sprekenden zometeen door Paus Leo
4: XIV. Daagongui 在爱内合一共荣。正如安提约基亚的圣伊纳爵所说的，请你们同声歌唱，借耶稣基督歌颂天主父。现在圣父教宗将用意大利语问候大家。
0: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, la carità di Cristo ispiri i vostri rapporti in famiglia, nella comunità e nella società. Vi benedico di cuore.
4: 我向讲中文的人们致以诚挚的问候。
1: Ik richt mijn hartelijke groeten aan de Chinees-taligen. Dierbare broeders en zusters, mogen de liefde van Christus jullie relaties binnen het gezin, de gemeenschap en de samenleving inspireren. Ik zegen u van harte.

0: Flavia.
1: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto
2: en nu gaan wij luisteren naar de begroeting van de Heilige Vader aan de Italianen.
1: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
3: Rivolgo il mio cordiale.
2: Ik wil mijn hartelijke welkom richten aan de pelgrims die Italiaans spreken.
3: In particolare,
2: in het bijzonder begroet ik de suore filie della Divina Provvidenza die samengekomen zijn voor hun algemeen kapitel en moedig ik hen aan om de vlam van de barmhartigheid te laten herleven die het leven van de stichtster, de eerbiedwaardige moeder Elena Bettini, heeft gekenmerkt. Ik groet ook de gelovigen uit de parochies
3: e i cappuccini, i fedeli delle parrocchie de Macchia,
2: de verschillende passionisten en kapucijnen. Ook de parochies van Macchia Valfartove, Castello di Godeggio en van de pastorale eenheid van Ponteranica, evenals het koor Serpe di uit Sinai. Ik nodig ieder uit om met vreugde de liefde van Christus voor ieder schepsel te getuigen. Mijn gedachten gaan tenslotte uit naar de jongeren, de zieken en de pasgehuwden. Ik wil ieder van jullie uitnodigen om altijd een authentiek bewustzijn van vrede in jezelf te ontwikkelen. Wees je er oprecht van bewust dat vrede een kostbaar en groot goed is en dat er een sterke en voortdurende inzet voor nodig is om het te realiseren door eerlijk en oprecht de wegen te volgen die het opbouwen en bevestigen in de samenleving. Aan u allen mijn zegen.

Een beetje met horten en stoten, maar we zijn er uiteindelijk toch geraakt. Het einde van de generale audiëntie. Ja, het is dus iets, een zaak die blijkbaar ook te maken heeft met de livestream vanuit het Vaticaan. Helaas kunnen we er zelf weinig aan veranderen. Maar we zijn toch heel dankbaar, heel blij dat dankzij de Vaticaanse media het mogelijk is om deze momenten mee te maken. En ons echt verbonden te weten met de Heilige Vader. Die nu de verschillende deelnemers aan de generale audiëntie zal begroeten. Enkele bisschoppen die even een gesprek aangaan met de Heilige Vader. En ook sinds enkele generale audiënties zien we toch ook een nieuwe figuur in de buurt van de Heilige Vader die deze generale audiënties begeleidt.

waarschijnlijk een prelaat die ook deel uitmaakte van de prefectuur van de pauselijke huishouding, die verantwoordelijk is voor deze, of de organisatie, zeg maar, van deze gebeurens. En de Heilige Vader begroette daarnet dus enkele bisschoppen die aanwezig zijn, zoals dat ook de gewoonte is, en dan mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel naar de generale audiëntie komen, die krijgen altijd een plaats, zeg maar vooraan, een bevoorrechte plaats toch wel, en krijgen de mogelijkheid om de Heilige Vader kort even te begroeten. Het is echt een manier waarop dat de kerk ook uitdrukking en de Heilige Stoel uitdrukking wil geven aan de nabijheid, aan ja, mensen die door omstandigheden ja, met een beperking door het leven gaan.

En ongetwijfeld geconfronteerd worden met uitdagingen waar andere mensen minder mee geconfronteerd worden of niet. En op deze wijze wordt een bezoek aan Rome, aan het Vaticaan, onvergetelijk. En de paus neemt altijd uitgebreid de tijd om de mensen te begroeten. Onze collega's van de Vaticaanse media zullen zo meteen overschakelen op het algemene beeld op het Sint-Pietersplein. Daarnet zagen we ook nog beelden van de begroeting van de Heilige Vader. Hij vermeldde het ook in zijn begroeting aan de Italianen. Begroeting van de pater-generaal van de Passionisten. Pater Giuseppe Adobate Carrara. En u hoort het, onze collega's zijn overgeschakeld op het algemene beeld op het Sint-Pietersplein. Dat toch al hier en daar wel wat pelgrims stelt. Langzamerhand zullen de mensen natuurlijk hun pelgrimstocht verder zetten. En ook wij zetten onze weg verder vandaag, dierbare luisteraars, hier bij Radio Maria. Het is woensdag, dat betekent de dag die toegewijd is aan de heilige Jozef. Dus ook vandaag zal u de verhalen van de heilige Jozef kunnen horen. Dat is om 11:15. En dan daarna bidden wij samen natuurlijk het Angelus in het middaggebed. En gaan we verder in onze programmatie vandaag. Ik dank u van ganser harte dat u opnieuw hebt geluisterd. Morgen is er Radio Vaticaan om 17:30. En dan gaan we even vooruitblikken naar de apostolische reis die de paus zal doorlopen. Eigenlijk moeten we zeggen pastoraal bezoek, om correct te zijn. Als het gaat over binnenlandse reizen, zeg maar, binnen Italië, wordt dat een pastoraal bezoek genoemd. Gaat hij onder meer naar Rimini en San Marino. Daar zullen we ook nog even blijven bij stilstaan. Als ook krijgt u de catechese, de vertaling van de catechese, mocht u het gemist hebben, ook nog eens te horen over de musica sacra. Dat is allemaal voor morgen. 17:30. We danken u van harte en wensen u nog een zeer fijne dag toe. Graag tot een volgende keer.

0: In 1880 waren de zustertjes der armen te Roanne 2000 frank schuldig. De tijd van betaling naderde en de kas bleef leeg. Er was elke dag net voldoende om de armen te voeden. Maar zo kregen ze de 2000 frank niet bijeen. Alleen Sint-Jozef kan ons uit deze hopeloze zaak redden, zeiden de zustertjes. Laten we een noveen houden. Een smeekbede wordt aan de voeten van het beeld van het hoofd der heilige familie neergelegd. En gedurende de novene verzoekt een onbekende dame, die in het hotel ziek is geworden, de overste bij haar te komen. Zuster, zegt de dame, heeft u een kamer voor mij beschikbaar? Mevrouw, antwoordt de religieuze, wij nemen alleen maar arme oude mensen op. Maar ik zal u een adres geven waar u heel wat beter kunt verblijven dan bij ons. Zuster, herneemt de dame, neemt u aalmoezen aan die u worden aangeboden? Dat is onze enige bron van inkomsten, antwoordde de overste. Daarop neemt de dame een beurs en overhandigt die aan de zuster. Hoe dankbaar was de eerwaarde overste toen zij de beurs openmaakte en precies de 2000 frank erin vond die aan Sint-Jozef waren gevraagd.
1: Kerst.

De gebruikelijke septembercollecte in Kerala moest dit jaar achterwege blijven, vertellen de zustertjes der armen van een tehuis in Zuid-India. Met grote vurigheid, met dat onmiddellijk vertrouwen dat alle zusters van de congregatie eigen is, namen zij hun toevlucht tot Sint-Jozef. Ze vroegen hem de zaak te regelen, want de mensen van deze staat waardeerden het werk voor de bejaarden en zijn heel mild. Nauwelijks was het besluit genomen of Sint-Jozef begon hen onverwachte geschenken te sturen. Eén van de meest onverwachte was een gift van 20.000 roepies van iemand die bij de zusters onbekend was. Enige tijd later bracht een ander persoon, die nooit over hun tehuis had horen spreken, onder gunstige voorwaarden de verkoop van een stuk grond tot stand. Terwijl hij met een ambtenaar van Kottagir sprak, een stad tamelijk ver verwijderd van die van de zusters, gaf hij als zijn wens te kennen iets voor de armen te doen. Deze ambtenaar, die vroeger in de stad van de zusters had gewerkt, zei hem dat hij een instelling kende waar zijn bijdrage goed zou worden besteed. De weldoener bezocht hem zonder de reden van zijn komst te vertellen. Zeer onder de indruk van de bewoners en van alles wat hij had gezien, gaf hij aan de moederoverste op het moment van zijn vertrek een cheque van 10.000 roepies. Toen ze hem vroeg op wiens naam zij het ontvangstbewijs moest uitschrijven, antwoordde hij: iemand die uw werkzaamheden een warm hart toedraagt.

Een onverschillige en ongelovige man lag op sterven, onder het uitslaan van Gods lasterlijke taal en met wanhoop in zijn hart. Zijn vrouw bad en huilde, en God scheen haar niet te horen. De dood echter naderde snel. De priester nu sprak tot de treurende echtgenote: zoek een arme op en geef hem in naam van Sint Jozef een aalmoes voor de bekering van uw man. Ze liep de straat op, ontmoette een in lompen gehulde grijsaard, gaf hem een grote aalmoes en vroeg hem te bidden voor de bekering van een zondaar. Op hetzelfde ogenblik nam de zieke de hand van de priester, die hij wenend kuste, en vroeg vergiffenis. Zijn bekering was oprecht en stichtelijk. Enkele uren later ging zijn ziel de eeuwigheid in, gered door de aalmoes in naam van Sint Jozef gegeven en door het gebed van de arme grijzaard.

Bericht van een zuster uit Peru. Mijn medezuster Maria was nog maar 27 jaar en leed aan een hardnekkige longziekte die reeds het strottenhoofd aangestoken had en overging in een tuberculose van de luchtpijp. Tong en mond deden zo erg pijn dat ze niet meer kon eten. En zo verkommerde onze zuster zonder slaap en zonder voedsel steeds meer. Op aanbeveling van de dokter werden haar eind mei de sacramenten der stervenden toegediend. Op 23 juni begonnen we voor zuster Maria een novene tot de heilige Jozef. Onze zieke hoopte daardoor op haar genezing en verklaarde rotsvast dat ze op 2 juli de heilige communie niet meer in het ziekbed, maar in de kapel zou ontvangen. Wij zelf konden deze zekerheid niet delen, daar wij het ziektebeeld volledig kenden. Gedurende de novene nam het lijden echter nog toe, veroorzaakte op 29 juni, de zevende dag van het noveen, een zo verontrustend dieptepunt dat we elk uur met de dood van de zuster rekening moesten houden. En toch verwachtte ze nog steeds haar genezing. Eerst toen pater directeur haar bezocht en troostte en haar herhaaldelijk de absolutie gaf, gaf ze de hoop op haar redding op en gaf zich rustig en vertrouwvol over aan de wil van God. Op de laatste dag van onze novene fluisterde ze in de vroege morgen: "Wat een geluk! Ik mag naar het eeuwig vaderhuis, naar God. Ik ben tevreden. De heilige Jozef heeft mijn zaak bij God in orde gebracht. En als hij mij laat sterven, heeft hij voor mij een gelukkig stervensuur verkregen." De hele voormiddag stond in het teken van deze overgave. Maar toen gebeurde het wonder. Tegen 1 uur in de namiddag verdween opeens de pijn in de rug en in de keel. In haar zwakke ledematen kwam een geleidelijk kracht en leven terug en ze voelde een toenemende verbetering. Toen ze tegen 7 uur 's avonds probeerde op te staan, voelde zij zich goed. Dat ze zich heel alleen volledig aankleedde. En tot onze verrassing midden in de recreatietijd de gemeenschappelijke kamer betrad. Wij geloofden onze ogen niet en hielden haar verschijnen voor de laatste opwelling van kracht van een stervende, die al gauw weer zou instorten. We liepen naar de kapel en hieven voor het beeld van de heilige Jozef het Magnificat aan. We hadden het nauwelijks beëindigd of de wonderbaar geredde zuster viel flauw. Ze kwam echter spoedig weer bij en vroeg om krachtig voedsel. Ze at haast een heel stuk brood op, zonder pijn te voelen en ook zonder ongemakken, in de tot nu toe zo zieke slokdarm. De nacht bracht haar de zo onontbeerlijke diepe slaap en overtuigde ons van haar volledige genezing. Daags daarop, de dag van Maria Visitatie, ging in vervulling waarop ze zo haar vertrouwen had gesteld. Om 4 uur 's morgens ontving ze in de kapel de heilige communie. Vervolgens verzocht ze om met mij door het grote ziekenhuis te lopen en tussendoor buiten frisse lucht in te ademen. De ganse dag door ontving ze bezoek van onze zusters uit de verschillende inrichtingen en alle stonden verbaasd over deze wonderbare genezing, die ook buiten ons klooster veel opzien baarde en aanleiding was tot een heilzaam inzicht. Eer en dank zij God in zijn trouwe dienaar en voorspreker, de heilige Jozef. Zuster Angelica in 1976.

Tijdens de Frans-Duitse oorlog, kort na de bloedige nederlaag bij Patay in 1870, vertelde een man aan zijn vrouw, ook hun zoon vocht in deze veldslag, treurig nieuws. Hij had zojuist van een dame die zij kenden gehoord dat het Pruisisch leger haar toestemming geweigerd had op het slagveld naar het lichaam van haar man te zoeken. Ach, wat verschrikkelijk, zei de moeder tegen haar man. Als ons kind sneuvelt, zullen wij niet eens de troost hebben zijn lichaam de laatste eer te bewijzen. Daarop ging ze naar de kerk en overmand door verdriet wierp de bedroefde moeder zich neer aan de voeten van het beeld van de onbevlekte maagd Maria. Na enkele minuten gebeden te hebben, stond ze op en knielde voor het altaar van de heilige Jozef. Haar tranen vloeiden weer rijkelijk. Opeens, in een van die opwellingen van heldhaftige vertrouwen, zoals moederliefde die kan zijn en die kan ingeven, stond zij op. Uit haar zak nam zij de foto van haar zoon, liet die achter het beeld van de heilige voedstervader glijden en riep uit: Heilige Jozef, u zult hem aan mij teruggeven. De heilige Jozef hoorde de hartekreet van de vrome moeder. Op 19 maart 1871 keerde de jonge man in blakende gezondheid terug bij zijn familie. Om een plechtige belofte na te komen, liet de moeder van de jonge beschermeling van de heilige Jozef in de kapel waar zij had gebeden en gehuild een wit marmeren votiefsteen aanbrengen, waarin de woorden gegrift waren: Eer aan de goede heilige Jozef, die in de oorlog van 1870 een geliefde zoon voor zijn familie bewaard heeft en hem op 19 maart 1871 gezond en wel heeft teruggegeven. Zo troost de heilige Jozef, die zelf het leed heeft gekend, de bedroefde harten die zijn bescherming afsmeken.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Gedurende de oorlog was een jongeman uit een godvruchtig gezin in Noord-Frankrijk bij de mobiele garde van zijn departement ingelijfd. Zijn moeder, die bedroefd om zijn vertrek, had hem onder tranen bij de patroon van de huisgezinnen aanbevolen. Ze had zelfs God het offer van haar eigen leven aangeboden om dat van haar zoon te redden. Sint Jozef waakte over de jongeman. Na vele vermoeienissen en gevaren gaf hij hem op 18 maart, de dag voor zijn feestdag, aan zijn goede moeder terug. Haar hart liep over van vreugde en dankbaarheid. Jammer genoeg zou haar geluk van korte duur zijn. De jongeman was ziek teruggekomen. Een week later openbaarde zich bij hem waterpokken, met zulke zorgwekkende verschijnselen dat de dokters eraan wanhoopten hem nog te redden. Zijn lieve moeder verzorgde hem. En om zeker te zijn van zijn genezing, hernieuwde ze, door tussenkomst van de heilige Jozef, het offer dat zij God had aangeboden. God, zei ze, aanvaard mijn leven en spaar dat van mijn zoon. Ze werd verhoord. Het kind genas, maar de arme moeder, aangetast door de pokken, lag binnen enkele dagen op de rand van de dood en stierf op 24 april. Slachtoffer van haar liefde en toewijding.

In het jaar 1831 was er een hevige uitbarsting van de Vesuvius. Een vrouw, Camille genaamd, had haar 5 jaar oud neefje Jozef bij zich in huis. Om aan de gloeiende stroom lava te ontkomen, nam ze het kind in haar armen en vluchtte onder een smal pad tussen de rotsen, dat naar zee voerde. Op een gegeven moment was de nauwe doorgang naar zee versperd. Een enorme rotsblok, dat omlaag was gestort en boven de zee vooruit stak, belemmerde haar vlucht naar het strand, waar ze veilig zouden zijn. Achter haar naderde de lavastroom langzaam maar zeker. 2 gevaren bedreigden hen, levend verbranden met het kind in haar armen als ze bleef staan, of van de rotsblok omlaag stortte in zee als ze nog 1 stap verder ging. In dit hachelijk ogenblik nam de vrouw haar toevlucht tot Sint Jozef, haar beschermer, in wie ze altijd een heel groot vertrouwen had. Sint Jozef, riep ze uit, ik beveel u uw kleine Jozef aan. Met deze woorden zet ze het kind op de rotsblok en springt zelf in doodsnood naar beneden de zee in. In plaats van door de golven te worden verzwolgen, valt ze op het kiezelstrand zonder enig letsel op te lopen. Ze is helemaal van streek bij de gedachte aan het kind dat ze ten prooi aan de gloeiende lavastroom achter heeft gelaten. Jammerend loopt ze heen en weer. Opeens ziet ze haar kleine Jozef op het kiezelstrand zitten. Sint Jozef, zegt het kleine kind tegen haar terwijl het glimlacht. Sint Jozef heeft me bij de hand genomen en hierheen gebracht. Hij heeft mij gered.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen het Angelus te bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, bidden wij ook samen het middaggebed van de kerk. We zijn vandaag woensdag 19 augustus. De hymne kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vanaf pagina 1150. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Ik roep tot u, Heer. Ik stel mijn hoop op uw woord. Ik roep uit de grond van mijn hart. Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw. Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen. Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord. Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na. En hoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mijn leven zoals gij bepaalt. Die mij achtervolgen, komen steeds nader. Ze houden zich ver van uw wet, maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt. Reeds lang weet ik van uw verordeningen. Dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik roep tot u, Heer. Ik stel mijn hoop op uw woord. De Heer kent het denken der mensen. Het is maar armzalig gedoe. Heer, God van vergelding, wrekende God, treed op, verhef uw rechter der aarde. Geef de verwaanden hun loon. Hoe ver, Heer, laat gij hen gaan? Hoe lang gaan zij door met hun snoeven? Zij zwetsen en schreeuwen op hoge toon. En gaan nog groot op hun onrecht. Uw volk vertrappen zij, Heer. Uw erfdeel wordt deerlijk mishandeld. Vreemden en weduwen slaan zij neer. Wezen brengen zij om. Zij zeggen, de Heer ziet het toch niet. Hij merkt het niet eens, Jacobs God. Gebruikt uw verstand, kortzichtige mensen. Gij dwazen, wanneer wordt ge wijs, zou hij die ons oren gaf zelf niet horen? Zou hij die het oog maakte zelf niet zien, die volken terecht wijst, zou hij niet straffen? Zou hij niets weten die ons onderwijst? Jazeker, de Heer kent het denken der mensen. het is maar armzalig gedoe. Gelukkig de mens die gij wijsheid geeft, Heer. Die gij in uw wet onderwijst, na kwade dagen geeft gij hem rust. Wanneer voor de zondaar het graf wordt gegraven, want nooit zal de Heer zijn volk verstoten. Zijn erfdeel geeft hij niet op, eens zullen de rechters rechtvaardig beslissen. En alle rechtvaardigen vallen het bij. Wie komt voor mij op tegen hen die kwaad doen? Wie reikt mij de hand als men onrecht bedrijft? Mijn ziel zou al spoedig, als God mij niet steunde, voorgoed in het oord van de stilte zijn, wanneer ik reeds denk, nu struikel ik zeker. Dan houdt uw genade, Heer, mij overeind, wanneer in mijn hart de zorgen mij drukken. Dan beurt uw vertroosting mij op, of sluit gij u aan bij die rechtbank van onrecht, die leed veroorzaakt in naam van de wet. Zij staan de rechtvaardigen naar het leven en vonnissen hen die onschuldig zijn. Maar nee, de Heer is voor mij een vesting. Mijn God is mijn veilige rots. Het kwaad dat zij doen, zal hij hun vergelden. Hun eigen bederf zal hun ondergang zijn. Hij zal hen verdelgen, de Heer onze God. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer kent het denken der mensen. Het is maar armzalig gedoe. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Colossenzen. Al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door hem. Heer, een lofoffer zal ik u brengen. Aanroepen zal ik de naam van de Heer. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn, door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Een goedemiddag, broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria. U bent nu verbonden met de gemeenschap Moeder van Vrede vanuit de Abdijkerk in Gistel. En wij zullen samen met jullie de rozenkrans bidden, de droevige mysteries overwegen. En we zijn in de week tussen onze mevrouw Hemelvaart en Maria Koningin. En we zullen dit doen aan de hand van Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, bid voor ons, zelfs van nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. De doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven. Vrucht het berouw over onze zonden. Moeder van God, onbevlekte moeder van onze God, gij zijt maagd gebleven toen gij het levenslicht schonk aan het woord van God. Gij zijt waarlijk de moeder van God. Wij prijzen u hoog. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars,
0: en nu in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons aan onze nu en in het uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, tot en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alles naar de hemel. En vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Het tweede droevige mysterie, de geesteling van Jezus. Vrucht de liefde tot de boetvaardigheid. O onbevlekte maagd, gij zijt het verblijf geworden van God, en het vuur van het ontoegankelijke licht heeft u niet verbrand. Daarom prijzen wij u, verheug u, genadevolle maagd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aard als in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schulden hebben waren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid
2: bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw
4: barmhartigheid
2: het meest nodig hebben.
4: Het derde droevige mysterie, de doornenkroning van Jezus, vrucht het versterven van onze eigen liefde. De doornenstruik die in lichte laaien stond en toch niet verbrandde, is een beeld van uw maagdelijk moederschap. O moeder van God, wil vandaag in ons doven het vuur van de bekoring. Dan prijzen wij u hoog, ten allen tijde, o gans zuivere maagd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, aan zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid
4: het meeste nodig hebben.
1: Vierde droevige mysterie, de kruisdraging van Jezus, vrucht het geduldig dragen van onze eigen kruisen. Moeder van God, onze kracht en ons schild, o maagd boven allen gezegend, in u vinden wij onze toevlucht. Door uw moederlijk gebed, red uw dienaars die u hoog prijzen uit alle gevaar. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons hedendaags ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
5: en nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
4: O mijn Jezus,
5: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
6: Vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis, vrucht de liefde tot Jezus en Maria. De gans zuivere maagd, staande naast het kruis van haar zoon, vroeg zich af, o eeuwig woord van de Vader, gij die troont met de geest, hoe hebt gij uw lichaam kunnen uitstrekken op het kruis, uit liefde voor de mensen? Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen.
6: Amen. O mijn goede Jezus, vergeef ons onze zonden. Vergoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

0: Maria, koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van vrede.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Goddelieve.
1: Bid voor ons.
0: Alle engelen en heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Geloofd zij Jezus Christus.
1: Amen.
0: Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

0: best. That depends upon the context, doesn't it? Doesn't it?
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
2: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
3: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef. We willen de heilige Jozef beter leren kennen en vooral geleidelijk aan leren ons vertrouwen op hem te stellen, zoals vele heiligen hebben voorgedaan. Vandaag lezen we zoals steeds eerst een tekst over Sint Jozef en vervolgens maken we kennis met een bijzondere plaats van verering van Sint Jozef. Vandaag trekken we terug naar de Verenigde Staten, naar het nationale heiligdom van Sint Jozef in Wisconsin, meer bepaald in De Pere. In het boek van de priester Federico Suarez met als titel Jozef van Nazareth zijn we toegekomen aan het derde hoofdstuk, Jozef, de echtgenoot van Maria. In zijn korte bespreking van Sint Jozef aan het einde van zijn bestijging van de berg Sion plaatst Bernardinus van Laredo de volgende overweging. Het moet echter opgemerkt worden dat er hier niet alleen dingen staan die letterlijk moeten worden opgevat en geschikt zijn voor het preken, maar ook passages die eerder geschikt zijn om mediterend herkoud te worden voor de vrome beleving van het geloof dan om letterlijk opgevat te worden. Einde citaat. Deze passages die geschikter zijn voor meditatie dan voor onfeilbare verkondiging en die dienen tot vrome beleving van het geloof, zoals broeder Bernardinus het zo treffend zegt, hebben betrekking op de manier waarop de heilige Jozef de taak waartoe hij geroepen was uitoefende en de omstandigheden waarin hij dat gedaan heeft. Het gaat om gegevens die zijn afgeleid of vastgesteld op grond van het feit dat ze plausibel zijn, terwijl ze in geen enkel opzicht in te ruisen tegen wat wel met zekerheid bekend is. In de woorden van Bernardinus, ze liggen helemaal in de lijn van de ware leer. Daarom lenen ze zich om mediterend herkoud te worden. Ze laten ons zien wat voor persoon Sint Jozef geweest moet zijn en in wat voor omstandigheden hij geleefd heeft. Wanneer Jozef voor de eerste keer in het evangelie genoemd wordt, is hij al met een vrouw verbonden. In Matteüs hoofdstuk 1 staat: Jacob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus die Christus genoemd wordt. In deze korte tekst, waarmee de geslachtslijst eindigt die Sint Matteüs aan het begin van zijn evangelie plaatst, komt Jozef voor als nakomeling van David, van koninklijke afstamming. Sint Lucas bevestigt het met deze woorden: wanneer hij de volkstelling behandelt waartoe Augustus opdracht had gegeven, omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David. Eeuwenlang heeft men zich Jozef voorgesteld als een bejaarde man, en zo beeldde men hem gewoonlijk af, waarschijnlijk onder invloed van apocryfe geschriften als het proto-evangelie van Jacobus en dergelijke. In dit proto-evangelie, dat al in de derde eeuw vermeld wordt en circuleerde, wordt op schilderachtige wijze beschreven hoe de priesters van Jeruzalem zich bezighielden met het kiezen van de echtgenoot voor de maagd Maria, van wie het verhaal doet voorkomen dat ze sinds haar jonge jaren in de tempel was opgesloten, zodra ze 12 jaar geworden was. Ze riepen de weduwnaars van Judea in de tempel bij elkaar om hen aan een test te onderwerpen en te zien wie van hen door God uitgekozen zou worden om met Maria te trouwen. Jozef, die er ook bij aanwezig was, werd aangewezen. want uit zijn staf kwam een duif tevoorschijn die over zijn hoofd wegvloog. Toen hij hoorde wat de bedoeling van de priesters was en dat hij was uitgekozen, verontschuldigde hij zich en zei: "Ik heb kinderen, ik ben een oude man. Zij is echter jong. Ik ben bang om belachelijk te lijken in de ogen van de kinderen van Israël." Dezelfde verwijzing naar zijn ouderdom staat in de geschiedenis van Jozef de Timmerman, die dateert uit de 6e of 7e eeuw. Jozef is er een rechtschapen bejaarde, een van de 12 oudsten van de stam Juda die door de priesters waren samengeroepen. Een weduwnaar met 4 zoons en 2 dochters. In sommige vrome boeken wordt hij aangeduid als de heilige bejaarde Jozef. Tegen deze algemeen verbreide mening over de ouderdom van Jozef kwam Bernardinus van Laredo in verzet. Hij had er wel een verklaring, of liever verontschuldiging voor. Er waren in de vroege kerk namelijk ketters die zeiden dat Jozef de natuurlijke vader van Jezus was. Om die bewering te ontkrachten was men Sint-Jozef gaan voorstellen als een oude man. Daarmee doorgaan, zei Bernardinus, is een heel grote domheid. En dat is inderdaad zo. Al in de 17e eeuw werden heel zinnige argumenten aangevoerd die pleiten voor de jeugd van Jozef op het ogenblik dat hij met Maria trouwde. De eer van de maagd bleef duidelijk beter bewaard bij een jonge dan bij een oude echtgenoot. En zoals heel terecht is opgemerkt, de gevorderde leeftijd van een bejaarde echtgenoot alleen al zou de gelofte van kuisheid, die Jozef naar men algemeen aannam had afgelegd, belachelijk gemaakt hebben. En dit zonder in aanmerking te nemen dat de omstandigheden waarin moeder en zoon terecht zouden komen veeleer een jonge man vereiste die in staat was om beslissingen te nemen en zich in te spannen dan een bejaarde. In navolging van Gerson, die meende dat Jozef jong was en er goed uitzag, tekent broeder Bernardinus hem als een man van ongeveer 40 jaar. Want men neemt aan dat een man van 35 jong is en de jeugd tot op ongeveer 50-jarige leeftijd voortduurt. Al in de 17e eeuw, een eeuw na broeder Bernardinus, schreven Moniale, zuster Maria van Jezus van Agreda, heel vroom en devoot een heleboel opmerkingen over Sint-Jozef en de maagd Maria. Ze zegt herhaaldelijk schilderachtige dingen, bijvoorbeeld over 10.000 engelen die waakten over de maagd en dat Maria hen kon zien en hun heel beleefd opdracht gaf om haar kleine diensten te bewijzen. Maar al met al komt zij misschien dichter bij de waarheid en bij broeder Bernardinus van Laredo wanneer zij vaststelt dat Jozef jong was, dan heel de beeldende en literaire traditie die hem als een bejaarde weduwnaar voorstelde. De eerbiedwaardige zuster Maria van Agreda meldt inderdaad heel trefzeker dat de maagd 14 jaar oud was en Jozef 33 toen het huwelijk werd gesloten. En dat hij heel edel, beleefd, aangenaam en vreedzaam van aard was. Deze verklaringen zijn natuurlijk niet zeker en even weinig gebaseerd op objectieve gegevens als alle anderen. Het zijn allemaal gissingen. Wel nu, aangezien de mening van zuster Maria van Jezus van Agreda van meer gezond verstand getuigt, lijkt deze logischer en realistischer dan de overige. Het argument dat de eeuwige maagdelijkheid en delicate zuiverheid van onze lieve vrouw beter te verklaren zijn met een bejaarde dan met een jonge echtgenoot, lijkt voort te komen uit een soort heimelijk wantrouwen in het vermogen van de jeugd om de kuisheid te bewaren. De heilige Jozef Maria Escrivá riep niet zonder een zekere humor uit toen hij het over dit punt had: "Om de deugd van de kuisheid te beleven, hoeft men niet te wachten tot men oud is." Jezus werd in een gezin geboren, al was dat gezin niet groter dan het echtpaar Maria en Jozef. en dit paste helemaal binnen Gods plannen. Ze speelden allebei hun eigen rol in de jaren voorafgaand aan het openbare leven van de Verlosser. God zelf had die rol gepland en hen ervoor uitgekozen. Om die rol goed te kunnen vervullen, hadden zij van Gabriël bovennatuurlijk onderricht ontvangen. De heilige Johannes Chrysostomus, een van de kerkvaders die zich nogal uitgebreid met Sint-Jozef heeft beziggehouden, geeft in dit verband zelfs 4 passende redenen voor Maria's huwelijk met Jozef. Ten eerste was het huwelijk passend om de koninklijke afkomst van de maagd Maria goed uit te laten komen. Zowel Sint Matthäus als Sint Lucas vermelden dat Jozef uit het huis van David stamde, zoals we hiervoor gezien hebben. En aangezien het bij de Joden vast gebruik was te huwen binnen één en dezelfde stam, is het duidelijk dat ook Maria van koninklijke afkomst was. Ook Maldonado schrijft dit zo in zijn commentaren. Voor de mening dat de maagd Maria uit de stam van Levi afkomstig was, afgeleid uit haar verwantschap met Elisabeth, de echtgenote van Zacharias, zijn de argumenten minder solide en meer geforceerd. Ten tweede vervolgt Chrysostomus om de eer van Maria niet te kort te doen en te voorkomen dat zij de door de wet voorgeschreven straf zou verdienen. Het ontvangen en baren van een zoon zonder getrouwd te zijn zou natuurlijk publieke schande betekend hebben. Want hoewel haar maagdelijkheid intact gebleven was en zij vol van genade was en de zalige moeder van God, zag het volk alleen haar uiterlijk. En het was in een dorpje heel moeilijk om schande en laster te vermijden wanneer men een kind zonder vader te zien kreeg. De situatie van Jezus zou dan niet in overeenstemming zijn geweest met het rechtsbestel van zijn volk en tijd. Hij zou dan van het begin af aan in bepaald opzicht in een slecht daglicht hebben gestaan. Het kon nog erger worden als men een van de voorschriften van Deuteronomium zou opvolgen. Stelt men vast dat het meisje inderdaad geen maagd was, dan moet men haar naar de deur van haar ouderlijk huis brengen. En de burgers van de stad moeten haar doodstenigen. Want zij heeft een schanddaad in Israël begaan door ontucht te plegen, terwijl ze nog in haar ouderlijk huis woonde. De derde reden is dat een bejaarde, hoe goed en welgezind hij ook was, geen moed en kracht gehad zou hebben voor de zware, overhaaste tocht naar Egypte, om daar zonder andere hulp dan zijn eigen inspanning opnieuw te beginnen. Te midden van onbekende mensen en in een omgeving waar heidense gewoonten weinig bevorderlijk waren voor een rustig leven. Johannes Chrysostomus voegt er nog een vierde reden aan toe. Zo te zien overgenomen van Sint Ignatius van Antiochië. Namelijk om de geboorte van de Messias voor de duivel te verbergen. Het was om die reden dat de engel Gabriël, de maagd, het mysterie van de menswording pas aankondigde toen zij al met Jozef verloofd was. Verloving betekende feitelijk immers huwelijk, aangezien de bruiloft daar slechts een voltooiing van was.

Eeuwen later geeft Sint Thomas van Aquino in zijn Summa Theologiae zelfs 12 redenen, zowel van hemzelf als overgenomen van de heiligen Ambrosius, Chrysostomus en anderen. Waarom het voor Jezus, de maagd Maria en ons passend is dat de maagd door een huwelijk met Jozef verbonden werd. Zijn geboorte werd zo voor de duivel verborgen gehouden. Maria zou niet gestenigd worden. Jezus zou niet voor een onwettig kind worden aangezien. Er zou niemand zijn om voor hen te zorgen, enzovoort. Nog een andere reden trekt de aandacht. Een die Sint Thomas geeft als argument voor de maagdelijkheid van Maria, overgenomen uit het werk van de heilige Ambrosius. Namelijk, door Maria's huwelijk met Jozef verschijnt er een betrouwbare getuige van haar kuisheid. De echtgenoot die bedroefd had kunnen zijn om de belediging en zijn schande had kunnen wreken als hij niet van het mysterie op de hoogte was geweest. Afgezien van de grotere of kleinere geloofwaardigheid van elke reden voor het passend zijn die de heilige Johannes Chrysostomus en Sint Thomas aanvoeren, moeten we er vooral ook aan denken dat de voor de hand liggende reden heel gewoon is en misschien daarom gewoonlijk niet expliciet genoemd wordt. Ieder kind heeft een gezin nodig. Er is eigenlijk geen gezin, tenzij het onvolledig is, als er slechts een vrouw is, zelfs als het de gelukzalige maagd Maria is. Een huisgezin heeft niet alleen een groot hart nodig, en dat is thuis altijd de vrouw, maar ook een hoofd. God had het natuurlijk zonder Jozef kunnen stellen. Hij had hem absoluut niet nodig om de maagd de verlosser te laten ontvangen. En eventueel had hij het ook zonder de maagd Maria kunnen stellen. De Almachtige God had duizenden andere manieren kunnen verzinnen om de verlossing voor ons tot stand te brengen. Welnu, de goddelijke voorzienigheid had juist dit verlossingsplan vastgesteld. Het enige geboren woord van de Vader zou mens worden in de allerzuiverste schoot van onze lieve vrouw. Hij zou in een gezin geboren worden. Dit zou zonder enige wanklank gebeuren, in overeenstemming met plaats, mensen en tijdstip waarop hij ter wereld kwam. Er gebeuren geen wonderen om wat op natuurlijke wijze en met gebruikelijke en gewone middelen kan gebeuren, te vervangen. Zowel moeder als kind hebben iemand nodig die de kost voor hen verdiende en tegenover andere mensen in sociale relaties en bij de opvoeding van het kind de rol van gezinshoofd vervulde. Kortom, de schandelijke situatie van een ongehuwde moeder kwam niet in Gods plan voor. De Heer wilde, schreef de heilige Ambrosius, dat sommigen wel zouden twijfelen aan de manier waarop hij was verwekt, maar niet aan de zuiverheid van zijn moeder. En daarom zegt de heilige Johannes van Avila, ook een kerkleraar, de Heer wilde niet dat de mensen elkaar zouden doorvertellen dat ze een zoon had, maar geen echtgenoot. En hij wilde dat ze hem des te meer zouden waarderen als zoon van een nederig man, terwijl hij de zoon van de eeuwige Vader was. En dat ze de goede naam van zijn allerheiligste moeder niet zouden bekladden. En hij wilde ook niet dat ze een getrouwde vrouw zou zijn met een man die haar nog meer kinderen zou geven. Jezus, Gods zoon, moest geboren worden binnen een gezin dat behoorde tot het uitverkoren volk. Want de profetieën moesten worden vervuld. Zoon van Abraham, zoon van David. Hij moest niet alleen een wettige moeder, maar ook een wettige vader hebben. Daarom moest de maagd Maria getrouwd zijn en moest de man die haar echtgenoot zou worden van haar houden en mans genoeg zijn om haar maagdelijke zuiverheid te respecteren. Jozef was de rechtschapen man die God had uitgekozen voor deze moeilijke taak. En heel de heiligheid van Jozef is gelegen in zijn nauwgezet, zelfs scrupuleus vervullen van deze grote, nederige, hoge, verborgen en schitterende taak
die zo in duisternis was gehuld. Tegenwoordig is er bijna niemand meer die denkt dat de term getrouwd gelijk is aan verloofd. Maldonado vroeg al een hoeveelheid getuigenissen aan om deze mening te bestrijden. Wanneer de schrift het heeft over de maagd als echtgenote van Jozef, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw echtgenote tot u te nemen, wordt er bedoeld dat ze getrouwd waren, niet slechts verloofd. En hoewel de huwelijksplechtigheden geen getuigenis afleggen van het verlies van de maagdelijkheid naar van de huwelijkssluiting, moeten we er echter toch voor waken te denken dat het huwelijk van Jozef en Maria slechts een soort juridische fictie was. Ze trouwden met elkaar omdat ze van elkaar hielden en pas daarna, toen ze al getrouwd waren, maar de bruiloft nog niet was gevierd, maakte God zijn plannen met hen bekend. Eerst aan de maagd Maria, daarna aan Jozef. Het was een echt huwelijk. Beiden leefden voor elkaar en verleenden elkaar recht op hun lichamen. Maar ze zagen er beiden, volledig op de hoogte van hun verantwoordelijkheid, vrij en vrijwillig van af dit recht uit te oefenen. Want zoals Sint Augustinus tegen Julianus argumenteerde, het wezen van het huwelijk bestaat niet uit het voltrekken ervan. Als het voorkomt, schreef hij in De Nuptiis et Concupiscentiis, dat er in onderling goedvinden voor altijd wordt afgezien van de seksuele omgang, wordt de huwelijksband daardoor niet verbroken. Het is juist andersom. Deze band wordt er alleen maar sterker van als beide echtgenoten de afgelegde geloften van overgave aan elkaar, ook zonder lichamelijke banden, zorgvuldig naleven. De engel zei in feite niet voor niets tegen Jozef: vrees niet om Maria, uw echtgenoot, tot u te nemen. Zo wordt Maria op basis van haar ja-woord echtgenote genoemd, hoewel haar echtgenoot haar nooit was genaderd en dat naderhand ook nooit zou doen. Jozef hield niet als een broer van de maagd Maria, maar met een zuivere huwelijksliefde, die zo intens was dat deze elke vleeselijke verhouding overbodig maakte. Zo delicaat dat ze Jozef niet alleen getuige liet zijn van de maagdelijke zuiverheid van Maria, maagd voor de geboorte, tijdens de geboorte en na de geboorte, zoals de kerk ons leert, maar ook de behoeder ervan. En het was niet nodig dat Jozef op gevorderde leeftijd was om in alle kuisheid met zijn echtgenote samen te wonen. Juist zijn liefde voor het wonderbaarlijkste schepsel dat ooit geleefd heeft, was daar voldoende garantie voor. Sint Jozef was jong van hart en lichaam, schreef de heilige Jozef Maria, toen hij met Maria trouwde, het mysterie van haar goddelijk moederschap vernam en aan haar zijde woonde, vol respect voor de integriteit die God de wereld wilde nalaten, als een teken te meer van zijn komst onder de schepselen. Wie niet in staat is zo'n liefde te begrijpen, weet heel weinig van echte liefde af en kent de christelijke betekenis van kuisheid al helemaal niet. En alsof wat zij wisten nog niet genoeg was, is er het feit dat door zo'n krachtige manifestatie van het bovennatuurlijke, en beide hadden dat ervaren, de menselijke natuur tot rust komt. Je hebt genoeg aan mijn genade, hoorde Sint Paulus uit de mond van zijn Heer. Hoeveel te meer in dit geval. Overvloedige genade ontving die man die zo'n zwaar gevecht moest leveren, nog voordat de engel hem het waarom van zijn huwelijk met Maria meedeelde.

bij Radio Maria. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Vandaag trekken we naar de Verenigde Staten van Amerika. Meer bepaald naar Wisconsin, een noordelijk gelegen staat. Een plaats van verering van Sint Jozef, een nationaal heiligdom. Het Nationaal Heiligdom van Sint Jozef in De Pere, Wisconsin, is het oudste officiële heiligdom van Sint Jozef in de Verenigde Staten van Amerika. Iedere woensdag wordt er een eeuwigdurende noveen gebeden en jaarlijks wordt er ook een plechtige noveen gebeden voorafgaand aan het hoogfeest van Sint Jozef op 19 maart. De traditie van het Nationale Heiligdom van Sint Jozef gaat terug tot 1888. Op de plaats van het huidige heiligdom stond er echter al langer een kapel. De eerste kapel werd in 1676 gebouwd op de plek van het Nationaal Heiligdom door pater Charles Albanel, een jezuïet, voor de Sint-Franciscus Xaverius missie. In 1870 werd deze eerste kapel vervangen door een houten kerk om de plaatselijke Frans-Canadese immigranten uit de houtindustrie van de regio te bedienen. De kerk werd op eerste kerstdag van 1870 ingewijd onder het patronaat van Sint Jozef. 17 dagen nadat paus Pius IX Sint Jozef tot patroon van de universele kerk had uitgeroepen. In maart 1888 werd pater Joseph Durand pastoor van de parochie en begon hij met wat zou uitgroeien tot het nationaal heiligdom van Sint Jozef in de kerk. Echter, al een jaar later werd de kerk in augustus 1889 door de bliksem getroffen en brandde af tot op de grond. Kort daarna werd de huidige stenen kerk op dezelfde plaats gebouwd en deze werd ingewijd in september 1890. Het was in deze periode dat de wekelijkse eeuwigdurende noveen ter ere van Sint Jozef en de jaarlijkse plechtige noveen ter ere van Sint Jozef leidend naar het hoogfeest op 19 maart werden ingesteld. Beide tradities worden tot op de dag van vandaag non-stop voortgezet. In 1890 bezocht pater Jouet van de missionarissen van het Heilig Hart en directeur van het aartsbroederschap van Sint Jozef het Nationaal Heiligdom. Hij beschreef het als het eerste heiligdom dat in Amerika werd opgericht ter ere van Sint Jozef, officieel dan. In 1892 kwam de term Nationaal Heiligdom van Sint Jozef in gebruik en die benaming is sindsdien behouden gebleven. Op 25 september 1891 vaardigde paus Leo XIII de bul van kanonieke kroning uit voor de plechtige kroning van het beeld van Sint Jozef in het Nationaal Heiligdom. Het beeld werd vervolgens op 8 mei 1892 gekroond door de zeer eerwaarde Sebastian Mesmer, bisschop van Green Bay. Het beeld is een van de slechts 17 door een pauselijk decreet gekroonde Sint-Jozef-beelden in de gehele wereld en het enige in de Verenigde Staten. Het Nationaal Heiligdom werd op 28 september 1898 toevertrouwd aan de plaatselijke missionarissen, de Norbertijnen, waar nu de Norbertijnengemeenschap van St. Norbert Abbey nog altijd is, met pater Bernard Pennings als directeur. Die werd later in 1925, toen de abdij werd opgericht, de abt. MUZIEK
De kerk werd gerenoveerd in 1969 en opnieuw in 1999. In 1969 werd het Nationaal Heiligdom tijdelijk verplaatst naar de crypte van de nieuwe abdij, ongeveer 5 kilometer verderop. In 2015 keerde het terug naar zijn oorspronkelijke en huidige locatie, omringd door de campus van het St. Norbert College. Het Nationaal Heiligdom wordt jaarlijks bezocht door duizenden pelgrims die Sint-Josefs krachtige voorspraak zoeken en zijn nederige, stille voorbeeld willen volgen op een nederige, stille plaats.

luisteraars. U kon luisteren naar de hymne die wordt gezongen in het heiligdom van De Pere in Wisconsin in Amerika, het Nationaal Heiligdom van Sint-Jozef, waar er wekelijks een noveen wordt gebeden, een eeuwigdurende noveen tot de heilige Jozef. En de gezongen hymne wordt daar telkens bij gezongen. In een eerdere uitzending en ook vandaag kwam de aartsbroederschap van Sint-Jozef aan bod. Zij bidden voor de zielen van de stervenden en van de overledenen. In Rome opgericht en in het Italiaans de Pia Unione del Transito di San Giuseppe. En omdat deze aartsbroederschap toch al regelmatig vermeld geweest is, lezen we vandaag wat meer over de geschiedenis, de oprichter en de betekenis vandaag de dag van de aartsbroederschap. Op 17 februari 1913 werd in Rome de Broederschap van Sint-Jozef van de Zalige Dood opgericht. De Pia Unione del Transito di San Giuseppe. Reeds een jaar later verhief Paus Pius X de organisatie op grond van het buitengewoon grote aantal leden tot aartsbroederschap. Het eerste doel van de broederschap is het gebed om op voorspraak van de heilige Jozef, de patroon van de stervenden, de genade van een zalige dood af te smeken voor hen die vlak voor de dood staan en in het bijzonder voor degenen waar niemand voor bidt. De stichter is Don Luigi Guanella, die leefde van 1842 tot 1915. Hij stichtte de broederschap dus aan het einde van zijn leven. Hij is ook de stichter van twee religieuze ordes, de Dienaren van Liefde en de Dochters van Maria van de Voorzienigheid. En hij werd door Don Bosco zelf 3 jaar lang als Salesiaan gevormd. Door Don Bosco leerde hij te vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid en ontdekte hij zijn grote voorliefde voor de armen, vooral de daklozen, mensen met een geestelijke of motorische stoornis, met het syndroom van Down of een andere handicap. Zijn werk wordt nu in 20 landen op 4 continenten door zijn spirituele kinderen voortgezet. Toen Don Luigi Guanella op 23 oktober 2011 door Paus Benedictus de 16e heilig werd verklaard, waren aan het werk van de Broederschap van de Zalige Dood wereldwijd al meer dan 1 miljoen leden verbonden. Zijn onbeperkte vertrouwen in de heilige Jozef en zijn buitengewoon warme vaderhart, dat iedereen die in nood verkeerde wilde helpen, stonden aan de oorsprong van dit werk. Is de nood van hen die op de drempel van de eeuwigheid staan op veel plaatsen op deze aarde niet de allergrootste? Hoeveel mensen moeten niet heen gaan zonder de hulp van een priester of de sacramenten, vaak zelfs door niemand bijgestaan? En dat in het uur waarin alles op het spel staat en het om het eeuwige leven gaat. Don Luigi had reeds de kerk die hij in een wijk van Rome, vlakbij het Vaticaan, had laten bouwen, aan Sint-Jozefs zalige dood toegewijd, toen in hem het verlangen groeide zoveel mogelijk stervenden bij te staan. Wanneer zij al niet met de warme liefde van naaste vrienden en familieleden omgeven kunnen worden, dan zullen zij tenminste in dit

was het zogenaamde voortdurend misoffer. Een bijzondere vorm van geestelijke bijstand voor de stervende. Opdat niemand verloren gaat. Waar Don Guanella hun zoveel liefde voorbij had weten te brengen. Iedere priester die aan dit werk van barmhartigheid wilde deelnemen, moest de heilige mis op een voor hem vastgestelde dag in het jaar uitsluitend voor de stervenden opdragen. Al snel schreven kardinalen, bisschoppen en priesters van over de hele wereld zich in. Sinds 1917 hebben alle pausen dit idee actief gesteund. Paus Benedictus XV nam zelf het initiatief en vierde zelfs daarbij de eerste heilige mis van de maand voor deze zaak. In 1981 besloot paus Johannes Paulus II jaarlijks op 26 mei de genadeschat van het heilig misoffer voor de stervenden op te dragen en de heilige Jozef te vragen hen als vader en beschermheilige bij te staan. Om lid te worden van de aartsbroederschap van Sint-Jozef van de Zalige Dood hoef je niet meer te doen dan je naam en adres op te geven. Je ontvangt dan een gebedsformulier in het Duits die de inschrijving bevestigt. Door je te registreren verplicht je jezelf dagelijks 's ochtends en 's avonds voor de stervende het volgende kort gebed te bidden. Heilige Jozef, voedstervader van Jezus Christus en bruidegom van de heilige maagd Maria, bid voor ons en voor hen die vandaag of vannacht moeten sterven. Naast het gebedsapostolaat voor de stervenden en het voortdurend misoffer is een ander doel van de aartsbroederschap de verspreiding van de verering van Sint-Jozef en de navolging van zijn deugden. Informatie en aanmelding bij Erzbruderschaft des Heiligen Josef vom Guten Tod, Klooster Sint-Trudbert, 79244 Münstertal, Schwarzwald. Aanmelding in Nederland of België is momenteel nog niet mogelijk. Dit artikel kwam uit het tijdschrift Triomf van het Hart.

0: En welkom terug, beste luisteraars, in Ga tot Jozef. Talrijk zijn de getuigenissen van gebedsverhoringen van mensen die hun vertrouwen in Sint-Jozef hebben gesteld. En ook vandaag zullen we luisteren naar zo'n getuigenis.
1: Vanmorgen zat ik, zoals ik elke ochtend doe, in mijn gebedsruimte en bad ik heel intens tot Sint-Jozef. Omdat mijn familie de afgelopen maanden zoveel stress heeft gehad. Mijn zoon van 23 heeft sinds zijn 17e last van ernstige bipolaire problemen en verslaving. Het ging een tijdje goed met hem. In januari had hij zelfs een afkikprogramma voor drugs en alcohol afgerond. Hij keek er naar uit om zijn afstuderen te vieren. Maar de laatste 3 maanden gaat het steeds slechter. Zijn manische klachten nemen toe. Er zijn steeds nieuwe crisissen, auto-ongelukken. En het ergste is dat hij dreigt dingen kapot te maken of zichzelf pijn te doen als hij niet krijgt wat hij wil. Daarom heb ik vandaag met heel mijn hart gebeden tot Sint-Jozef of hij mijn zoon wil helpen een baan te vinden. Niet voor het geld, maar zodat zijn hoofd en lichaam bezig kunnen zijn met iets goeds en hij anderen kan helpen en iets positiefs kan doen. Mijn jongere zoon heeft het ook zwaar, doordat hij elke dag ziet hoe moeilijk het thuis gaat. Hij wilde heel graag een weekendbaantje in de zomer en had gesolliciteerd naar een onderzoekprogrambaan. Maar hij had nog niets gehoord. Ook voor hem heb ik hetzelfde gebed gedaan. En vandaag vertelden allebei mijn zonen dat ze een baan aangeboden hebben gekregen. Precies bij de plekken waar ze een paar weken geleden hadden gesolliciteerd. Ik ben zo dankbaar aan Sint-Jozef dat ik dit wil delen. Ik geloof zo sterk in hem en ben ontzettend dankbaar. Ik blijf bidden voor een wonder of hulp om mijn oudste zoon beter te maken. En ik hoop dat Sint-Jozef dat hoort. Dat allebei mijn zonen op dezelfde dag dat ik tot hem bad een baan kregen, voelt echt als een wonder.

De heilige Therese van het Kind Jezus, Therese van Lisieux, schreef in haar Geschiedenis van een Ziel het volgende over Sint-Jozef. Ik bad ook tot de heilige Jozef om over mij te waken. Vanaf mijn kindertijd liep mijn devotie tot hem samen met mijn liefde voor de Allerheiligste Maagd. Elke dag bad ik dit gebed. Het leek mij dus dat ik goed beschermd en volledig veilig was voor gevaar. Het gebed gaat als volgt. O heilige Jozef, laat mij Jezus en Maria voortdurend dienen in een volmaakte zuiverheid. Glorievolle Sint Jozef, vader en beschermer van de maagden, trouwe wachter aan wie God, Jezus, de onschuld zelf en Maria, de maagd der maagden, heeft toevertrouwd. Ik smeek u en ik bid u dringend, door Jezus en Maria, deze dubbele schat die u zo dierbaar was. Maak dat ik vrij van elke smet, zuiver van geest en hart, kuis van lichaam, Jezus en Maria voortdurend dien in een volmaakte zuiverheid. Amen. Met dit gebed besluiten we ook deze aflevering van Ga tot Jozef. We wensen u nog een mooie dag toe en graag tot binnenkort.

Ben maar niet bang, ik ben bij je. Ik heb hier een emmer voor me staan. Er zit alleen maar water in. En ik heb hier ook een paar dingetjes waarvan ik wil weten of ze blijven drijven. Of dat ze naar de bodem zinken. Allereerst heb ik hier een tak uit de tuin. Wat denk je, blijft deze tak drijven of zinkt hij? Natuurlijk blijft de tak drijven. Hout blijft altijd drijven. Als je een vlot van hout maakt, kun je er mooi op gaan zitten en op het water dobberen. Vooral in de zomer zeer aan te bevelen, behalve op zee, want dan drijf je steeds verder van het strand af. Hier heb ik ook nog iets anders, een vork. Blijft een vork drijven? Aangezien het geen houten slavork is, maar een metalen vork, zakt hij natuurlijk meteen naar de bodem. En wat dacht je van een spons? Ja, dat wordt al wat moeilijker. Die blijft drijven, ook al zuigt hij zich nog zo vol met water. Dit kiezelsteentje, dat zinkt uiteraard. En aluminiumfolie, je weet wel dat zilverachtig spul dat je moeder gebruikt om de gehaktbal mee in te pakken die overgebleven is. Blijft die folie drijven? Ja. Ook als ik er een grote prop van maak en dan in het water gooi? Ja, dan nog. Dat had je niet gedacht, hè? Als je in een zwembad springt, blijf jij dan drijven? Of ben je bang dat je verdrinkt? Er staat een heel bijzonder verhaal in de Bijbel. Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat ze in hun boot moeten stappen om naar de overkant te varen. Jezus wil graag even alleen zijn om in stilte te kunnen bidden. De zeilen worden gehesen en de boot gaat aardig vooruit, maar plotseling begint het te stormen. De lucht wordt inktzwart. Het begint te stortregenen en de wind giert rond de boot. De zeilen klapperen alle kanten in en de enorme golven slaan over de rand. Ze dreigen te vergaan. O, wat zijn ze bang dat de boot zal zinken. Want er komt steeds meer water in de boot. En dan zien ze het ineens. Daar, op een afstandje, komt Jezus naar hen toegelopen. Zien ze dat nu goed? Jezus die over het water loopt? Ze denken een spook te zien. Maar Jezus stelt hen gerust. Ben maar niet bang, ik ben het. Toen Petrus dit zag en hoorde, zei hij: Jezus, als u het echt bent, laat mij dan over het water naar u toe lopen. En Jezus zei: Kom. Petrus stapte over de rand van de boot en liep voetje voor voetje over het water naar Jezus. Maar toen hij niet meer naar Jezus keek, maar naar de grote golven om zich heen en luisterde naar de stormachtige wind, werd hij bang en begon te zinken. Heer, red me, riep hij. Jezus stak zijn hand uit naar Petrus, pakte hem vast en redde Petrus en zei: Petrus, Petrus, je kent me al zo lang. Waarom heb je toch getwijfeld? Geloof jij nu nog niet? Pas later begreep Petrus het. Je kunt op Jezus vertrouwen. Wat Jezus je ook vraagt, doe maar je best om dat te doen. En je zult zien dat Jezus je niet in de steek zal laten. En als dat soms te moeilijk en te zwaar lijkt, zo zwaar dat je denkt, dat kan ik niet. Als ik dat alleen moet doen, verdrink ik. Weet dan dat je het niet alleen hoeft te doen. Jezus steekt ook zijn hand naar jou uit.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Om 6:30 laat mevrouw Appelboom altijd haar hond Guus uit. Ze neemt altijd dezelfde route. Via het park naar het kerkplein, dan even zwaaien naar tante Doortje, die op dat tijdstip altijd bij het raam zit en de krant leest, en dan langs de speelgoedwinkel weer naar huis. Maar bij de speelgoedwinkel loopt Guus niet door, maar drukt zijn neus tegen het etalageraam. Kom Guus, doorlopen, zegt mevrouw Appelboom. Maar Guus loopt niet door en blijft naar de winkel staren. En nu ziet mevrouw Appelboom het ook. Er is licht aan achter in de winkel. Zou Jan-Pieter vergeten zijn het licht uit te doen? Jan-Pieter is de baas van de winkel Toys for Girls and Boys. Hij woont aan de overkant. Mevrouw Appelboom besluit aan te bellen. Hey Jan-Pieter, hoe is het met je? Er brandt nog licht in de winkel. Kan het zijn dat je vergeten bent alle lampen uit te doen? Dat denk ik niet. Ik kijk altijd nog een keer voordat ik de deur op slot doe. Maar ik ga wel even kijken hoor, bedankt. Jan-Pieter pakt de sleutel, loopt naar de overkant waar Guus nog steeds met zijn snuffert tegen het raam staat en ziet inderdaad dat helemaal achter in de winkel nog een lamp aan is. Maar wacht eens even. Ja, hij ziet nog iets meer. Er is daar iemand. Het is niet goed te zien in het half donker, maar er is iemand. Wat nu? Jan-Pieter belt meteen de politie. Er wordt ingebroken in mijn winkel. Kom alsjeblieft zo snel mogelijk. De politie belooft zo snel mogelijk te komen. Ondertussen kijkt hij nog eens voorzichtig door het raam. Maar wat is dat nu? Is dat wel een inbreker? Er zit een klein jongetje op de grond, midden in de winkel. Hij heeft een doos Lego opengemaakt en is nu iets aan het bouwen. Is het Dino Outbreak? Nee, het is Darth Vader van Star Wars. En nu ziet Jan-Pieter wie het inbrekertje is. Het is Martijn. Martijn woont gewoon een straat verder. Verwonderd ziet Jan-Pieter wat er allemaal in zijn winkel gebeurt. Maar dan staat Martijn plots op, loopt naar de wand waar de videospelletjes staan. Hij zoekt en zoekt, dan heeft hij iets gevonden. Hij pakt het van de plank en stopt het in zijn jas. Dan loopt Martijn naar de achteruitgang. Maar ineens blijft hij stokstijf staan. Wat gebeurt hier nu? Zonder ook maar de geringste beweging te maken, staart Martijn recht vooruit. Naar wat? Naar zichzelf. Er hangt een grote spiegel tegen de achterdeur. Martijn kijkt zich recht in de ogen. Zonder zich ook maar iets te bewegen, staat hij daar. Dan draait hij zich plotseling om, loopt naar de spelletjeswand, haalt het videospel uit de binnenzak van zijn jas en legt het terug op de plank en loopt de achterdeur uit, recht in de armen van de politie. Jan-Pieter is inmiddels ook bij de achterdeur aangekomen. Hij kijkt Martijn eens aan en zegt dan tegen de agent: laat hem maar gaan, ik ken hem. Hij heeft tenslotte niks gestolen. Ik breng hem wel thuis. Een maand later is Martijn jarig. Dat wist Jan-Pieter. Hij besluit naar hem toe te gaan en hem te feliciteren. Jan-Pieter heeft ook een cadeau meegenomen. Wat denk je, wat zou het zijn? Nee, geen Lego. Ook niet die videogame. Weet je wat wel? Een spiegel. Ja, een spiegeltje. Weet je dat het goed is om af en toe in de spiegel te kijken? En dan bedoel ik niet of je haar wel goed ziet nadat je er een klodder gel in gesmeerd hebt. Spiegels zijn er niet alleen voor ijdeltuiten. Nee, ik bedoel iets anders. Om naar jezelf te kijken wat je zoal de laatste tijd gedaan hebt. Martijn keek in de spiegel en schrok van zichzelf. Toen zag hij pas dat iets wegjatten niet goed is.
Hij maakte het goed door het terug te leggen. Jezus geeft ons de tip. Kijk af en toe eens in de spiegel en denk dan even over de dingen die je de afgelopen tijd gedaan hebt of niet gedaan hebt, wat je beter wel had kunnen doen. Weet je waarom? Dat doet je goed. Mensen zeggen wel eens, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dat is waar. Want weet je wat er gebeurt als je dat niet doet? Ook daar is een spreekwoord voor. Dan gaan de dingen van kwaad tot erger. Nou, daar word je niet vrolijk van. Weet je dat je altijd bij Jezus terecht kunt als je iets gedaan hebt waarvan je achteraf spijt hebt? De kerk heeft daar een mooi sacrament voor. Net zo mooi als je doop, je eerste communie of je vormsel. Het heet biechten. Heel officieel heet het sacrament van de boete en verzoening. Lees het verhaal, of hoor het verhaal 29, rode kaart ophoepelen, nog maar eens, wat u zeker ten gehore krijgt. Dus verhaal 29, rode kaart ophoepelen, nog maar eens terug, of beluister het nog eens. Is biechten vervelend? We praten niet graag over onze stommiteiten. Maar de pastoor zegt wel dat het dan vergeven en vergeten is. Daar word je heel blij van. En je wordt er ook sterker van. Ik zie bijna altijd een big smile bij kinderen nadat ze gebiecht hebben. En volgens mij bij Jezus ook.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: De klas van Meester Jezus. De vakantie is alweer voorbij. De school is alweer begonnen. Een nieuwe klas, een nieuwe juf of meester en nieuwe vriendjes. Sommigen van jullie vinden het maar niks dat de vakantie voorbij gevlogen is. En andere kinderen vinden het prima. En jij? Was je een beetje zenuwachtig? Op de eerste schooldag vraagt de juf wat je in een vakantie gedaan hebt. Wat je deze vakantie gedaan hebt. Misschien was er wel een kermis in het dorp of in de stad waar je woont. Wat de juf op de eerste schooldag meestal ook doet, is een heleboel vragen stellen. Ze wil graag weten hoeveel de nieuwe kinderen in haar klas al weten. En bij elke vraag vliegen er heel wat vingers de lucht in. Ik weet het, ik weet het. Ziet u dan niet dat ik mijn vinger opsteek? Het is leuk als je het antwoord weet op de vragen van je leraar. Voordat je het weet, ben je er weer aan gewend dat de school begonnen is. In een Bijbelverhaal lijkt het wel of de leerling van Jezus weer in de klas zit, net als vroeger. De leraar stelt allerlei vragen aan hen. Weet je wie de leraar is? Inderdaad, het is Jezus. Jezus heeft zijn leerlingen heel veel geleerd. Meestal vertelde hij over God die in de hemel is. En vandaag is het weer zondag. Vandaag begint Jezus zijn les met het stellen van vragen. Hij vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Jacobus zegt, sommige mensen zeggen dat u Johannes de Doper bent. En Andreas zegt, er zijn ook mensen die zeggen dat u Elia bent of Jeremia. Maar deze antwoorden zijn helemaal fout. En dan vraagt Jezus aan zijn leerlingen, en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Jezus bedoelde natuurlijk niet of ze wisten hoe zijn naam was. Dat wisten ze natuurlijk wel. Nee, Jezus wilde weten of ze echt wisten wie hij was en waar hij vandaan kwam. En dan staat Petrus op en zegt plechtig, u bent Christus, de Zoon van de levende God. Ja, Petrus gaf het goede antwoord. Petrus had ook al zoveel met Jezus meegemaakt. Al die wonderen. Petrus had inmiddels goed begrepen dat Jezus geen goochelaar was en dat het hier helemaal niet om spectaculaire trucs ging. Wat Jezus deed, kan geen ander mens op de hele wereld. Dat kan alleen God. Dus Jezus moest wel de Zoon van God zijn. En telkens als Jezus over God vertelde, en telkens als Jezus een wonder deed, leerde Petrus steeds meer over God. God wil dat de mensen gelukkig worden. En daarom heeft hij zijn Zoon naar de wereld gestuurd. Luister maar naar Jezus. Lees elke week maar die verhalen uit de Bijbel. Dan leer je veel over God. Als de juf of meester in de klas dus vraagt wie Jezus is, dan weet je nu het antwoord. Jezus is de Zoon van God.

Hey ho, je krijgt het niet cadeau. Heb je ook zo genoten van de Olympische Spelen in China? Ja, dat is alweer een hele tijd geleden. Maar ik weet het nog goed. Wat een prachtspektakel. De hockeydames waren geweldig. En wat dacht je van de 10 kilometer open water zwemmen? 10 kilometer, ongelooflijk. Als je de sporters hoorde na afloop van hun wedstrijd, kwam je erachter wat ze er allemaal voor over hebben gehad om tot zulke geweldige resultaten te komen. 4 jaar lang dachten ze nergens anders aan dan aan de Olympische Spelen. Een medaille maakt alles goed, maakt de jarenlange training meer dan waard. En je zag ongelooflijke blijdschap. Je zag ook de grote teleurstelling als het wat tegenzat. Want ja, je ging eigenlijk naar China om een medaille te winnen. En dan nog liefst goud. Sporters gaan voor goud. Je kent natuurlijk Pieter van de Hogenband bijvoorbeeld. Dat was een grote zwemkampioen. Maar in het Olympisch zwembad werd de laatste keer een andere held van het zwemmen. Van de hele toernooi. Ja, ook zijn naam ken je wel, Michael Phelps. Deze Amerikaan won 8 gouden medailles. Dat is een ongelooflijke prestatie. Zou je dat ook willen? Voordat je meteen ja zegt, moet je eerst maar eens naar het verhaal van Michael Phelps luisteren. Michael heeft er verschrikkelijk veel voor over gehad om zo goed te worden. Toen Michael 11 jaar oud was,

En vergeet ook niet dat Michael toen nog op de basisschool zat. Hij was pas 11 jaar. Zijn trainer, Bob Bowman, heet hij, heeft gelijk gekregen. Hij had goed gezien dat Michael veel talent had, dat Michael echt heel goed kon zwemmen. Maar dan ben je er nog niet. Michael heeft 12 jaar elke dag hard getraind om kampioen te worden in het Chinese Peking. En net zoals die trainer het talent van de 11-jarige Michael zag, ziet Jezus dat jij ook een talent hebt. Misschien weet je het zelf niet, maar toch is het zo. God heeft de mensen zo gemaakt dat ze allemaal iets bijzonders kunnen. Van de een valt het meteen op, bij de ander valt het minder op, maar is het net zo belangrijk. Dat was al zo toen Jezus de 12 apostelen riep om met hem mee te gaan. Eigenlijk riep hij iedereen op om met hem mee te gaan. Iedereen die dat deed, noemde Jezus zijn leerling. Hij roept jou ook. Michael was een leerling van meester Bowman. Jij en ik mogen leerlingen zijn van meester Jezus. Is dat gemakkelijk? Oh nee, helemaal niet. Jezus zei eens tegen een van zijn leerlingen: als je met mij mee wilt gaan, vergeet dan maar het gemakkelijke leventje. Je moet je kruis opnemen en met mij meegaan. Je weet hoe Jezus gestorven is. Nee, het is niet de bedoeling dat ook wij zo doodgaan. Maar wat Jezus bedoelt is dit. Het leven is niet alleen maar leuke dingen doen, alleen maar aan leuke dingen denken. Als je alleen maar aan jezelf denkt en vindt dat anderen maar voor zichzelf moeten zorgen, nee, dan vergeet het maar. Dan zul je nooit iets bereiken, dan zul je nooit gelukkig worden. Kan dat dan gelukkig worden? Jazeker. Jezus wil maar één ding, dat mensen gelukkig worden. Maar dat gaat zomaar niet. Daar moet je veel voor doen. Maar het is dan ook wel alles waard. Net zoals Michael Phelps er verschrikkelijk veel voor over moest hebben om zoiets geweldigs te bereiken. Kan dat echt? Vraag het maar aan moeder Teresa, aan Sint Maarten, aan Sint Nicolaas, aan Sint Franciscus en zoveel anderen.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Beste luisteraars, we lezen vandaag verder uit Verrast door vreugde van C.S. Lewis. De vorige uitzendingen kan u reeds herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Boekat. Zo waren de uren die mijn vader thuis doorbracht voor ons, de jongens, uren van verbijstering. Na een avond van het beschreven soort conversatie had je het gevoel dat je hoofd rondtolde. Zijn aanwezigheid maakte voor ons een einde, zowel aan onschuldige als aan verboden bezigheden. Het is hard, nee, verdorven is het, iemand in zijn eigen huis als indringer te beschouwen. Maar, zoals Johnson zei, gevoel is gevoel. Ik weet zeker dat het niet zijn fout was, en ik denk dat het grotendeels onze fout was. Maar het is een feit dat ik zijn aanwezigheid steeds benauwender vond. Dit kwam mede door een van zijn beminnelijkste eigenschappen. Ik heb al eerder gezegd dat mijn vader geen stand ophield. Afgezien van zijn Filippicas bejegende hij ons als zijn gelijke. De theorie was dat we meer als drie broers samenwoonden dan als een vader en twee zoons. Dat was de theorie, zeg ik. Maar zo ging het natuurlijk niet en kon het niet gaan. En behoorde het trouwens ook niet te gaan. Die relatie kan in feite niet bestaan tussen schooljongens en een man van middelbare leeftijd met een overrompelende persoonlijkheid en een totaal andere manier van leven. En de pretentie dat dit wel kan loopt uit op een merkwaardige spanning bij de jongere partij. Chesterton heeft de vinger gelegd bij de zwakke plek van al dit soort schijngelijkheid. Als een jongen zijn tantes tot zijn makkers rekent, zal het gevolg dan niet zijn dat hij al gauw geen andere makkers dan zijn tantes meer nodig heeft? Dat was voor ons natuurlijk de kwestie niet. Wij wilden geen makkers. Maar we wilden wel vrijheid. Al was het maar de vrijheid om door het huis te lopen. En de theorie van mijn vader dat we eigenlijk drie jongens waren betekende in praktijk dat we, zolang hij thuis was, even vast zaten aan zijn aanwezigheid als wanneer we met z'n drieën aan elkaar geketend waren geweest. En dit frustreerde al onze gebruikelijke bezigheden. Als mijn vader eens onverwacht midden op de dag al thuis kwam, omdat hij een halve vrije dag had genomen, kon hij ons zomers bijvoorbeeld in de tuin aantreffen, met tuinstoelen en boeken. Rechtlijnige ouders uit de vormelijke school zouden hun eigen volwassen bezigheden binnen huis hebben opgezocht. Mijn vader niet. In de tuin zitten? Uitstekend idee. Maar konden we niet beter gedrieën op het zomerterrasje gaan zitten? Daar gingen we dan. Nadat hij een van zijn lichte zomerjassen had aangetrokken. Ik weet niet hoeveel zulke overjassen hij had. Twee ervan draag ik nu nog. Aldus gekleed op een schaduwloze plek waar de verf bladderde in de middagzon, begon hij begrijpelijk genoeg na een paar minuten te transpireren. Ik weet niet wat jullie twee ervan denken, zei hij dan, maar voor mij wordt dit bijna te warm. Zouden we maar niet naar binnen gaan? Dus begaven we ons naar de studeerkamer, waar zelfs het kleinste kiertje raamopening maar met moeite werd toegestaan. Ik zeg toegestaan, maar van gezag was geen sprake. In theorie werd alles beslist door de algemene wil.
Vrijheid, blijheid, hoor jongens, zo zei hij graag. Hoe laat hadden jullie de lunch gewild? Maar we wisten heel goed dat de maaltijd die we anders om 1 uur zouden hebben al verschoven was naar 2 uur of 2:30. Zoals hij het zijn leven lang prefereerde. En dat die maaltijd niet zou bestaan uit de koude vleesschotel waar wij van hielden, maar uit het enige dat onze vader ooit vrijwillig at. Warm, runs of varkensvlees, gekookt, gestoofd of gebraden. En dit midden op een middag in een eetkamer op het zuiden. De hele rest van de dag waren we, lopend of zittend, onafscheidelijk. En het praten, u begrijpt dat het nauwelijks een gesprek kon heten, het voortdurend langs elkaar heen praten, waarbij de toon altijd onvermijdelijk door hem werd bepaald, ging ononderbroken door tot het bedtijd was. Ik zou onwaardiger dan een hond zijn als ik het mijn eenzame vader kwalijk nam dat hij zo de vriendschap van zijn zoon zocht en zelfs als mijn armetierige respons daarop niet tot de huidige dag zwaar op mijn geweten drukte. Maar gevoel is gevoel. Het was buitengewoon vermoeiend. En in mijn eigen bijdrage aan dit eindeloze praten, dat voor mij overigens te volwassen was, te anekdotisch, te schertsend, ervoer ik steeds meer kunstmatigheid. De anekdotes waren in hun soort voortreffelijk. Verhalen uit het zakenleven, Mahaffy-moppen, die ik later in Oxford over Hewitt hoorde vertellen. Verhaaltjes over ingenieuze zwendelzaken. Blunders in de omgangsvormen. Zuiperijgevallen voor de rechtbank. Maar mijn reacties waren gespeeld. Mijn rol was die van een grappenmaker met grillige humor op de rand van het fantastische. Ik moest toneel spelen. Zowel de hartelijkheid van mijn vader als mijn eigen bedekte ongehoorzaamheid droeg bij tot mijn hypocriete houding. Zolang hij thuis was, kon ik niet mezelf zijn. God vergeve me, maar de maandagmorgen, als hij weer naar zijn werk ging, was voor mij het hoogtepunt van de week. Dit was de toestand die zich in de klassieke tijd ontwikkeld had. Toen ik naar Wyvern ging en mijn broer naar een privéleraar om zich op Sandhurst voor te bereiden, trad er een verandering in. Zo'n afkeer als ik van Wyvern had, zo'n plezier had mijn broer daar gehad. Hiervoor waren heel wat redenen. Zijn grotere aanpassingsvermogen, zijn gezicht dat niet zo uitnodigend was om er een klap op te geven, maar bovenal het feit dat hij rechtstreeks van Aldi naar Wyvern kwam. Ik kwam van een prepschool, waar ik het naar mijn zin had gehad. Iedere school in Engeland zou een hemel op aarde zijn geweest na die van Aldi. Zo vertelde mijn broer in een van zijn eerste brieven uit Wyvern dat je er aan tafel echt net zoveel of zo weinig kon eten als je wilde. Voor een jongen die vers van de school in Belsen kwam, zou alleen al dat verder bijna alles hebben goedgemaakt. Maar toen ik naar Wyvern ging, vond ik fatsoenlijk voedsel inmiddels normaal. En nu gebeurde er iets verschrikkelijks. Mijn reactie op Wyvern was misschien de eerste grote teleurstelling die mijn broer in zijn leven ervaren had. Hij hield van de school en zag uit naar het moment waarop wij ook dit met elkaar zouden kunnen delen. Een idem sentire over Wyvern als vervolg op ons idem sentire over boksen. Maar ik lasterde al zijn goden.
en het Wyvern kwamen berichten dat zijn broertje wel een koolpunt bleek te worden. De aloude band tussen ons kwam onder spanning te staan. En het scheelde weinig of hij brak. Een beroerde complicatie bij dit alles was het feit dat de verhouding tussen mijn vader en mijn broer in deze tijd slechter was dan ooit. Ook dit had met Wyvern te maken. Mijn broer was met steeds slechtere rapporten thuisgekomen. En de privéleraar die hij nu had bevestigde deze ontwikkeling door ronduit te zeggen dat het wel leek alsof hij op school bijna niets had geleerd. En dat was nog niet alles. De gedachten van mijn vader blijken uit woest onderstreepte zinnen in zijn exemplaar van de Lancaster Tradition. Het zijn passages over een bepaald glazig soort lompheid. Een breed uitgemeten en gevoelloze luchthartigheid waarmee de headmaster in dat verhaal te maken kreeg bij de Bloods van de school die hij wilde hervormen. Zo zag mijn vader mijn broer in deze periode. Luchthartig, loom, gespeend van de intellectuele interesses waarvan hij in zijn jongere jaren blijk gegeven had. Niet in beweging te krijgen, onverschillig voor alle echte waarden en met volharding aandringend op een motorfiets. Het oorspronkelijke doel waarmee mijn vader ons naar Wyvern had gestuurd was natuurlijk dat we zouden veranderen in public school jongens. Het eindproduct vervulde hem met ontzetting. Dit is een bekend soort tragicomedie, waarover u meer kunt lezen bij Lockhart. Walter Scott sloofde zich uit om zijn zoon bij de huzaren te krijgen. Maar als die huzaar dan werkelijk voor hem stond, vergat Scott soms de illusie dat hij een aristocraat was en werd hij weer een respectabele advocaat uit Edinburgh die zulke snotneuzen graag hun plaats wees. Zo ging het ook bij ons thuis. Een geliefd retorisch wapen van mijn vader was het verkeerd uitspreken van woorden. De eerste lettergreep van Wyvern sprak hij nu altijd met een verkeerde klinker uit. Ik hoorde hem nog grommen. Wie verjaanse aanstellerij. Naarmate mijn broer een lomere en geblaseerdere toon aansloeg, werd het Ierse geluid van mijn vader steeds rijker en heftiger. En begon er allerlei vreemde muziek uit zijn jongensjaren in Cork en Dublin door de later gevormde korst van Belvestiaans heen te klinken. Bij deze ellendige discussies zat ik in een zeer ongelukkige positie. Om partij te kiezen voor mijn vader en tegen mijn broer had ik mezelf volkomen moeten verloochenen. Voor zo'n groepering van partijen was in mijn hele filosofie van familiepolitiek geen plaats. Het was allemaal buitengewoon akelig. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Toch was deze onaangenaamheid, unpleasantness, een woord dat mijn vader veel gebruikte, de oorzaak van iets dat ik nog altijd beschouw als, naar zuiver natuurlijke maatstaven, het grootste geluk dat mij ooit is overkomen. De privéleraar van mijn broer in Surrey was een van de oudste vrienden van mijn vader. Hij was hoofd van het Lurken College geweest toen mijn vader daar leerling was. In verbazend korte tijd had hij de onderwijskundige ruïne van mijn broer zodanig herbouwd en uitgebouwd dat hij op Sandhurst niet slechts toegelaten werd, maar tot de beste kandidaten behoorde en een beurs kreeg. Ik geloof niet dat mijn vader deze prestatie van mijn broer ooit naar waarde heeft geschat. Er was in die tijd een te grote kloof tussen hen. En toen zij weer vrienden waren, behoorde het al tot een grijs verleden. Maar hij zag heel duidelijk wat dit alles zei over de buitengewone capaciteiten van onze leraar. Tegelijkertijd had hij van Wyvern, en alleen al van die naam, een even grote afkeer gekregen als ik. En ik bleef hem schriftelijk en mondeling smeken of ik er weg mocht. Al deze factoren drongen hem tot het besluit dat hij nu nam. Zou het toch maar niet beter zijn mijn wens te vervullen, voorgoed een punt achter het schoolgaan te zetten en mij ook naar Surrey te laten gaan om me bij Kirkpatrick voor te bereiden op de universiteit? Dit plan kwam niet zonder veel twijfel en aarzeling tot stand. Hij deed zijn best om mij alle risico's voor ogen te stellen. De gevaren van eenzaamheid. Het plotselinge gemis van zo'n grote school met al zijn leven en bedrijvigheid. Een gemis dat mij wel eens minder goed zou kunnen bevallen dan ik dacht. Het misschien wel versuffende effect van een leven zonder ander gezelschap dan een oude man en zijn vrouw. Zou ik nu echt gelukkig zijn zonder makkers van mijn eigen leeftijd? Ik probeerde heel ernstig te kijken terwijl ik deze vragen aanhoorde. Maar dat was komedie. Mijn hart lachte. Gelukkig zijn zonder andere jongens? Gelukkig zijn zonder kiespijn? Zonder wintertenen? Gelukkig zijn zonder steentjes in mijn schoenen? De zaak werd dus geregeld. Alleen al de gedachte, nooit, nooit, nooit hoef ik meer te sporten, was voor mij genoeg om in de wolken te zijn. Wilt u weten hoe ik mij voelde? Stel u dan voor dat u op een morgen wakker wordt en ontdekt dat er ineens geen inkomstenbelasting of geen onbeantwoorde liefde meer bestaat. Om misverstanden te voorkomen, ik vind dat ik met mijn onuitroeibare afkeer van bal en slaghout alleen maar pech had. Niet dat ik aan het sporten de morele en bijna mystieke waarde toeken die het volgens schoolmeesters heeft. Volgens mij leidt het minstens zo vaak tot eerzucht, jaloezie en bittere partijdigheid als tot iets beters. Toch heb je pech wanneer je er niet van houdt. Want zo moet je de omgang missen met veel voortreffelijke mensen die op een andere manier niet te benaderen zijn. Het is pech, maar het is geen fout, want het is iets onvrijwilligs. Ik had geprobeerd van het sporten te houden en het was mij niet gelukt. Het was een aandrift die ik niet had meegekregen. Mijn verhouding tot sport was, zoals het spreekwoord zegt, als die van een ezel tot een harp. Veel schrijvers hebben gewezen op het curieuze feit dat geluk bijna altijd gevolgd wordt door nog meer geluk en tegenslag door nog meer tegenslag. Rond de tijd dat mijn vader besloot mij naar Kirkpatrick te sturen,
kwam er nog een groot goed op mijn weg. Vele hoofdstukken terug maakte ik al melding van een jongen die bij ons in de buurt woonde en die met weinig succes geprobeerd had vriendjes te worden met mijn broer en mij. Zijn naam was Arthur en hij had exact de leeftijd van mijn broer. Hij had tegelijk met mij op het Campbell College gezeten, maar we hadden elkaar daar nooit ontmoet. Het was, denk ik, kort voor het begin van mijn laatste trimester op Wyvern, dat ik bericht kreeg dat Arthur ziek op bed lag, maar herstellende was en graag bezoek zou krijgen. Ik weet niet meer hoe ik ertoe kwam op deze uitnodiging in te gaan, maar om een of andere reden ging ik. Ik trof Arthur aan terwijl hij rechtop in bed zat. Op de tafel naast hem lag een exemplaar van Myths of the Norsemen. Hou jij daarvan? Zei ik. Hou jij daarvan? Zei hij. Een ogenblik later hadden wij het boek in handen en met de hoofden dicht bij elkaar, wezen citeerde, praten we. Scheden we al gauw bijna. En ontdekten we, in een stortvloed van vragen, dat we niet alleen van dezelfde dingen hielden, maar ook van dezelfde stukjes daarvan en op dezelfde manier. Dat we beide de steek van vreugde kenden en dat voor ons beide de pijl werd afgeschoten in het noorden. Vele duizenden mensen hebben de ervaring gehad voor het eerst een vriend te ontmoeten. Maar het blijft een wonder. Een even groot wonder, met alle respect voor romanschrijvers, als een eerste liefde, of zelfs groter. Ik had zo weinig op de mogelijkheid van zo'n vriend gerekend, dat ik er zelfs nooit naar verlangd had. Net zo min als ik verlangde koning van Engeland te worden. Als gebleken was dat Arthur op eigen houtje een exacte replica van de boksenwereld had gemaakt, dan zou de verrassing eigenlijk niet veel groter zijn geweest. Volgens mij is er niet zo verbijsterend voor een mens als de ontdekking dat er andere mensen bestaan die zeer, zeer veel op jezelf lijken. Tijdens mijn laatste weken op Wyvern begonnen er in de kranten vreemde berichten te verschijnen. Want het was de zomer van 1914. Ik weet nog hoe ik samen met een vriend zat te piekeren over een stuk waarboven stond Can England keep out of it? Er buiten blijven, zei hij. Ik zou niet weten hoe Engeland erin kan komen. De laatste uren van dat trimester hebben in mijn herinnering lichtelijk apocalyptische kleuren. En misschien bedriegt de herinnering mij. Of misschien was de wetenschap dat ik vertrok, het feit dat ik al die gehate dingen voor het laatst zag, al apocalyptisch genoeg. Maar de haat op zichzelf was dat op dat moment niet. Zelfs een Windsorstoel krijgt iets raars, iets spookachtigs, wanneer je weet, dit zal ik nooit meer zien. In het begin van de vakantie werd de oorlog verklaard. Mijn broer, thuis op verlof van Sandhurst, werd teruggeroepen. Een paar weken later ging ik naar meneer Kirkpatrick in Great Bookham in Surrey. Hoofdstuk 9. Kirkpatrick. Je zult dikwijls merken dat er in de natuur buitensporige types rondlopen die een weldenkend dichter nooit ten tonele zou durven voeren. Chesterfield. Op een dag in september reisde ik na de oversteek naar Liverpool door naar Londen, waar ik mij naar Waterloo Station begaf om vandaar af te reizen naar Great Bookham. Ik had gehoord dat Surrey een suburban gebied was
en ik was stom verbaasd over het landschap dat ik nu in werkelijkheid zag voorbijflitsen. Steile heuvels zag ik, valleien met riviertjes en beboste meentgronden die voor mij met mijn Ierse en Wyvernse maatstaven echte bossen leken. Een wereld van bruin, roodbruin en geelachtige groentinten. Zelfs de hier en daar verspreide buitenhuizen, toen veel minder dan nu, vond ik schitterend. Deze houten huizen met hun rode daken verscholen tussen de bomen waren iets heel anders dan de gepleisterde misbaksels in de buitenwijken van Belfast. Ik had gerekend op grindpaden, ijzeren omheiningen en onafzienbare rijen laurier- en apenboompjes. Maar ik zag houten klephekjes met daarachter paden die tussen fruitbomen en berken omhoog of omlaag kronkelden. Iemand met strengere opvattingen dan de mijne zou misschien lachen om al deze huizen. Maar ik kan me niet aan de gedachte onttrekken dat de ontwerpers van die huizen en tuinen hun doel bereikten, namelijk het suggereren van geluk. Zij vervulde mij met een verlangen naar het soort huiselijkheid dat ik nooit in volledig ontwikkelde vorm gekend had. In gedachten zag je een theetafel staan. In Bokham werd ik van het station gehaald door mijn nieuwe leraar, Kirk of Nock of The Great Nock, zoals mijn vader en mijn broer en ik hem noemden. We hadden heel ons leven al over hem gehoord, zodat ik een heel duidelijk idee had van wat mij te wachten stond. Ik was voorbereid op een onafgebroken lauw stortbad van sentimentaliteit. Dat was de prijs die ik bereid was te betalen voor het onmetelijk grote goed van niet meer naar school te hoeven, maar wel een hoge prijs. Van de verhalen van mijn vader was er één in het bijzonder dat een hoogst gênant vooruitzicht bood. Met veel genoegen vertelde hij altijd hoe hij eens op Lurken in een of ander soort probleem of moeilijkheid verkeerde. En dat Old Nock of Dear Old Nock hem toen apart genomen had en heel kalm en natuurlijk zijn arm om hem heen gelegd had en zijn Dear Old bakkebaarden langs de jeugdige konen van mijn vader had gestreken. Hem daarbij enige troostende woorden toefluisterend. En hier was dan Bokham. En daar stond de aardsentimentalist zelfs op mij te wachten. Hij was bijna 2 meter lang, zeer schoffel gekleed, als een tuinman vond ik, zo mager als een lat en ontzaglijk gespierd. Zijn geribbelde gezicht leek geheel en al uit spieren te bestaan. Voor zover het zichtbaar was, want hij had een snor en bakkenbaarden, met een gladgeschoren kin, zoals keizer Frans Jozef. U zult begrijpen dat die bakkenbaarden mij op dat moment ten zeerste bezighielden. Mijn wangen tintelden al bij voorbaat. Zou hij meteen beginnen? Er zouden in elk geval tranen vloeien en misschien nog erger dingen gebeuren. Een van mijn blijvende zwakheden is dat ik nooit een kus of omhelzing van iemand van mijn eigen geslacht heb kunnen verdragen. Een zwakheid die overigens niet erg mannelijk is. Aeneas, Beowulf, Roland, Lancelot, Johnson en Nelson hadden er geen last van. Maar het leek erop dat die oude baas zich inhield. Wij gaven elkaar een hand. En zijn handdruk leek wel een nijptang, maar duurde niet lang. Even later liepen wij van het station weg. Wij volgen momenteel, zei Kirk, de hoofdverkeersader tussen Great Bokham en Little Bokham. Ik
keek tersluiks naar hem. Was dit geografische exordium nu een omslachtige grap? Of probeerde hij zijn emoties te verbergen? Zijn gelaat vertoonde echter niets dan een onverzettelijke ernst. Ik begon te converseren, op de bedroevende manier die ik op de soirées had geleerd, en die ik trouwens ook bij mijn vader steeds vaker nodig had. Ik zei dat het natuurschoon van Surrey mij verraste. Het was veel woester dan ik had verwacht. "Oh," riep Kirk, zo plotseling dat ik ervan schrok. "Wat bedoel je met woest? En wat waren je redenen om dit niet te verwachten?" Ik antwoordde iets, ik weet niet meer wat, en bleef nog converseren. Het ene antwoord na het andere werd de grond ingeboord. En tenslotte begon het mij te dagen. Hij wilde echt iets weten. Hij converseerde niet, maakte geen grapjes en was mij niet aan het afsnauwen. Hij wilde iets van me weten. Hij spoorde me aan tot werkelijk antwoord geven. Enkele manoeuvres waren al genoeg om mij te laten zien dat ik geen heldere en eenduidige voorstelling had die correspondeerde met het woord wildheid. En dat, voor zover ik een voorstelling had, wildheid daarvoor een zeldzaam ongeschikt woord was. "Zie je nu dus in," concludeerde de Great Nock, "dat deze opmerking van jou betekenisloos was?" Ik trok al een pruilgezicht en nam aan dat het onderwerp hiermee was afgesloten. Ik heb me nooit in mijn leven zo vergist. Na deze analyse van mijn begrippen ging Kirk over tot een beschouwing van mijn uitspraak als geheel. Waarop waren mijn verwachtingen gebaseerd? Als het ging om de flora en de geologie van Surrey? Kaarten? Foto's? Boeken? Ik kon niets noemen. Ik had er hemeltjes lief nog nooit bij stilgestaan dat mijn zogeheten gedachten ergens op gebaseerd dienden te zijn. Kirk trok opnieuw een conclusie, zonder het geringste teken van emotie, maar eveneens zonder de geringste concessie aan de eisen van wat volgens mij wel levendheid was. "Zie je nu dus in dat jij niet het recht had om over deze zaak welke mening dan ook te geven?" Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek.

Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Onze kennismaking had nu ongeveer 3,5 minuut geduurd. Maar de toon van dit eerste onderhoud werd gedurende al mijn jaren in Bochum gehandhaafd zonder één onderbreking. Het contrast met de dear old knock uit de verhalen van mijn vader had niet grotesker kunnen zijn. Ik weet dat mijn vader er consequent naar streefde de waarheid te spreken. En ook weet ik welke vreemde vervormingen iedere waarheid onderging in zijn hoofd. Daarom ben ik ervan overtuigd dat hij ons niet voor de gek wilde houden. Maar als Kirk ooit in zijn leven een jongen apart genomen heeft en het gezicht van die jongen kalm en natuurlijk met zijn bakkenbaarden heeft bewerkt, dan geloof ik net zo graag dat hij voor de verandering ook weer eens rustig en natuurlijk voor zo'n jongen op zijn eerbiedwaardige kale kop ging staan. Als er ooit iemand een bijna zuiver logisch wezen is geweest, dan was het Kirk. Was hij iets later geboren, dan zou hij een logisch positivist zijn geweest. Dat de menselijke stemorganen voor iets anders te gebruiken zouden zijn dan voor het meedelen of onthullen van waarheid, was voor hem een idiote gedachte. Zelfs de meest terloopse opmerking werd opgevat als uitnodiging voor een twistgesprek. Ik leerde al gauw de verschillende betekenissen kennen van zijn drie openingszetten. Ho, gooide hij eruit, als hij een halt wilde toeroepen aan een woordenbrei die geen moment langer te verdragen was, niet uit ongeduld, daar dacht hij niet aan, maar omdat dit tijdverknoeien was en het raadsbesluit verduisterde. Het haastiger en rustiger uitgesproken excuse, dat wil zeggen excuse me, werd gevolgd door een correctie of verfijning die slechts ter aanvulling diende en die betekende dat je opmerking, aldus verbeterd, wellicht nog zonder ongerijmdheden tot voltooiing kon worden gebracht. Het meest bemoedigend was I hear you. Dit hield in dat je opmerking betekenis had en alleen nog om weerlegging vroeg. Ze had de rang en waardigheid van een misvatting bereikt. De weerlegging ging, als we zover kwamen, altijd op dezelfde manier. Had ik dit gelezen? Had ik dat bestudeerd? Had ik statistische gegevens? Had ik gegevens uit mijn eigen ervaring? En dan de wellaast onvermijdelijke conclusie. Zie je nu dus in dat je niet het recht had om... puntje, puntje, puntje, enzovoorts. Niet ieder jongen zou dit op prijs hebben gesteld. Bij mij ging het erin als koek. Ik had mij voorbereid dat mijn vrije tijd in Bochum zou heengaan met grote mensengesprekken. En zoals u weet, hield ik daar niet van. In mijn ervaring gingen zulke gesprekken over politiek, geld, sterfgevallen, je spijsvertering. Ik nam aan dat ik er wel van zou gaan houden, zoals van mosterd of van kranten lezen, naarmate ik ouder werd. Tot dusver is die verwachting op geen van die drie punten uitgekomen. Ik wilde maar twee soorten gesprekken. Ofwel, bijna volkomen vanuit de verbeelding, ofwel, bijna volkomen rationeel. Enerzijds, zoals met mijn broer over boksen,

tekenen begon, was ik nergens meer. De principes begreep ik, maar ik kreeg altijd een verkeerde uitkomst. Maar al kon ik nooit een man van wetenschap worden, toch bezat ik naast mijn fantasie ook wetenschappelijke neigingen. En ik was dol op redeneren. Kirk prikkelde en voedde één kant van mij. Dit praten ging echt ergens over. Dit was iemand die niet over jou nadacht, maar over wat je zei. Ongetwijfeld steigerde en briesde ik wel eens in zijn teugels. Maar alles bij elkaar genomen, genoot ik van de manier waarop hij met mij omging. Toen ik vaak genoeg tegen de grond geslagen was, begon ik zelf een aantal stoten en dekkingen te leren en intellectuele spierballen te ontwikkelen. Ik vlei me met de gedachte dat ik tenslotte een niet onaanzienlijke sparringpartner van hem was. Het was een grote dag toen de man die mij zo lang op al mijn vaagheden gewezen had, mij tenslotte waarschuwde voor het gevaar van overmatige scherpzinnigheid. Was de meedogenloze dialectiek van Kirk alleen maar een pedagogisch middel geweest, dan zou ik er mij misschien tegen verzet hebben. Maar hij kon niet op een andere manier praten. Zijn syllogismen hielden geen rekening met geslacht of leeftijd. Dat iemand verheldering of correctie ongewenst kon vinden, was voor hem een voortdurende reden tot verbijstering. In de loop van een zondagmiddagvisite zei een heel eerbiedwaardige buurman eens op afrondende toon: "Enfin, meneer Kirkpatrick, het zou een saaie boel worden als we allemaal eender waren. U bent liberaal, ik ben conservatief. We bekijken de dingen nu eenmaal van verschillende kanten." Waarop Kirk antwoordde: "Hoe bedoelt u? Moet ik mij voorstellen dat liberalen en conservatieven aan weerszijden van een tafel kiekeboe spelen met een rechthoekig feit?" Probeerde een onvoorzichtige bezoeker eens een onderwerp af te sluiten met: "Natuurlijk weet ik wel dat er verschillende opinies." Dan stak Kirk zijn beide handen in de lucht en riep: "Lieve help, opinies heb ik over geen enkel onderwerp." Een geliefde uitspraak van hem was: "Voor een paar kwartjes kun je verlichting krijgen, maar jij geeft de voorkeur aan domheid." Doodgewone beeldspraak werd net zo lang ontleed tot er een of andere bittere waarheid uit haar schuilplaats tevoorschijn moest komen. De satanische streken van die Duitsers. Maar de Satan is toch een verzinsel, een product van de verbeelding. Goed, goed, die beestachtige vreedheden dan. Maar beesten doen zulke dingen nooit. Nu, hoe moet ik het dan zeggen? Het is toch duidelijk dat we die streken gewoon menselijk moeten noemen. Hij kende geen grotere minachting dan voor de conversatie van andere headmasters die hij als hoofd van Lurken soms had moeten verduren tijdens conferenties. Ze kwamen me dan vragen: "Welke houding neem je aan bij een jongen die zus en zo doet?" Lieve help, alsof ik ooit een houding tegenover iets of iemand heb aangenomen. Soms, maar niet vaak, werd hij ironisch. Hij ging dan nog uitdrukkelijker spreken dan anders. En alleen de zwelling van zijn neusvleugels verried, voor wie hem kende, wat er aan de hand was. Dit was de manier waarop hij ook de uitspraak deed: "De master van Belial is een van de belangrijkste wezens in het universum." Het valt te begrijpen dat mevrouw Kirkpatrick in een wat
benarde positie.

die verkeerde. Dit bleek bijvoorbeeld toen haar echtgenoot zich eens door een vreemde vergissing in de salon bevond aan het begin van wat een Brits avondje had moeten worden. Na ongeveer een half uur verliet zij het vertrek met een eigenaardige gelaatsuitdrukking. En uren later bleek de Great Knock nog steeds te midden van 7 oudere dames te zitten en bij hen aan te dringen op begripsverheldering. Ik zei dat hij een bijna volkomen logisch wezen was. Bijna. Dus niet helemaal. Hij was presbyteriaans geweest en was nu atheïst. Zondags was hij net als alle andere dagen het grootste deel van de tijd in de tuin aan het werk. Maar één opmerkelijk trekje had hij uit zijn presbyteriaanse jeugd overgehouden. Op zondag tuinierde hij altijd in andere, iets wat nettere kleren. Een Noord-Ierse Schot kan wel zo ver komen dat hij niet meer in God gelooft, maar niet zo ver dat hij door de weekse kleren draagt op de Sabbat. Hij was dus atheïst. Maar ik moet daar meteen bij zeggen dat hij een rationalist was van het oude, hoog en droge 19e-eeuwse type. Want het atheïsme is sindsdien naar de aarde afgedaald, heeft zich in de politiek gemengd en zich met knoeiers ingelaten. De Anonymous, die mij nu anti-godskrantjes toestuurt, hoopt ongetwijfeld de christen in mij te kwetsen. Hij kwetst in feite alleen de ex-atheïst in mij. Ik vind het beschamend dat mijn oude maatjes, en wat veel erger is, die van Kerk, tot hun huidige niveau gezonken zijn. Toen was het anders. Zelfs McCabe schreef als een man. In de tijd dat ik Kerk kende, vond zijn atheïsme vooral voedsel van het antropologische en pessimistische soort. Hij wist alles van de Golden Boog en Schopenhauer. De lezer zal zich herinneren dat mijn eigen atheïsme en pessimisme al volgroeid waren voordat ik naar Bochum ging. Ik kreeg hier slechts nieuwe munitie om een reeds gekozen stelling te verdedigen. En zelfs die munitie kreeg ik alleen langs indirecte weg, via zijn denkstijl, of buiten hem om, via de boeken uit zijn kast. Nooit leverde hij in mijn bijzijn kritiek op de godsdienst. Dit is het soort feit dat niemand zou vermoeden die mijn leven alleen van de buitenkant kent. Maar toch is het een feit.

beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekad, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we verder met dit boeiende verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 5 uur geworden. We bidden samen de vespers, het avondgebed van de kerk, op deze woensdag in de 20e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 710. Bladzijde 710. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 1154. Bladzijde 1154. En onderaan bladzijde 1156 vindt u de korte schriftlezing. Bladzijde 1156 onderaan. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O Heilige, die troont zo hoog, die met uw vuur de hemelboog geschilderd hebt in rode gloed, de horizonten branden doet, die op de vierde dag het rad der zon in vlammen hebt gevat, zijn weg gewezen hebt de maan, de sterren stelde in hun baan, die zo de nacht scheidt van het licht en geeft hun grens en evenwicht en wijst ons met een teken aan de nieuwe maanden, maan na maan. Verlicht, o Heer, het mensenhart, was af wat vuil is en verward. Maak los de boeien van de schuld, breek weg het kwaad dat ons omhult. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij regeert in eeuwigheid. Uw kennis, Heer, is voor mij te wonderbaar. Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij. Gij ziet mij waar ik ga of sta. Van verre kent Gij mijn gedachten, Gij weet waarom ik bezig ben of rust. Gij let op al mijn wegen. Heer, voor het woord nog op mijn tong is, weet Gij reeds wat ik zeggen ga. Waar ik mij wend, Gij staat op wacht. Uw hand rust altijd op mijn schouder. Uw kennis is voor mij te wonderbaar, zo hemelhoog dat ik ze niet kan vatten. Waar zou ik ooit ontkomen aan uw geest? Waar zou ik mij voor uw gelaat verbergen? Al stijg ik naar de hemel op, daar zijt gij reeds. Al daal ik in het dodenrijk, gij zijt aanwezig. Al leen ik ook de vleugels van de dageraad en strijk ik neer aan gene zijde van de zee. Ook daar is het uw hand die mij blijft leiden. Ook daar houdt gij mij stevig vast. En zeg ik, laat het duister mij dan dekken, laat alle licht verzwolgen worden door de nacht. Dan zal de duisternis voor u niet donker zijn, de nachten even helder als de dagen. Voor u zijn licht en duisternis gelijk. Want wat er in mij is, hebt gij geschapen. Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd. Ik dank u voor het wonder van mijn leven, voor alle wonderwerken die gij hebt gemaakt. Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest. Mijn diepste wezen is u niet verborgen. Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht, mijn levensdraden in de schoot gevlochten werden, toen zagen reeds uw ogen al mijn daden. Zij waren reeds beschreven in uw boek. Mijn dagen waren al door u geteld. Voordat de eerste nog was aangebroken. Maar hoe onpeilbaar zijn voor mij uw plannen, God. Hoe onafzienbaar in hun menigvuldigheid. Ga ik ze na, het zijn er meer dan korrels zand. En aan het eind heb ik van u nog niets begrepen. Doorzoek mij, God, en peil mijn hart. Beproef mij en beoordeel mijn gezindheid. Zie of ik soms verkeerde wegen ga en leid mij langs beproefde paden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw kennis, Heer, is voor mij te wonderbaar. In Christus is alles geschapen en alles bestaat in Hem. Wilt God de Vader blijmoedig danken, omdat Hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. Om in alles de hoogste te zijn, hij alleen. Want in hem heeft God willen wonen met heel zijn volheid, om door hem het heelal met zich te verzoenen, om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen. Door hem alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In Christus is alles geschapen, en alles bestaat in Hem. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Johannes. Hoe weten wij dat wij God kennen? Er is maar één bewijs, dat we ons houden aan zijn geboden. Wie zegt dat hij hem kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar. In zo iemand woont de waarheid niet. Maar in een mens die Gods woord bewaart, heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt. Dan weten we zeker dat wij in hem zijn. Wie aanspraak maakt op verbondenheid met God, moet leven juist zoals Christus geleefd heeft. Bewaar ons, Heer, als de appel van uw oog. Bewaar ons, Heer, als de appel van uw oog. Bescherm ons in de schaduw van uw vleugels, als de appel van uw oog. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Bewaar ons, Heer, als de appel van uw oog. Heer, toon de kracht van uw arm, drijf de trotsen uiteen en verhef de eenvoudigen. Hoog verheft u mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot de lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, toon de kracht van uw arm. Drijf de trotsen uiteen en verhef de eenvoudigen. Bidden wij vol vreugde tot de eeuwige Vader, want zijn medelijden met de mensen is wijd als de hemel. Heer, verblijd allen die op u vertrouwen. Heer, je hebt uw Zoon gezonden om de wereld te redden, niet om haar te oordelen. Laat zijn kruisdood overvloedige vruchten in ons voortbrengen. Heer, verblijd allen die op u vertrouwen. Uw priesters hebt gij aangesteld tot bedienaren van Christus en beheerders van uw geheimen. Laat hen trouw zijn met heel hun hart en schenk hun wijsheid en liefde. Heer, verblijd allen die op u vertrouwen. Gij hebt gewild dat er onhuwbaren zijn omwille van het Rijk der Hemelen. Help allen die gij roept om met onverdeelde trouw uw Zoon te volgen. Heer, verblijd allen die op u vertrouwen. In het begin hebt gij de mens als man en vrouw geschapen. Bevestig de gehuwden in hun onderlinge liefde. Heer, verblijd allen die op u vertrouwen. Door het offer van Christus hebt gij de zonden van de mensen vergeven. Schenk aan de doden vergiffenis van zonden. Heer, verblijd allen die op u vertrouwen. En laten wij dan tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, aan behoeftigen schenkt gij overvloed. Wees uw milde erbarming indachtig en lenig onze armoede met de rijkdom van uw gaven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden, hartelijk welkom op onze startplaats, op onze rots in de branding.
2: Ja, de grote wereldreis in deze zomermaanden gaat verder.
1: We zijn ondertussen gekomen aan de 7e grote excursie en doorkruisten reeds eveneens 7 landen.
2: En de tijd vliegt snel.
1: Ja, inderdaad, we zijn al half augustus.
2: Maar half augustus, 15 augustus, vieren we het grote Mariafeest. Maria Hemelvaart.
1: En dan moeten we zeker zorgen dat we op onze volgende excursie een mariale bedevaartplaats bezoeken.
2: En dat gaan we ook doen, hè Jos?
1: Zeker, Lut. We nemen al onze luisteraars mee naar Rwanda. En daar bevindt zich het grote bedevaartsoord van
2: Kibeo.
1: We gaan dus de geschiedenis ophalen van Rwanda.
2: Maar dus ook de geschiedenis van de verschijningen.
1: Dus beste vrienden, maak jullie klaar, want we gaan vertrekken.
2: Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding.
1: Laat ons aanvatten met een mooie, korte omschrijving van het land.
2: Het is een land als een soort paradijs. Als het land van de eeuwige lente. Met zijn duizenden groene heuvels en bergen wordt het ook soms omschreven als het Afrikaanse Zwitserland.
1: Het land ligt iets ten zuiden van de evenaar. Ten westen ligt het enorme land Congo, in het noorden Oeganda, in het oosten Tanzania en in het zuiden Burundi. Maar je ziet het bijna niet liggen tussen al die landen. Het is zelfs iets kleiner dan ons België met een 12 miljoen inwoners. De officiële talen zijn het Engels, het Frans en de Bantu-taal, het Kinyarwanda. Het land is onderverdeeld in 5 provincies met 31 districten.
2: En de indeling is eenvoudig. Het is genaamd naar de 4 windstreken, noord, oost, west, zuid. En midden erin ligt de 5e provincie, Kigali, de hoofdstad van het land.
1: In het noordwesten bevindt zich een vulkanisch gebied, vanwaar zich een bergrug in zuidoostelijke richting uitstrekt. Zoals de Mount Karizimbi, die met zijn 4500 meter de hoogste berg van het land is. Het grote Kivu-meer, 90 kilometer op 50 kilometer, vormt eigenlijk de westelijke grens met Congo.
2: Dit gebied maakt deel uit van de Afrikaanse grote slenk. Het is een langgerekt stelsel van slenken en valleien dat loopt van Syrië tot Mozambique over een totale lengte van 6400 kilometer.
1: Je hebt er ook het Nyungwe Forest, waar eigenlijk de oorsprong ligt van de Nijl. De oostelijke hellingen zijn dan gelijkmatiger, met een vriendelijk, uitgestrekt heuvellandschap dat gelijkmatig daalt richting de vlakten, de moerassen en de meren.
2: En zo bekomt Rwanda de bijnaam van Land van 1000 heuvels.
1: Goed, we laten de beschrijving hierbij. Maar met een beetje fantasie zien we het zo voor ons.
2: Vooraleer we de geschiedenis van het land overlopen, gaan we luisteren naar een eerste Rwandees lied.
1: En de inhoud komt daarop neer.
2: Dank je, Heer, om mij door uw genade te redden. Ik wil u dienen, Jezus.

0: Er zijn in Rwanda 3 etnische groepen bestaande, voor 90% uit Hutus, 9% uit Tutsis en 1% Twa, de oudste bewoners.
1: Deze verdeling kwam in het verleden grotendeels overeen met de bevolking van de boeren, de veetelers en de pottenbakkers. Eigenlijk kan men niet helemaal spreken over echte etnische verschillen, maar eerder over sociale verschillen. De verschillen zijn eerder ontstaan door het vele lijden die elke groep veelal ten gevolge van de andere heeft gekend. Eigenlijk is er een eenheid qua cultuur, taal en grond.
0: De periode voor de kolonisatie was gekenmerkt door een Tutsi-koning. Een dynastie reeds gekend van in de 15e eeuw. Dit terwijl de overgrote meerderheid van de inwoners Hutus waren.
1: Maar anderzijds was de macht van deze koning over het ganse land eerder symbolisch en uiteindelijk beperkt tot zijn eigen centraal gelegen gebied en werden de verschillende clans geleid door een plaatselijke chef. Maar tegen het einde van de 19e eeuw was er dan toch een koning, koning Rwaburgiri, een Tutsi, die een poging deed zijn gezag te bevestigen in het ganse land. Zo kwam er onder andere een vorm van belasting in natura, en daarin zou toch een begin gelegen hebben in de uitbuiting van de Hutus.
0: Na de dood van deze koning in 1895 volgde er een machtsstrijd over zijn opvolging tussen de verschillende chefs met als gevolg een politieke chaos die dan nog samenviel met een runderpestenepidemie.
1: In diezelfde periode werd vanaf 1890 Rwanda samen met het naburige Burundi door Duitsland gekoloniseerd. En het is geweten dat de Duitsers bepaalde opstanden tussen de chefs meehielpen neerslagen met de bedoeling om met bepaalde chefs goed te staan. Dus één grote chaos en onderdrukking, welke uiteindelijk culmineerde in een gezamenlijke opstand van Tutsis, Hutus en Twa's, waarbij de Duitsers hard ingrepen en de revoluties moorden.
0: Tijdens de Eerste Wereldoorlog viel België in 1916 vanuit Belgisch-Congo, Rwanda en ook Burundi binnen en kreeg in 1923 een mandaat van de Volkerenbond voor het territorium genaamd Rwanda-Burundi, een protectoraat van de toenmalige Verenigde Naties.
1: Dit betekende officieel dat de Belgen het gebied klaar zouden maken voor onafhankelijkheid. Maar toch duurde de kolonisatie 46 jaar, van 1916 tot 1962. Deze periode is nogal zeer complex, met negatieve maar ook positieve gebeurtenissen, om het in enkele woorden te kunnen weergeven.
0: En zoals in de meeste Afrikaanse kolonies steeg de roep naar onafhankelijkheid. Deze kwam er dan in 1962, met tevens de splitsing met Burundi, die ook onafhankelijk werd.
1: De eerst verkozen Rwandese president was Kayibanda, deze keer een Hutu, maar zonder Tutsis in de regering. In 1963 vonden er opnieuw slachtingen plaats tussen de Hutus en de Tutsis met duizenden slachtoffers, waardoor vele Tutsis het land uitvluchten. De weinig stabiele economische situatie en deze aanhoudende etnische conflicten bereikten in 1973 een hoogtepunt.
0: Op 5 juli 1973 pleegde de minister van Defensie, generaal-majoor Abiy Arimana, een Hutu, een staatsgreep en vormde een nieuwe regering waarin ook een Tutsi was opgenomen. Er volgde een betrekkelijke rust tussen de 3 etnische groepen. Alhoewel.
1: President Habyarimana weigerde de Tutsis en hun afstammelingen die begin jaren 60 het land waren ontvlucht te laten terugkeren. Deze vormden Tutsi-milities onder de naam Front Patriotique Rwandais, het FPR, die in 1994 Rwanda binnenvielen. Met behulp van Zaïrese, Belgische en Franse troepen bleef de regering Habyarimana dan toch in het zadel, werden er gesprekken gevoerd met het FPR ten einde tot een vredesregeling te komen. Zo kwam er een meer democratische grondwet met een meer partijenstelsel en meer Tutsis in de regering.
0: Maar dan kwam 6 april 1994. Het vliegtuig van de Rwandese president werd neergeschoten. En de president, die ondertussen herkozen was, kwam om het leven. En het vervolg klinkt ons nog vers in de oren. Een verschrikkelijke genocide die 800.000 tot 1 miljoen slachtoffers eiste in enkele maanden tijd.

0: vele vraagtekens.
1: Zoals Frankrijk, die hem altijd heeft verdacht het bevel te hebben gegeven tot het neerhalen van het vliegtuig van president Habyarimana. Kagame wordt enerzijds geprezen omdat het land onder hem succesvol zou zijn opgekrabbeld na de genocide. Anderzijds oogst hij kritiek omwille van het onder andere tegenwerken van de politieke oppositie en de sterk ingeperkte persvrijheid. Beste vrienden, tot zover in enkele woorden de bewogen geschiedenis van Rwanda.
0: Beste luisteraars, we gaan er even uit met een mooi lied. Arc en ciel, gezongen door de Rwandese katholieke zanger Kizito Mihigo. Het thema verzoening en vrede stond hem zeer dicht aan het hart, want tijdens de Rwandese genocide verloor hij zijn familie en werd hij wees.
1: Bij aanvang genoot hij de steun van president Kagame tot hij in 2014 een kritisch lied schreef over de onrechtvaardigheden in het land. In februari 2020 werd hij dood aangetroffen in zijn cel, volgens de oppositie door politiegeweld vermoord.

0: Graag willen we er nog een woordje aan toevoegen over de christelijke geschiedenis van het land, die heel laat begon.
1: In de 19e en 20e eeuw hebben vooral missionarissen van de Witte Paters een groot deel van de bevolking gekerstend. Zo bekeerde zich in 1943 de Tutsi-koning Mutara III van Rwanda tot het katholicisme. Het is geweten dat de kerk aanvankelijk eerder de Tutsi steunde, uiteindelijk een kleine minderheidsgroep waarbinnen de aristocratie zich bevond.
0: Maar vanaf het begin van de jaren 50 kwam de kerk hier radicaal op terug en speelde de kerk een belangrijke rol bij de emancipatie van de Hutus.
1: Op een totale bevolking van een goede 12 miljoen inwoners kan je zeggen dat een 56% katholiek is. Er zijn het aartsbisdom Kigali in de hoofdstad en 8 bisdommen. Daarnaast zijn er een 26% protestanten, 11% adventisten en een kleine 5% moslims.
0: Maar een zeer belangrijke gebeurtenis vond plaats in de jaren 80 in het dorp Kibeo in het zuidwesten van het land.
1: Tussen 1981 en 1989 verscheen er de Maagd Maria aan meisjes die er studeerden aan de plaatselijke school. Sindsdien is deze plaats dan ook een zeer belangrijk religieus centrum geworden en eigenlijk voor gans Afrika. We gaan nogmaals luisteren naar de katholieke zanger Kizito Mihigo met een lied ter ere van Ons Lieve Vrouw van Kibeho, Mother of the Word, Moeder van het Woord.

0: Beste medereizigers, we weten nu iets meer over de geschiedenis van het kleine land, Rwanda.
1: Ja, het mooie land van de Milcolline.
0: Van de duizend heuvels. Uiteraard, we beseffen dat deze weergave van haar geschiedenis zeer bondig is. Maar het geeft toch een idee over het wel en wee van het land.
1: En vooral, spijtig genoeg, het wee. De zware beelden die ook wij zagen op ons tv-scherm blijven in ons geheugen geprent.
0: Maar Lut, God laat niemand in de steek, ook niet in situaties die soms uitzichtloos zijn.
1: Nee, zeker niet. En daarom moeten we zeker vermelden wat we reeds even aanhaalden, de gebeurtenissen welke plaatsvonden in Kibeo in de jaren 80 van de vorige eeuw.
0: Zeker, deze dagen vieren we het hoogfeest van Maria Hemelvaart. En dus, beste vrienden, vertrekken we nu op bedevaart naar de genadige plaats Kibeho.
1: Laat ons vertrekken.

0: Kibeo is een klein dorpje in het bisdom Gigongoro, in het zuidwesten van het land, waar dus tussen 1981 en 1989 de Heilige Maagd verscheen aan meisjesstudenten van de plaatselijke school. Sinds de jaren 80 is deze plaats dan ook een zeer belangrijk religieus centrum geworden en eigenlijk voor gans Afrika.
1: En zeker in het licht van deze vrede-genocide die ook daar ter plaatse zeer hard heeft toegeslagen met tienduizenden slachtoffers in april 1994. En zo bestaat er de getuigenis van pater Pawlowski vanuit Kibeho.
0: Op 14 april 1994 vond er hier in Kibeho een volkerenmoord op reusachtige schaal plaats. 12.000, misschien zelfs tot 20.000 mensen werden vermoord in deze streek.
1: En hij vervolgde: het gebeurde vooral hier in de kerk zelf, waar velen een toevluchtsoord zochten tegen de moordenaars, in de hoop dat een heilige plaats, zoals een kerk, zou worden geëerbiedigd. Maar het jaar daarop, in 1995, greep in Kibeho opnieuw een slachting plaats, en dit onder het oog van de VN-vredesmacht, waarbij het Rwandese patriotisch leger 2000 tot 4000 Hutus doodde bij de ontruiming van een vluchtelingenkamp. Kibeho is daarom vandaag een centrum voor vrede en verzoening.
0: Maar wat gebeurde er juist in Kibeho 13 jaar voor deze genocide?
1: Het is zaterdag 28 november 1981. Om 12 uur 35 in de eetzaal van de school hoort Alphonsine Mumureke, een 16-jarige leerlinge, plots een stem die zegt:
0: mijn kind.
1: Zonder er bij na te denken, reageerde ze en zei:
0: hier ben ik.
1: En voor haar ziet ze een prachtige vrouw van ongeveer 25 jaar oud, die licht uitstraalt. Ze was blootsvoets en droeg een hemels mooie witte jurk met een sluier. En Alphonsine vroeg haar:
0: vrouw, wie ben je?
1: De verschijning antwoordde:
0: Nina Wayambo, de moeder van het woord.
2: Sans aller au refoutre, j'ai commencé mes exercices en ordre. J'ai attendu une voix qui disait l'enfant. Et je me suis trouvée isolée. J'ai perdu tous mes collègues qui étaient à côté de moi. Et j'ai vu le nuage. Dans ce nuage, j'ai trouvé une belle dame. Je lui ai demandé: femme, qui es-tu? Elle m'a répondu: je suis la mère du Verbe.
1: Maria vroeg haar daarna:
0: wat trek je het meeste aan in de godsdienst?
1: Waarop Alphonsine antwoordde:
0: ik hou van God en van zijn moeder, die ons het kind heeft geschonken, die ons allen redding brengt.
1: En Maria vervolgde:
0: echt waar?
1: Waarop Alphonsine verzekerde:
0: ja, zeker.
1: Maria vervolgde:
0: ik kom je troosten, want ik heb je gebeden verhoord. Ik zou willen dat je vriendinnen ook zo'n geloof mogen hebben. Ze hebben het niet voldoende.
1: Alphonsine sprak toen:
0: moeder van de heiland, als u komt zeggen dat het geloof in onze school niet groot genoeg is, dan is daar maar één uitleg voor. U houdt van ons. Mijn geluk kan niet op dat u zich aan mij toont.
1: Daarop verdween Maria met een glimlach. Later vertelden medeleerlingen hoe Alphonsine tijdens deze extases verschillende talen had gesproken, waaronder sommige die ze niet kenden. Meer dan 30 keer is Maria aan haar verschenen. Zeer duidelijk verklaarde Maria haar ook het volgende.
0: De verschijningen zijn bestemd voor Kibeo, voor Rwanda, voor Afrika en voor de gehele wereld. Het is een universele boodschap die veel goeds zal doen, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst.
1: Jullie horen even een originele opname tijdens een verschijning waarbij Alphonsine zingt met tranen in de ogen en strak kijkend naar boven.

0: Hoewel haar schoolvriendinnen haar uitlachten en beschuldigden van aanstellerij, is zij nooit op haar verklaringen teruggekomen. Al die verschijningen wekten wel afgunst. Maar Maria kwam haar te hulp door te verschijnen aan andere meisjes. En zo komen we bij de toen 17-jarige studente Nathalie Mukama Zimpaka. Maria verscheen haar op 12 januari 1982 na het avondeten. Tijdens deze extase had ze het gevoel Kibeho te verlaten om terecht te komen op een groot plein waar ze alleen was. En ze had angst en ze weende. Dan zag ze een groot licht waaruit een droevige stem haar zei:
1: Kind, ik ben droevig. Ik heb een boodschap gestuurd en jullie hebben ze niet goed ontvangen, zoals ik het wou.
0: In maart 1982 ontvangt Nathalie een vraag van Maria.
1: Mijn wens is dat je bidt zonder ophouden en dat je daarbij heel je hart legt in het gebed en dat je me graag aanroept. Dan word je echt mijn kind.
0: Of een andere boodschap luidde:
1: de weg die leidt naar de hemel gaat steeds langs het lijden. Een kind van Maria is onafscheidelijk van het lijden.
0: De verschijningen namen toe en werden steeds indringender. Het overstelpte Nathalie meermaals en deed haar vaak huilen. Maria vroeg haar te bidden en zelf het lijden te verdragen, wat Nathalie zonder meer heeft aanvaard. Er bestaan indrukwekkende getuigenissen over haar vasten die zij onderhield, zoals tijdens de 40 dagen tijd van 1983.
1: Zuster Nathalie, ondertussen godgewijde zuster, woont vandaag nog altijd in Kibeho en ontvangt de pelgrims van wat nu het grootste bedevaartsoord is in Afrika.
0: Een derde belangrijke reeks verschijningen vonden plaats aan de toen 21-jarige Marie-Claire Mukangango op 20 maart 1982. Zij geloofde tot nu toe absoluut niets van al hetgeen er gebeurde. En uitgerekend aan dit wispelturig meisje verschijnt haar Maria en dan nog gedurende 6 maanden. Heel bijzonder bij haar moedigde Maria haar aan tot het bidden van het rozenhoedje van de 7 smarten. Marie-Claire werd vermoord tijdens de genocide in 1994.
1: We gaan even verpozen en luisteren naar een lied met de duidelijke titel Mama Ararira of Mama Weent.

0: We bevinden ons dus in Kibeo, waar Maria verscheen aan drie meisjesstudenten, Alphonsine, Nathalie en Marie-Claire. Er is uiteraard veel meer gebeurd dan wat wij hier allemaal vertellen.
1: Een van de opvallendste gebeurtenissen is het visioen van 15 augustus 1982. Maria toonde zich somber en verdrietig. De 25.000 aanwezigen zagen de kinderen klappertanden, huilen, beven en soms op de grond vallen. En de kinderen zagen vreselijke dingen. Een rivier van bloed, mensen die elkaar vermoorden, dode lichamen, brandende bomen, een open afgrond, afgehakte hoofden, een totale chaos.
0: Zonder het op dat moment te beseffen, zagen de zieners de verschrikkelijke massamoorden in Kibeo, welke 13 jaar later zouden uitbreken.
1: Een andere gebeurtenis met zeer vele getuigen vond plaats op 31 mei 1983. Nathalie vroeg tijdens de verschijning om een onuitputtelijke bron met gezegend water. Niet voor haarzelf, maar voor de gehele wereld.
0: Maria sprak tot haar en zei haar dat ze water zou krijgen, maar niet uit een bron.
1: En plots begon het te regenen over Kibeho, net als een sproeier, verklaarde een getuige. Velen, waaronder zieken, getuigden dat ze een wonderbare kracht voelden, en hoe hun pijnen draaglijker werden. Maria sprak dat de putten, die zich in de omgeving van de slaapzaal bevinden, gevuld zouden zijn met gezegend water.
0: Een tweede zichtbaar teken was aan de zon. Op 6 september 1982, om 17:50, zag men een bijzonder gekleurde zon, die begon te dansen, van links naar rechts en van boven naar beneden, en dit gedurende 10 minuten. Verscheidene priesters van het grootseminarie waren hiervan getuigen.
1: In Kibeho vonden dus zeer bijzondere verschijningen plaats, en dit gedurende een 8-tal jaren tot 1989, toch uitzonderlijk. Alzo verscheen Maria ook nog aan 3 andere meisjes en een jongeman. Trouwens, de meeste verschijningen werden vastgelegd op video en gebeurden ook met medische controles.
0: Zo kan je inderdaad op internet, op YouTube, videofilmpjes bekijken van de reacties van de zienders tijdens de verschijningen. Ook hoe artsen aanwezig zijn die bijvoorbeeld de bloeddruk nemen en testen uitvoeren. Maar hoe zit het met de kerkelijke erkenning?
1: Wel, voor de meeste plaatsen in de wereld waar Maria verscheen, is enkel de plaats officieel erkend als een toegelaten bedevaartsoord, maar veelal niet de verschijningen zelf. Wel, hier in Kibeho werden ook de verschijningen officieel erkend als waar op 29 juni 2001 door de kerk. Maar dan wel beperkt tot deze aan de 3 belangrijkste zinsters, Nathalie, Alphonsine en Claire, en ook enkel de verschijningen voor juli 1982.
0: Eigenlijk zijn er niet zoveel over de ganse wereld, slechts 17, waaronder uiteraard Fatima, Lourdes, maar ook bij ons Borin en Banneux, enzovoort.
1: En dus ook hier de verschijningen in Kibeho. En zo wordt Maria er vereerd als moeder van het woord, maar ook met als feestdag, 28 november, moeder van smarten.
0: Dit is de datum van de eerste verschijning in 1981.
1: Lut, jij had een mooi lied gevonden, gezongen door de katholieke vermoorde zanger Kizito Mihigo.
0: Ja, de titel is Inuma. Dit betekent de duif. Het is een oproep voor liefde en vrede en vooral naar vergeving vragen en schenken.

0: Beste vrienden luisteraars, onze bedevaart loopt ten einde.
1: Ja, maar ik stel voor af te sluiten met een korte boodschap van zienster Alfonsine. Een boodschap voor ons allemaal.
0: En we nemen daarmee ook afscheid van jullie en spreken dan af zoals de vorige keren op onze rotsende branding voor een volgende, 8e grote excursie. De voorlaatste van deze zomer.
1: En waar we naartoe gaan, gaan we deze keer niet verklappen.
0: Nee, maar we verlaten wel het Afrikaanse continent. En de boodschap van Alfonsine om af te sluiten luidt als volgt.
1: We moeten Maria beminnen en ons bekeren en doen wat de kerk ons voorhoudt. Heel in het bijzonder Jezus via Maria beminnen.
2: Il faut suivre ce que l'Église nous enseigne. Il faut aimer Jésus, Dieu et la Vierge Marie, c'est notre mère. Qui passe à elle, on ne peut pas perdre.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria,

0: Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade.
3: De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

Welkom, beste luisteraars. Welkom bij Radio Maria. Het is bijna 7:30 op deze woensdag en dat wil zeggen dat we binnen enkele ogenblikken verenigd zullen zijn om samen met de gemeenschap van Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeus Kerk te Antwerpen, een avondgebed te bidden.

Uit de profeet Ezechiël, hoofdstuk 34. De Heer richtte zich tot mij, mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen, dit zegt God de Heer. Wee jullie herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren. Maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht. Jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid. Ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels. Over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat. Daarom, herders, luister naar de woorden van de Heer. Zo waar ik leef, spreekt God de Heer, mijn schapen hadden geen herder. Ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden. En jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om. Jullie hebben alleen jezelf gewijd, maar niet mijn schapen. Daarom, herders, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer. Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen. Zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden. Ik zal mijn schapen uit hun mond redden. Ze zullen ze niet meer eten. Dit zegt God de Heer. Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Woord van de Heer.

Broers en zussen, Ezechiël leefde als profeet in ballingschap in Babylonië na de verwoesting van Jeruzalem in en dit ongeveer 600 voor Christus. Na het lezen van zijn woorden van vanavond denk ik spontaan aan Psalm 23. Deze psalm beschrijft de Heer als herder, die ervoor zorgt dat het ons aan niets ontbreekt. Hij geeft ons nieuwe kracht. Met hem in onze buurt hoeven wij geen gevaar te vrezen. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Zo klinkt het in deze psalm, die we trouwens frequent bidden bij het afscheid van een geliefde. God, die is er elke dag van ons leven. Dat beseffen wij als we tijd voor hem maken in ons gebed. In de tijd beschreven in het Oude Testament bewoonden nomadische herdersvolken de onherbergzame vlakte. Herder zijn was geen gemakkelijk leven. Het vroeg een dag en nacht waken over de kudde. Die moest beschermd worden, geleid en verzorgd. Maar wat kan die herdersmetafoor die in de Bijbel regelmatig voorkomt betekenen voor ons in deze zo andere tijd? Het evangelie volgens Johannes in hoofdstuk 10 zet ons op weg. Daarin zegt Jezus: ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. En verder zegt hij: ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. Die woorden van de evangelist wijzen ons op het verlangen van Jezus naar de eenheid tussen de volkeren. Het is die eenheid waarop we heden ten dagen hopen, ook binnen de christelijke kerk. Het volk dat Jezus wil verzamelen is dus niet een volk waarvan wij elke broer of zus al kennen. De evangelist Johannes verwijst naar God als eigenaar van de menselijke kudde en naar het woord van God dat ook moet verkondigd worden aan de heidenen. De woorden van de profeet vanavond wijzen ons op een gedrag dat dikwijls het eigen belang voorop zet. Op een houding die koel en afstandelijk is tegenover de kudde. Moeten de herders niet hun kudde weiden? Vraagt de profeet aan ieder van ons. Want ja, ieder van ons heeft een kudde om voor te zorgen, klein of groot. Iedere christen weet welke zijn schapen zijn. De zwakke, gewonde en verdwaalde schapen vragen onze bijzondere aandacht. Zijn dat niet onze zwakke, arme en alleen gelaten broers en zussen? En ja, herder zijn is geen comfortabel en gemakkelijk leven. Wij zijn geroepen om trouw voor onze schapen te zorgen. We zijn geroepen geen enkel schaap uit het oog te verliezen en het beste pad te kiezen, dat elk van hen veilig verder brengt. God stelt vast dat de zwakke schapen verstrooid zijn, dat niemand naar hen omziet en niemand naar hen op zoek gaat. God kijkt ook nu naar onze mensheid, die de zwakste en meest kwetsbare veelal in de steek laat. En zijn waarschuwing luidt: wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. God roept iedereen op om zijn hart te bekeren en Jezus helpt ons met het voorbeeld van zijn leven. Jezus is het voorbeeld van de goede herder die de schapen verzorgt, geneest en op zijn schouders draagt. Voor Jezus is er gewoon geen andere keuze dan zorg te dragen voor armen en zwakken. In die radicale keuze zijn mannen en vrouwen hem gevolgd. Luister naar dit getuigenis van Etty Hillesum, jonge Joodse vrouw die uit kamp Westerbork als gevangene in de Tweede Wereldoorlog schreef. Men mag niet zozeer opgaan in verdriet en zorg voor de eigen familie, dat men daardoor voor de naaste geen aandacht en liefde meer over heeft.
Etty wordt in het kamp de geduldige luisteraar voor tientallen mensen. Ze toont zich op uitzonderlijke wijze herder van een kudde bange mensen. Haar eigen angst voor wat er gebeuren gaat, spreekt ze uit tegenover God, zodat ze zich niet hoeft af te schermen tegenover de nood van de anderen. Broers en zussen, laten ook wij ons dan richten tot God om moedige herders te worden van broers en zussen die op ons wachten in onze stad, onze wijk en overal waar Sant'Egidio aanwezig is. Wij bidden tot de goede herder dat hij onze ogen en ons hart richt op de verloren schapen op onze weg, om hen bij te staan in hun nood.

Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Heer onze God,

Zoon. Wek energieën van liefde op in het hart van de mensen en de volkeren. U vergeet niet wie aan hun lot worden overgelaten. Troost wie geen vader, moeder of familie hebben. Doe vrede geboren worden waar oorlog heerst. Doe licht opgaan waar duisternis en angst heersen. Dit vragen wij u met geloof en aandrang, nu en altijd in de eeuwen der eeuwen.

0: Namen des Toren.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de gemeenschap Sant'Egidio een avondgebed hebben gebeden. We wensen jullie nog een zeer fijne avond toe.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
1: Zügle deine Zunge, Hildegard.
2: So I went on a trip.
3: If you find your mother, what will you say? I'm just...
4: Mr. Lawson, I...
5: Look, Sid, stay out of it.
2: I know where your birth mother is.
6: Katovisie, de filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
7: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in ons filmprogramma. Vandaag bespreken we een mooie film uit 1993, die de titel draagt The Secret Garden, de geheime tuin. De geheime tuin is een speciale tuin waar vriendschappen opbloeien, ziektes verdwijnen en verdriet vervaagt. Daar ontdekken de beproefde wees Mary, haar verwende ziekelijk neefje Colin en de zachtmoedige plattelandsjongen Dickon, dat een omgeving die om je geeft een wereld van verschil kan uitmaken. En dan gaan we luisteren naar wat muziek uit de film en zo dadelijk ontdekken we samen het verhaal van deze film, The Secret Garden.

0: We zijn in India. Daar woont Mary Lennox met haar ouders.
1: My name is Mary Lennox. I was born in India. It was hard and strange and lonely in India. I didn't like it. Nobody but my servant, my ayah, looked after me. My parents didn't want me. My mother cared only to go to parties. And my father was busy with his military duties. I was never allowed to go to the parties. I watched them from my mother's bedroom window. I was angry, but I never cried. I didn't know how to cry.
0: Ik heet Mary Lennox. Ik ben in India geboren. Het was heet en vreemd en eenzaam in India. Ik vond het niet leuk. Alleen mijn bediende, mijn ayah, zorgde voor me. Mijn ouders wilden me niet. Mijn moeder gaf alleen om feesten. Mijn vader hield zich alleen met militaire zaken bezig. Ik mocht nooit mee naar feestjes. Ik bekeek ze vanuit mijn moeders raam. Ik was boos, maar ik huilde nooit. Ik wist niet hoe dat moest. Mijn ouders dachten alleen aan zichzelf. Ze dachten nooit aan mij. Had ik maar geweten dat ik ze zo gauw voorgoed zou verliezen. Aardbeving, aardbeving, horen we de mensen schreeuwen.

0: De aardbeving heeft veel kapot gemaakt en veel mensenlevens gekost. We zijn 6 maanden later en bevinden ons in Liverpool in Engeland. Er is juist een boot aangemeerd dat uit India komt. Er zijn veel kinderen aan boord. En we horen iemand roepen: de families van de wezen van de aardbeving graag naar kade 2.
1: The families of the Indian earthquake orphans should please go to dock number 2.
0: En aan de kade staan er veel volwassene mensen te wachten. Families wachten op hun neefjes, nichtjes of op hun kleinkinderen. En een verantwoordelijke roept de nummers van de kinderen op en vermeldt daarna hun naam. De familieleden mogen dan hun nichtje, neefje, kleinkind ophalen. Maar wanneer Mary haar nummer wordt omgeroepen, is er niemand die op haar wacht. Nummer 43, Mary Lennox.
2: Number 43, Mary Lennox.
3: Number 43, Mary Lennox.
0: Nummer 43, Mary Lennox. Maar er is niemand voor Mary. Pas uren later komt er iemand, een oudere vrouw, haar ophalen. Is dat Mary Lennox? Nummer 43, ja, Mary Lennox, antwoordt de verantwoordelijke. Ik kom haar halen. Ik ben mevrouw Medlock, de huishoudster op Misselwaite Manor, bij Lord Archibald Craven, haar oom en voogd. En de oudere vrouw kijkt naar Mary en zegt: wat een vreemd, ontoegankelijk kind. Ze ziet er weinig attractief uit. Haar moeder was beeldschoon. Dat heeft zij niet geërfd. Dat kan nog komen. Kinderen veranderen, zegt de verantwoordelijke. Dan moet zij nogal veranderen, zegt mevrouw Medlock. En op Misselwaite Manor is er niet veel om haar te verbeteren.
4: Mary Lennox. Is that Mary Lennox?
5: Number 43. Yes, Mary Lennox.
4: I've come to claim her. I'm Mrs. Medlock, housekeeper at Misselthwaite Manor, for Lord Archibald Craven, her uncle and guardian. What a queer, unresponsive little thing. And my word, a plain piece of goods. Her mother was a beauty. She certainly didn't hand much of it down, did she?
5: Oh, she might improve as she gets older. Children change.
4: Well, she'll have to change quite a bit. And if you ask me, there's not much to improve at Misselthwaite Manor. Come along.
0: En Mary vertrekt samen met mevrouw Medlock met de koets naar het huis van haar oom. Het is een hele lange weg. In de koets zegt de huishoudster, mevrouw Medlock, het volgende tegen het klein meisje.
4: It's a pity for you that you haven't any other place to go. Your uncle isn't going to trouble himself about you. That's for sure and certain. He never troubles himself about anybody. As if having a crooked back weren't cross enough for a man to bear, and then she had to up and die on him.
0: Jammer dat je nergens anders heen kunt. Je oom zal zich niet om je bekommeren. Dat is wel zeker. Hij bekommert zich om niemand. Hij had al een bochel en toen stierf zijn vrouw ook nog eens. Mary kijkt wat raar naar mevrouw Medlock. De oudere vrouw merkt het op en ze gaat verder. Je tante is dood. Heeft je moeder je dat niet verteld? Vreemd dat ze niet vertelde dat haar tweelingzus dood is. Mijn moeder had geen tijd om mij verhaaltjes te vertellen, zegt Mary.
4: Yeah, that's right. Your aunt is dead, didn't you know? Didn't your mother tell you?
6: No.
4: Strange. Not telling you that her own twin sister was dead?
6: My mother didn't have the time to tell me stories.

0: Oh, at last.
1: Eindelijk, daar is Misselwaite. Ga jij maar meteen naar bed, zegt mevrouw Medlock. Met dat gehobbel krijg je niet veel rust. Mary gaat voor even slapen. Wanneer ze enkele uren later wakker wordt, wordt haar ontbijt in haar kamer gebracht. Het tweede gesprek met mevrouw Medlock verloopt even onvriendelijk als het eerste gesprek. Mary moet wennen, want het is anders als in India. En ze is niets anders gewoon. In India wordt ze aangekleed en nu moet ze dat zelf doen. Aan het einde van het kort gesprek met de oude vrouw zegt ze: je zorgt maar voor jezelf. Alleen deze kamer is voor jou. Reken maar niet op je oom, die krijg je niet te zien. Je mag nergens aan zitten en ook niet rondneuzen. En mevrouw Medlock verlaat de kamer.
0: So you'll just have to look after yourself. There are near 100 rooms, yet this one and no other is yours. Don't expect to see your uncle, because it's certain you won't. You are not to touch anything, and you're not to go wandering and poking about.
1: Maar dat is buiten de nieuwsgierigheid van Mary gerekend. De wind waait en dat hoor je in het zeer groot landhuis. Ook hoort Mary precies iemand die huilt. In haar kamer, achter een groot wandtapijt, ontdekt ze een deur. Natuurlijk gaat ze er binnen om te kijken en het zijn gangen. Ze hoort soms wat meer geluiden, ook die huilgeluiden. En ze vertelt: het huis leek wel dood, alsof er een vloek op rustte.
2: The house seemed dead, like a spell had been cast upon it.
1: Even later komt ze in een kamer terecht. Ze herkent enkele spulletjes. Het was precies mijn moeders kamer. Hij is vast van mijn tante geweest. Dezelfde toilettafel. Ze hadden ook dezelfde ivoren olifantjes.
2: It looked just like my mother's room. This must have been my aunt's. The dressing tables were the same. They even had twin ivory elephants.
1: En Mary ziet op de toilettafel ook een mooie foto van haar moeder met haar zus. En in een klein doosje dat er staat, vindt ze een grote sleutel in het laadje. Na een tijdje gaat ze terug naar beneden. Ze hoort nog steeds gehuil. Ze gaat er naartoe, maar komt mevrouw Medlock tegen. Wat doe jij nou? Wat heb ik jou gezegd? Ik hoorde iemand huilen, zegt Mary. Honden, antwoordt mevrouw Medlock, terwijl ze het meisje meesleept naar haar kamer. Nee, iemand, een persoon, zegt Mary. Je hebt niks gehoord, antwoordt mevrouw Medlock. Je blijft daar waar ik zeg, of je krijgt een draai om je oren.
0: What are you doing? What did I tell you?
2: I heard someone crying.
0: Dogs.
2: No, someone. A person crying.
0: You heard nothing of the sort. You stay where you are told, or I'll come and box your ears.
1: Mary ontmoet Martha, een bediende. Ze is nog jong en heel vrolijk. Ze is eigenlijk ook heel lief met Mary, die zich eerder wat hooghartig gedraagt. Je bent mijn bediende. Maar Martha en Mary worden eigenlijk wel vriendinnen, als je het zo kan zeggen. Martha zorgt wat voor Mary. En de bediende vertelt het volgende aan Mary. Na de dood van mevrouw wilde Lord Craven niemand meer zien. Er is niemand om hem te troosten. Hij is meestal weg. Arme man. Men zegt dat hij vervloekt is. Martha stuurt Mary naar buiten om te gaan spelen. Met tegenzin gaat Mary naar buiten en gaat ze wat op ontdekking op het zeer groot domein. En Mary gaat naar de tuinen. Daar ontdekt ze dat er achter de muur van planten en bomen ook nog een tuin lijkt te zijn. En ze wil weten hoe ze er kan geraken. Plots komt er een oudere man langs en ze gaat het hem vragen. Waar is de deur naar de andere tuin? Die met de klimop. Ik zag geen deur. Die is er ook niet, antwoordt de man. Er moet er een zijn, zegt Mary. Er komt al 10 jaar niemand meer, zegt de man. Waarom? Vraagt Mary. Toen zij was gestorven, liet meneer de tuin voorgoed afsluiten. Toen wie was gestorven? Vraagt Mary. Toen mijn tante was gestorven? Het was haar tuin, hè?
3: You there! Where's the door to that other garden?
4: What?
3: The one with all the ivy. I didn't see a door.
4: There isn't one.
3: There has to be a door somewhere.
4: No one's been inside that place for 10 years.
3: Why?
4: Why? Why, because when she died, Master gave orders to shut it up forever.
3: Who died? My aunt died. Oh. It was her garden, wasn't it?
1: Maar de man geeft geen antwoord. Er staat een prachtig roodborstje naar hen te kijken. En de oude man zegt voordat hij vertrekt, alleen hij komt er nog, wijzend naar het vogeltje. En Mary kijkt naar het vogeltje. Als jij de weg weet, wijs het me dan, zegt ze. Plots ziet ze een jongetje weglopen, lachend. Ze loopt achter hem aan. Dan ziet ze hem verder vertrekken op een witte paard. Enkele dagen later heeft Martha een cadeau voor Mary. Het is eigenlijk van Martha's moeder.
2: I've got a present for you. Mother sent it over to you. What's it for?
5: You mean for all they've got elephants and tigers in India? They've not got skipping ropes. Come here.
1: Ik heb een cadeautje voor u, van mijn moeder. Waar is het voor? Vraagt Mary. U kent wel tijgers en olifanten, maar touwtjes springen kent u niet. Kom mee. Let op. En Martha laat zien hoe je touwtje moet springen. Probeer het maar eens, zegt ze tegen het meisje. En Mary probeert het. En na enkele keren lukt het ongeveer. Ze is zo blij. Bedankt, Martha. Bedankt je moeder.
2: Thank you, Martha. Thank you, mother.
1: Opnieuw gaat Mary de tuinen in. Ze komt de oudere man weer tegen. En ook het vogeltje, het roodborstje, staat er weer, dicht bij hen. Wanneer Mary aan de man vraagt wat er met het vogeltje is, antwoordt de man dat het vriendjes wil worden. En terwijl de oudere man wegwandelt, zegt Mary, ik heb nooit vriendjes gehad. Dat verbaast me niet, zegt de oudere man, de tuinman. Laat mij zien hoe je binnenkomt, vraagt Mary aan het vogeltje.
4: Cheeky little beggar. Look at him.
2: What about him?
4: No, I can't think why, but he's decided to make friends with me.
2: He has. I've never had any friends.
4: That I believe.
2: Show me. Please, show me the way in.
1: Mary heeft dus de deur gevonden, dankzij het roodborstje. Maar die is op slot. Plots denkt ze aan de sleutel die ze in de kamer van haar tante heeft gevonden. Ze gaat die snel halen. Bijna wordt ze betrapt door mevrouw Medlock. Die komt net schreeuwend een kamer uit. Ik heb handdoeken nodig en meer verband. Maar het kleine meisje geeft er geen aandacht aan en wil zo snel mogelijk naar de geheime tuin om het te kunnen ontdekken. Mary opent de grote deur die verstopt is achter een gordijn van planten. En ze geraakt binnen. Ze ontdekt er een prachtige tuin. Wel verwilderd en natuurlijk niet in bloei, want het is nog net geen lente, maar toch prachtig. Ze ontdekt trouwens een groen plantje, heel klein, dat tussen de dorre takken en onkruid probeert te groeien. En het roodborstje volgt haar en blijft bij haar, terwijl ze de geheime tuin ontdekt.

0: We zijn enkele dagen later. En het jonge meisje is samen met Martha aan het ontbijten. Eigenlijk is Mary aan het ontbijten en Martha houdt haar gezelschap. Plots hoort Mary weer zo'n geluid. Zo'n geween. Luister eens, hoor je dat?
1: Dat is de wind.
0: Soms klinkt het alsof iemand verdwaald is in het moeras. En huilt, zegt Martha.
1: Wanneer het geluid luider wordt, zegt Martha nog...
0: Arme Betty, de keukenmeid. Ze had zo'n kiespijn vanochtend.
2: Listen. Hear that? It's the wind. Sometimes it sounds like someone's lost out on the moor. And crying. Poor little Betty Butterworth. The scullery maid. She's had toothache all morning.
3: Martha, I need your help. Come on. Get this child outside at once. Come on, Martha, please.
0: Plots komt mevrouw Medlock in Mary's kamer. Ze zegt... Martha, ik heb je hulp nodig. Stuur dat kind naar buiten. Mary wordt dus naar buiten gestuurd. Ze gaat opnieuw richting de geheime tuin. Onderweg komt ze een jongen tegen. Het is dezelfde jongen als vorige keer, die ze op een witte paard zag vertrekken. En die jongen is Dickon, de broer van Martha, de bediende. En die jongen kan heel goed overweg met de dieren, ze kennen hem. En Mary vertelt hem.
4: I've stolen a garden. Maybe it's dead anyhow. I don't know.
5: I know.
4: Promise you won't tell.
5: Promise.
4: Nobody?
5: Not a soul.
4: It's a secret garden.
5: Secrets are safe for me.
4: And you'll really know if it's alive.
5: Of course.
4: Wait here.

0: Ik heb een tuin gestolen. Misschien is die wel dood. Ik weet het niet.
1: Ik wel, antwoordt Dickon.
0: Beloof je niks te zeggen? Vraagt Mary.
1: Ik beloof het, antwoordt de jongen.
0: Aan niemand, hè? Aan geen mens.
1: Het is een geheime tuin, zegt Mary.
0: U kunt me vertrouwen, antwoordt Dickon. En jij weet of het nog leeft?
1: Natuurlijk, zegt de jongen.
0: En Mary neemt Dickon mee naar de geheime tuin. En de jongen laat aan Mary zien dat de tuin vol leven is. Het is groen, zegt hij, wanneer hij een takje laat zien. Dat wil zeggen vol leven. En in de zomer zijn hier zoveel rozen, zegt de jongen terwijl hij de vele planten laat zien. En samen ontdekken ze nog meer van de geheime tuin. Het is avond. Mary gaat gaan slapen. En voor het eerst, sinds India, droomde ze van haar moeder. Plots wordt ze wakker. Het is midden in de nacht. En ze hoort weer een luid gehuil. Ze besluit om op zoek te gaan van waar dat gehuil nu komt. En zo komt Mary terecht in een kamer waar er een jongen in een bed ligt. Wanneer de jongen Mary ziet, stopt hij met wenen.
2: You a ghost? No. Are you? Who are you? What are you doing here?
3: I live here. Who are you?
2: My master of this house, while my father's away.
3: Your father? He's my uncle. Nobody told me he had a son.
2: Come here.
0: Ben jij een geest? Vraagt de jongen.
1: Nee, antwoordt Mary. En jij?
0: Wie ben jij? Wat doe je hier? Vraagt de jongen.
1: Ik woon hier, zegt Mary.
0: En wie ben jij?
1: De heer des huizes, als mijn vader er niet is, zegt de jongen.
0: Dat is mijn oom, antwoordt Mary. Ik wist niet dat hij een zoon had.
1: En zij maken kennis.
0: Hoe heet jij?
1: Mary Lennox, antwoordt Mary.
0: En jij?
1: Colin Craven.
0: Onze moeders waren tweelingzussen, zegt Mary.
1: Dat heeft niemand ooit verteld, antwoordt Colin.
0: Waarom huilde je? Vraagt Mary.
1: Ik kon niet slapen.
2: What's your name?
3: I'm Mary Lennox. What's your name?
2: I'm Colin Craven.
3: Our mothers were sisters. Twins.
2: Twins? Nobody told me she had a twin.
3: Why are you crying?
2: I can't sleep.
0: En ze spreken wat. Ze ontdekken dat ze allebei 10 jaar zijn. En dat Mary eigenlijk niet bij Colin mag komen van mevrouw Medlock, omdat de oude vrouw bang is dat Mary Colin van streek zou maken en dat hij hierdoor nog zieker wordt. Wanneer de jongen vraagt hoe Mary's moeder is, vertelt ze dat haar moeder dood is. Colin's moeder is ook gestorven. Hij laat dan een mooie afbeelding zien van zijn moeder, een schilderij. En dan zegt hij dat Mary echt wel op haar lijkt. Mary komt te weten dat Colin nooit uit zijn kamer komt en niet kan lopen. En dat hij doodgaat aan van alles. De twee praten nog wat en dan gaat Mary terug naar haar kamer. De volgende dag gaat ze naar de geheime tuin. Dickon is er ook. Ze proberen de tuin wat op te kuisen. Ze verwijderen onkruid en ze planten bloemen. Mary vertelt hem dat ze haar neef Colin gezien heeft. Dickon had van hem gehoord. Iedereen weet eigenlijk van hem af, maar niemand heeft Colin ooit gezien. Een tijdje later gaat Mary opnieuw stiekem op bezoek bij haar neef. De kamer van Colin is altijd donker. De ramen zijn dichtgespijkerd en er komt dus geen frisse lucht of licht binnen. Wat saai hier binnen, wat benauwd.
1: Als ik geen licht en frisse lucht krijg, dan val ik flauw. We kunnen de ramen toch open doen, zegt Mary terwijl ze naar de ramen gaat. Laat dat, ga weg, zegt Colin. Ze zijn dichtgespijkerd. Mijn longen kunnen niet tegen de sporen. De wind blaast ze naar binnen en dan slik je ze in.
4: Wie schat me? Help! Help! I'm sure I'll faint if I don't get some light and fresh air.
3: At least we can open the windows.
5: No, get away from there. Don't touch them.
3: They're nailed shut. My lungs, they can't take the spores.
5: Spores?
3: They're carried in on the wind. And when you breathe the air, you swallow them. They get stuck in your lungs.
1: Maar de kinderen krijgen ruzie. Mary houdt er niet van dat Colin telkens over de dood spreekt. Ik krijg net zo'n bochel als mijn vader en dan ga ik dood. Hou eens op daarover te praten, zegt Mary. Iedereen denkt dat ik dood ga, zegt Colin. Dan zou ik het zeker niet doen, antwoordt Mary. Doe dit maar voor, zegt Colin tegen Mary, terwijl hij haar een mondmasker geeft. Iedereen moet er een dragen van Medlock. Zij ziet het toch niet, zegt Mary. Doe hem voor, zet hem op, zegt Colin. Het jeukt, ik kan er niet tegen. Gisteren gaf ik je toch ook geen bacillen, zegt Mary. Doe het masker voor, zegt Colin op een zeer bazerige manier. En dan antwoordt Mary kwaad. Doe niet alsof je een raja bent, behangen met juwelen. Ik praat zoals ik wil, zegt de verwende Colin.
3: I'll get a lump on my back like my father. Then I'll die.
2: I hate the way you talk about dying.
5: Everybody thinks I'll die.
2: If everybody thought that about me, I wouldn't do it.
5: Here, put this on. Everybody has to wear one, Medlock's orders.
2: But she's not here to see me.
5: Put it on.
2: It makes my face itch. I can't stand it. I didn't give you any germs last night, did I?
5: Put on the mask.
2: Stop talking to me as if you were a Raja, with emeralds and diamonds and rubies stuck all over you.
5: I'll talk to you any way I please.
1: En even later, terwijl ze nog aan het praten zijn, komt plots mevrouw Medlock binnen. Mary duikt onder het bed. Medlock is er samen met Martha. Ze komen een behandeling doen aan de benen van Colin, met iets wat lijkt op elektrische schokken. Gelukkig heeft mevrouw Medlock Mary niet gezien. Maar Martha heeft haar wel gezien. Maar gelukkig zwijgt ze erover. Die dag komt de oom van Mary, de vader van Colin, terug naar huis. Voor de eerste keer wil hij Mary zien. Mary wordt naar zijn bureau gebracht. En in het begin kijkt de man zelfs Mary niet aan. Maar wanneer hij dan toch eventjes kijkt, staat hij versteld. Mijn God, je ogen, ze lijken zo op. Dat wist ik niet, wacht eens. En hij gaat zoeken in zijn post. Ze hebben geen foto's gestuurd, zegt hij terwijl hij spreekt over de ouders van Mary.

0: Daar hadden ze geen tijd voor, antwoordt Mary. Mevrouw Medlock wil dat ik je naar een kostschool stuur. Laat me blijven, ik doe geen kwaad. Wat zou jij voor kwaad kunnen doen, zegt de man. Er is hier niets voor een kind, zegt hij erbij. Ik heb niet veel nodig. Ik wil alleen graag... Mag ik een stukje grond hebben? Om zaadjes te planten, om dingen te laten groeien. De man kijkt een beetje somber en draait zich om. Neem maar een stukje grond, maar verwacht er niks van. Mag ik elk stuk nemen als niemand het nodig heeft? Ja, ja, zegt de oom. Ga maar weg.
1: Medlock wants me to send you to some sort of boarding school.
2: No. Please, let me stay. I don't do any harm.
1: What harm could you do? There's nothing for a child here.
2: I don't need much. All I need is... Could I have a bit of earth?
1: A bit of earth?
2: To plant seeds in. To make things grow.
1: Take your bit of earth. But don't be foolish enough to expect anything to come of it.
2: May I take it from anywhere? So long as it's not wanted.
1: Anywhere! Well, go, go, you can go. Goodbye. Goodbye.
0: Mary's oom stond versteld van de gelijkenis tussen het meisje en zijn vrouw. En wanneer het meisje het over bloemen had en over dingen laten groeien, kreeg hij het moeilijk, want zijn overleden vrouw deed dat allemaal zo graag. Nadat Mary snel uit het bureau van haar oom liep, zegt de oom tegen mevrouw Medlock dat hij zou vertrekken en weg zal blijven tot de winter komt. Mary gaat regelmatig naar Colin's kamer. Ze praten veel, ze puzzelen en soms maken ze ook ruzie. Op een avond, terwijl Martha een bad geeft aan Mary, vraagt het meisje haar het volgende. Wil hij Colin nooit zien? Hij is bang om van hem te gaan houden, zegt Martha. Bang om van zijn zoon te gaan houden? Vraagt Mary. Soms wil hij wel een week lang niemand zien. Maar Colin wil hem zien, zegt Mary. Soms wel nog langer, hoor, zegt Martha. Langer dan een week? Vraagt Mary. Toen zijn vrouw stierf, sloot hij zich een maand lang op, zegt Martha. Iedereen dacht dat Colin zou sterven. Zijn vader was bang hem ook te verliezen. Hij had al zo geleden.
2: Will he ever see Colin? He's afraid to fall in love with him. He's afraid to love his son. Sometimes when he's here, he stays alone for a week. But Colin wants to see him. Sometimes he stays longer. Longer than a week? 10 years ago, when his wife died, he locked himself in for over a month. Colin was such a weak baby, everyone thought he'd die. And his father couldn't bear losing him too. He'd suffered so much already.
0: Die nacht hield de regen op en werd het lente op Misselwaite. De arme oom vluchtte, alsof hij aan de lente wilde ontsnappen.

0: Op een dag is mevrouw Medlock ook weg. En dus profiteren Mary, Dickon en Colin om de dichtgetimmerde ramen open te krijgen van de kamer van Colin. En het lukt. Maar door een of andere reden wordt Colin boos. Hij krijgt een woedeaanval. Alle bedienden zijn in paniek. Maar Mary, die kan er niet tegen. Martha zegt tegen haar: "Gaat u niet naar binnen, hij heeft een aanval. Wie weet wat hij doet." "Nou en," zegt Mary, "hij is zo verwend. Iemand moet het hem afleren." "Hou op," schreeuwt ze naar Colin. "Iedereen heeft een hekel aan jou. Wat ben jij toch ontzettend egoïstisch." "Jij bent nog egoïstischer. Ik ben ziek," schreeuwt Colin. "Een zieke gilt niet zo," antwoordt Mary. "Ik ga dood," zegt Colin. "Wat weet jij daar nu van?" zegt Mary. "Mijn moeder is gestorven. En ik heb een bochel, net zoals mijn vader." Mary gaat naar Colin toe en kijkt naar zijn rug. Ze voelt en dan zegt ze: "Het zijn gewoon je botten, je bent ook zo mager."
1: "Miss Mary, please, don't go in there now. He's having a dreadful fit. Lord knows what he'll do.
2: I don't care. He's so spoiled, he's got to be stopped. Somebody's got to make him stop. You. You're so selfish. You're the most selfish boy there ever was."
3: "Not as selfish as you are. Just because I'm always ill."
2: "Nobody ill can scream like that."
3: "I'm going to die."
2: "What do you know about dying?"
3: "My mother died."
2: "Both my parents died."
3: "I've got a lump on my back. I'll get a lump on my bone."
2: "Yeah." "There's nothing but your bones sticking out. It's because you're so skinny."
0: En ondertussen komt mevrouw Medlock terug. Wanneer ze Mary bij Colin ziet, is ze woedend. Ze dreigt ze ook Martha te ontslaan. Maar dan wordt Colin precies rustiger en richt hij zich tot de oudere vrouw en beveelt haar om de kamer te verlaten. En hij zegt ook dat als ze Martha zou ontslaan, hij haar zou ontslaan. Iedereen verlaat de kamer, buiten Mary. Wanneer ze alleen zijn, zegt Colin:
4: "Misschien ben ik niet ziek."
0: "Je bent niet ziek, je bent gewoon zwak," zegt Mary. "Zou ik naar buiten kunnen? Ondanks de sporen?" vraagt de jongen.
4: "Ik weet niks van sporen," zegt Mary.
0: "Misschien zouden we de deur van mijn moeders tuin kunnen vinden. Als we de deur konden vinden, dan kunnen we naar binnen."
4: "Wat is er?" vraagt hij aan Mary, die een beetje naar de grond begint te staren.
0: En dan zegt ze: "Ik durfde niks te zeggen. Ik wist niet of ik je echt kon vertrouwen. Ik ben in de geheime tuin geweest. Ik heb de sleutel," zegt Mary.
4: "Vertel verder," vraagt Colin.
0: "Als je de deur opendoet, zie je eerst niks."
2: "Maybe I'm not ill. I don't see how. You're just weak. Do you think I could go outside? Spores and all." "I don't know anything about spores. Before I went out, maybe we could find the door to my mother's garden. If we found the door, we could go inside. What is it? I didn't dare tell you. I didn't because I was so afraid I couldn't trust you. For sure."
5: "What?"
2: "I've been in the secret garden. I found the key weeks ago."
5: "Go on, tell me."
2: "When you open the door, you can't see anything. Then you go down some stone steps. By the time you reach the bottom, you're surrounded by flowers."
0: En Mary vertelt hoe prachtig de tuin eruit ziet. Colin sluit zijn ogen en probeert zich de mooie tuin van zijn moeder in te beelden. Mary, Colin en Dickon spreken af. Colin is de zoon van de landheer, dus hij mag eigenlijk bepalen. Enkele dagen later beslist hij dat hij naar buiten wil. Sommige bedienden kijken verbaasd, want die hebben Colin nog nooit gezien. Hij spreekt de bediende aan en hij zegt het volgende: "Ik ga in mijn stoel naar buiten.
4: Als de frisse lucht mij bevalt, ga ik iedere dag.
0: Toch niet iedere dag? Zegt mevrouw Medlock.
4: En iedereen blijft uit de buurt. Geen personeelslid, geen tuinman. Is dat duidelijk? Zegt Colin tegen de bediende.
3: I am going out in my chair. If the fresh air agrees with me, I may go out every day.
6: Not every day, surely, Master Colin.
3: When I go, nobody is to be anywhere near. None of the staff, not a single gardener. Is that clear?
4: En ze luisteren naar Colin. Voor het eerst in zijn leven is de 10-jarige jongen buiten. Samen met zijn nichtje Mary en vriend Dickon. Wanneer ze alleen zijn en Colin sneller wil gaan, excuseert hij zich dat hij niet kan helpen met zijn rolstoel. Hierop antwoordt Dickon dat hij ook wel een keer zal lopen, aangezien hij toch ook 2 gezonde benen heeft. En dat geeft Colin veel moed. De jongen straalt wanneer hij de geheime tuin van zijn moeder vindt. Wat prachtig. En de 3 kinderen worden goede vrienden.
3: Am I there? Almost. Now.

0: Yes. I imagined this.
1: Dit had ik me ook zo voorgesteld.

0: We zijn nog steeds in het programma Katowice, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het verhaal van de film The Secret Garden. En zo gaan de dagen voorbij. Elke dag zijn de drie kinderen uren buiten in de tuin. En op een dag ziet de oudere man, de tuinman, dat ze in de geheime tuin zijn. Na een gesprek vertelt de oude man het volgende. Je moeder was dol op deze tuin. Ze vroeg mij om voor haar rozen te zorgen. En niemand anders. Toen ze er niet meer was, mocht niemand hier komen. Ik kwam toch, want zij gaf haar orders eerder.
1: Your mother was so fond of this garden. She would ask me to look after her roses. She'd never ask anybody else. When she went away, orders were no one were to come here. I'll come anyway. She gave her orders first.
0: En ondertussen probeert Colin dagelijks recht te kunnen staan. Wat hem lukt. En dan enkele stappen zetten. Wat hem ook lukt met de hulp van zijn vrienden en nichtje, Dickon en Mary. Het is me gelukt! Mary en Dickon zijn zo blij voor Colin. En op een avond komt Colin stiekem in de kamer van Mary. Mary is verbaasd, want hoe is hij helemaal tot boven geraakt de trappen op? De jongen is zo fier dat hij kan lopen en zelfs de trappen op kan. En Mary, die is echt verrast.
2: This is just how I wanted to be with my father. I want to surprise him. Just like this. I want him to see me before anyone else does. I wish we knew how we could find him.
0: Zo moet het bij mijn vader ook gaan. Ik wil hem net zo verrassen, zegt Colin. Hij moet mij als eerste zien. Wisten we maar waar hij was? Niemand van de bedienden weet dat Colin kan rechtstaan en zelfs kan lopen. En die verrassing wil hij dus voor zijn vader houden. En Colin doet dus alsof dat hij niet kan lopen of staan. Dat zijn situatie niet is veranderd. Op een dag is het voor mevrouw Medlock genoeg. Ze scheidt de twee kinderen en sluit Mary op in haar kamer.
3: I'm keeping you children apart. He is a very ill little boy. I've worked too hard and too long to keep him alive. To have him killed by one pig-headed, meddlesome little girl like you.
0: Ik haal jullie uit elkaar. Hij is erg ziek. Ik laat hem niet sterven door een eigenwijs, bemoeizuchtig kind. Maar mevrouw Medlock weet niet dat er een geheime gang is van de kamer van Mary naar de rest van het landhuis. En zo blijven de kinderen elkaar zien. Op een dag gaan ze zelfs naar buiten, als het al avond is. Achter de tuinen maken ze een vuur. En de oude tuinman helpt hem. En dan beginnen ze een beetje rond het vuur te dansen. En Colin begint wat te zingen, woorden zonder betekenis. Al snel doen Mary en Dickon mee. En dan roept Colin enkele keren. Stuur mijn vader naar mij toe en bevrijd zijn geest.
4: Oh, Paladoria, please come to me. Send me my father here, set his spirit free. Oh, Paladoria.
0: En ondertussen, veel verder vandaan van het landhuis, is de vader van Colin in slaap gevallen in een herberg. En hij droomt dat zijn vrouw hem roept. Hij roept vanuit haar tuin. Plots schrikt hij wakker en hij zegt, ik moet gaan. Hij spreekt dus een bediende aan van de herberg. Ik moet gaan, ik moet gaan. Vanavond nog. Maak de rekening op.
5: I must go. I must go. Immediately. I must go tonight. Prepare my bill. Laetitia!

0: En na een lange reis is Collins vader toegekomen bij zijn landhuis. Wanneer mevrouw Medlock hoort dat hij er is, komt ze meteen naar hem toe. Waar is mijn zoon? Vraagt hij.
1: In zijn kamer natuurlijk, antwoordt mevrouw Medlock.
2: Where's my son?
3: Oh, he's in his room. Of course, your lordship.
0: Maar wanneer ze daartoe komen, is er niemand te vinden. Ze lopen dan snel naar de kamer van Mary, maar ook zij is weg. Mevrouw Medlock begrijpt het niet. Collins vader is poest. Plots komt Martha tevoorschijn.
4: Neemt u mij niet kwalijk, maar misschien zijn ze in de tuin, zegt ze.
0: De tuin? Vraagt Collins vader.
5: I beg your pardon, my lord. Perhaps they're in the garden.
2: The garden? I don't see how they can be. It seems quite impossible.
0: En in de tuin zijn de kinderen een soort geblinddoekte versie van Tikkertje aan het spelen, in de geheime tuin. En het is Colin die nu geblinddoekt is. En zo Mary of Dickon moet zoeken. Plots heeft hij iemand vast. Nu moet hij raden wie dat het is. En hij raakt de arm aan en dan het gezicht van de persoon. En dan doet hij zijn blinddoek af.

were here. The magic worked.

0: niet geloven. U bent er. Het toveren is gelukt. De vader van Colin kan niet veel zeggen. Hij zegt enkel, de tuin. Colin is dolblij en hij zegt gelijk, ik zal hem u laten zien. En terwijl de jongen de tuin aan zijn vader laat zien, loopt Mary wenend weg. Terwijl ze tegen Dickens zegt, niemand wil mij. Nadat vader en zoon de tuin hebben bekeken, gaan ze op zoek naar Mary. Ze vinden haar een beetje verder buiten de tuin, terwijl ze weent. Enkel Colins vader gaat naar haar toe en hij vraagt, waarom zit je hier alleen?
1: Niemand wilde hem, zegt Mary.
0: Wat wilde niemand?
1: De tuin.
0: Dat klopt, zegt de oom. Ik wilde hem nooit meer zien.
1: U wilde Colin nooit meer zien, zegt Mary.
2: Why are you out here by yourself?
3: It wasn't wanted.
2: What wasn't wanted?
3: The garden.
2: Right. I never wanted to see it again.
3: You never wanted to see Colin.
2: You brought us back to life, Mary. You did something I thought no one could do. Shut it up again. Believe me.
0: En dan zegt de oom tegen haar, je hebt ons weer tot leven gewekt. Ik dacht dat niemand dat nog zou kunnen. Wees niet bang, zegt hij tegen Mary. Ik zal hem niet opnieuw afsluiten. Geloof me.
3: Dank je wel,
0: zegt Mary. En Colins vader, de jongen en Mary zijn gelukkig. Ze stralen. Ze wandelen zo naar het landhuis samen met Dickon, die op zijn paard zit. En wanneer de bedienden door het raam Colin zien lopen, kunnen ze hun ogen niet geloven.
4: Wat is er gebeurd? Heb je ze gezien?
0: Kijk eens, hij loopt.
5: Dickon, what's happening? Did you see them?

0: De vloek was gebroken. Mijn oom leerde lachen en ik leerde huilen, zegt Mary. De geheime tuin is nu altijd open. Open, wakker en in leven. En als je goed kijkt, zie je dat de hele wereld een tuin is.
1: Spell was broken. My uncle learned to laugh and I learned to cry. The secret garden is always open now. Open and awake and alive. If you look the right way, you can see that the whole world is a garden.

En zo, beste luisteraars, heeft u kunnen luisteren naar ons filmprogramma. En in deze aflevering heeft u de film The Secret Garden kunnen ontdekken. Voor meer informatie kan u altijd een kijkje nemen op onze website www.radiomaria.be bij het programma Katovisie. U mag indien u wenst ook altijd mailen naar film@radiomaria.be. Volgende keer zijn we er opnieuw met een nieuwe film.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de complete en de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Daar vindt u het openingsvers, gevolgd door de schuldbelijdenis en de hymne op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1207 onderaan, psalmen bladzijde 1208. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. Daarna keert u terug naar bladzijde 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Het einde van de dag is een moment waarop we in grote dankbaarheid God kunnen danken voor al datgene wat we hebben ontvangen. Voor alle genade die Hij aan ons heeft uitgedeeld vandaag. Het is eveneens een goed moment om een gewetensonderzoek te houden en na te gaan waar we vandaag tekortgeschoten zijn, gekozen hebben om niet mee te werken met Zijn genade en gezondigd hebben. Voor al deze momenten willen wij samen vergiffenis vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat Gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door U die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan. Geeft de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt. De glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. En een vorige aflevering is geëindigd op een heel cruciaal moment, zeg maar, in het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. Het was als het ware de voorbode van het liefdesoffer dat hij zou brengen. Het liefdesoffer van zijn eigen leven. Zijn geloof in onze Heer Jezus Christus en het vertrouwen in de onbevlekte maagd Maria beleefd tot het uiterste toe, zoals Christus aan het kruis. We waren aangekomen aan het moment waarop dus iemand ontsnapt uit het blok waar pater Maximiliaan ook aanwezig is, blok 14 in het kamp van Auschwitz. En er was altijd een regel, als een gevangene ontsnapte, dan moesten er, eerst waren het er 15, later zijn het er 10 geworden, veroordeeld worden tot de dood in een hongerbunker. Een donkere ruimte, een kelder, waarin dus deze mensen werden opgesloten om van honger en dorst om te komen. Een gruwelijke marteling, een gruwelijke straf. De leden van blok 14, waaronder ook pater Maximiliaan, die hebben ondertussen al een marteling doorstaan. Gedurende vele, vele uren hebben ze eigenlijk in een stramme houding moeten blijven staan, zonder eten, zonder drinken, gedurende vele uren lang. Vele van hen zijn bewusteloos gevallen en werden letterlijk op een hoopje gegooid. Pater Maximiliaan, ondanks zijn ziekte en ondanks zijn zwak gestel, zeg maar, blijft hij toch volharden en staat hij ook nog altijd recht. Op een bepaald moment komt kolonel Fritsch, de commandant van Auschwitz, vergezeld door een officier, Palitsch, een rapportführer en een troep SS'ers tot de tanden bewapend naar blok 14. En daar waren we geëindigd en gaan we ook vandaag verder. Dit moment had iets plechtigs en was indrukwekkend tragisch. Een diepe stilte viel over hen heen. Allen trilden van angst, omdat ze wisten dat er iets verschrikkelijks ging gebeuren. En dan verscheurde de droge, scherpe stem van de lagervuurder de stilte. Daar de vluchteling van gisteren nog niet is teruggevonden, zullen 10 van u moeten sterven. Door dodelijke angst bevangen, het lot kon iedereen treffen, mompelden zij onder elkaar. Wie zal het zijn? Zou het mijn beurt zijn? Wie zal het lot treffen? Slechts één moet onverstoorbaar kalm en rustig gebleven zijn. Misschien heeft hij zijn ogen naar boven gericht, naar de hemel, alsof hij in een verrukking, in een visioen, de schoonste aller schepselen zag. De commandant gaat voorbij en kijkt strak in het gezicht van de gevangenen van de eerste rij. En met een wenk van zijn hand kiest hij er willekeurig 1 uit. Zijn nummer wordt prompt genoteerd, terwijl hij uit de rij gehaald en apart gezet wordt. Na de eerste volgt de tweede rij, de derde totdat het fatale aantal bereikt is. De overblijvers herademen. De veroordeelden worden doodsbleek, kijken onthutst en ontdaan naar hun makkers die ze moeten verlaten, terwijl hun gedachten en hun hart verder gaan. Naar huis, naar moeder, naar hun vrouw, hun kinderen. Men hoort stemmen opgaan, stemmen van afscheid, stemmen van fierheid en van leed. Vaart wel, vrienden. Wij zullen ons weer ontmoeten waar ware gerechtigheid is,
roept een van de veroordeelden. Leve Polen, voor Polen wil ik sterven, roept een tweede. Ach, mijn arme, arme vrouw en mijn arme kinderen, die ik nu als wezen moet achterlaten, snikt de derde. Het is sergeant Frans Kajovnicek. Deze woorden treffen de fijngevoeligheid van pater Maximiliaan, die geweldig lijdt om het leed van die vader, en zonder één moment te dralen wil hij hem helpen, koste wat het kost. Zijn ziel wordt doorgloeid van liefde, die zijn bleek gelaat rood kleurt en zijn ogen doen schitteren. De 10 veroordeelden staan daar, afgeschreven.

en verspreidt zich tot de verststaande. Pater Kolbe, Pater Kolbe. En ja, hij is het. Pater Maximiliaan Maria Kolbe, waardig, rechtop. Met op zijn gelaat een diepe rust gaat hij recht tegenover de commandant staan. Op dit punt aangekomen herhalen wij uitdrukkelijk dat wij ook deze heldendaad, die het menselijk brein amper kan bevatten, en die Pater Maximiliaan door zijn heldhaftige liefde voor de medemens kon opbrengen, trouw reconstrueren aan de hand van de verklaringen van de ooggetuigen. Het zijn korte, laconieke verklaringen, want op dat plechtig, ernstig en onverwacht moment werden de aanwezigen gegrepen door zo'n ontroering dat ze er stom verbaasd bij stonden en hun eigen ogen niet konden geloven. Eerst het getuigenis van Frans Kajovnicek, die gered werd. Het is de kortste verklaring van heel het kanonieke proces. Dat deze verklaring zo kort is, komt omdat Kajovnicek van Pater Maximiliaan weinig wist. Dit vergroot de heldhaftigheid van de daad, in zover hij zijn leven niet offerde voor een confrater of een vriend, maar voor een compleet onbekende, bemind in Christus en de onbevlekte. De getuigenis luidt als volgt. Persoonlijk heb ik Pater Kolbe alleen maar gekend in de zomer van het jaar 1941, toen hij zich voor mij opofferde. Ik kende hem in de volgende omstandigheden. Enkele weken voor de veroordeling van Pater Kolbe hoorde ik dat in ons eigen blok zich een zekere priester bevond die de mensen opving die de wanhoop nabij waren en hen duidelijk maakte hoe ze zich tegen de ellende moesten weren. In die periode wist ik niet dat het over Pater Kolbe ging. Dit kwam ik pas te weten op de dag dat hij ter dood veroordeeld werd. De omstandigheden van de doodstraf van Pater Kolbe waren de volgende. Na de ontvluchting van een gevangene van ons blok werden wij in 10 rijen opgesteld voor het avondappel. Ik stond in dezelfde rij als Pater Kolbe. Er stonden 3 of 4 gevangenen tussen ons in. De lagervuurder, Fritsch, omgeven door bewakers, kwam dichterbij en begon uit de rijen 10 gevangenen te kiezen voor de doodstraf. De commandant wees ook mij aan met een vinger. Ik ging uit de rij en mij ontsnapte een schreeuw dat ik mijn kinderen nog eens wilde zien. Een ogenblik later kwam een gevangene uit de rij die zichzelf in mijn plaats aanbood. Hij ging op de lagervuurder af en zei hem iets. Een bewaker voerde hem naar de groep ter dood veroordeelden en liet mij naar mijn plaats teruggaan. Het gebeurde na het appel. De 2e en 3e dag heb ik gehoord dat de 10 veroordeelden in de bunker zaten en veroordeeld waren om de hongerdood te sterven. Van mijn medegevangenen kwam ik te weten dat degene die zich in mijn plaats geofferd had, Pater Kolbe was. Men vertelde mij ook dat hij het langste leefde. Mijn medegevangenen koesterden een grote bewondering voor Pater Kolbe. Kajovnicek geeft in zijn verklaring niet de woorden weer waarmee Pater Maximiliaan de commandant overhaalde zijn aanbod aan te nemen. Ofwel, hij was zo hevig ontroerd dat hij niets verstaan heeft. Ofwel heeft Pater Maximiliaan in het Duits gesproken en verstond hij dat niet. Dr. Wlodarski, die op korte afstand van Pater Maximiliaan stond, heeft integendeel de woorden wel begrepen en neergelegd in zijn getuigenverklaring. Na de keuze van de 10 gevangenen verliet Pater Maximiliaan de rij en na zijn muts afgenomen te hebben, ging hij in de houding staan voor de commandant. Deze, verbaasd, richtte zich tot Pater Maximiliaan en zei: "Wat wil dit Poolse zwijn?" Pater Maximiliaan wees naar Frans Kajovnicek, die al uitgekozen was om te sterven, en antwoordde:

Ik ben een Pools-katholiek priester. Ik ben al oud. Ik wil zijn plaats innemen, want hij heeft vrouw en kinderen. De commandant was zo verwonderd dat het leek alsof hij de kracht niet meer kon opbrengen nog een woord te zeggen. Even later sprak hij dit ene woord, raus. En met een wenk van zijn hand gaf hij Gajovnicek opdracht zijn plaats in de rij weer in te nemen. Op deze wijze nam pater Maximiaan de plaats in van de veroordeelde. De afstand tussen mij, Fritsch en pater Maximiaan was niet meer dan 3 meter. Spoedig daarna werden de 10 veroordeelden opgesloten in blok 11, toen ter tijd 13, want het nummer is later veranderd. Het is niet te geloven dat commandant Fritsch Gajovnicek liet weggaan uit de reeds aangewezen groep en het aanbod van pater Kolbe aanvaarde, en dat hij niet veel eer alle 2 naar de doodsbunker verwezen heeft. Met een monster als Fritsch zou dit best mogelijk geweest zijn. De gekozenen waren van verschillende leeftijd, maar ze waren vooral zwak, ofschoon Fritsch niet de gewoonte had er bij de keuze een criterium op na te houden.

Dezelfde dokter Vlodarski heeft in zijn getuigenverklaring in het apostolisch proces van Warschau nog nauwkeuriger gepreciseerd. Ook hiervan vinden we een weergave. Pater Kolbe heeft zich vrijwillig geofferd voor Gajovnicek met het verlangen hem voor zijn familie te redden. Hij heeft het ongetwijfeld gedaan uit liefde tot God en de evennaaste. Ik beschouw de handeling van de dienaar Gods als een daad van heldenmoed in de hoogste graad. Ik sluit elke onvoorzichtigheid of roekeloosheid van zijn kant uit, vooral omdat juist toen de dienaar Gods fysisch en psychisch gezond was, veel vrienden had en in de mogelijkheid verkeerde te kunnen overleven en eens het kamp te kunnen verlaten. Op grond van de kennis die ik van de dienaar Gods heb, bevestig ik dat de dienaar Gods zich aangeboden heeft in plaats van Gajovnicek te sterven uit bovennatuurlijke, in hoge mate godsdienstige motieven. De zinspeling die dokter Vlodarski maakt op de verbazing van commandant Fritsch is niet een persoonlijke indruk. Dokter Vlodarski geeft een algemene indruk weer van de aanwezigen die nog duidelijker weergegeven wordt in de verklaring van dokter Stemmler. Zijn invloed voelde ik nog veel krachtiger na het gebeuren dat het kamp een hevige beroering gebracht had. Hij offerde toen zijn leven voor een ander. Dezelfde avond al was het gebeuren in heel het kamp bekend. Ik ben diep overtuigd dat de commandant van het kamp akkoord ging met het voorstel van pater Kolbe, enkel en alleen omdat pater Kolbe een priester was. Hij had hem duidelijk gevraagd: wie ben jij? Toen hij antwoord gekregen had, zei hij aan zijn adjudant: hij is een pfaffe. En pas toen, zei commandant Fritsch, daar ga ik mee akkoord. Deze overtuiging kreeg ik direct in het kamp toen mij verteld werd hoe alles zich had afgespeeld. Het offer van pater Kolbe maakte diepe indruk op de gevangenen, want in het kamp kende men praktisch geen naastenliefde. In het kamp gaf een gevangene niet een stukje brood aan een ander, en hier offerde iemand zelfs zijn leven voor de redding van een ander die hem onbekend was. Niet minder beslist en plastisch, met nog wat bijzonderheden, is de verklaring van de heer Sobolewski in het kamp van Auschwitz nummer 2877. Nadat de keuze van de 10 ongelukkigen gedaan was, kwam plotseling uit de rijen van blok 14 pater Maximiliaan Kolbe, minderbroeder van Jippo Kalanov. Hij ging regelrecht naar commandant Fritsch. Hij bleef voor de commandant staan, kaarsrecht, met de armen strak langs zijn lichaam, deed hij zijn verzoek, namelijk te willen sterven in de bunker, in plaats van een der gevangenen die hij met de hand aanwees. De commandant was het ermee eens en pater Kolbe nam de plaats in van de veroordeelde, met name Frans Gajovnicek. Deze ging naar zijn plaats terug, in de rijen van het 14e blok, terwijl pater Kolbe aan de linkervleugel bleef tussen de andere veroordeelden. Het feit dat pater Maximiaan Kolbe zijn leven offerde voor een ander gevangene wekte bewondering en eerbied onder de gevangenen, maar gaf ook aanleiding tot verbijstering bij de autoriteiten van het kamp. In de geschiedenis van het kamp van Auschwitz is dit het enige geval geweest dat een gevangene vrijwillig zijn leven gaf voor een ander. Na het appel werden de veroordeelden onder geleide naar de bunker gebracht om er van honger om te komen. Vermeldenswaard is ook de verzekering die de reeds bekende dokter Rudolf Diem ons geeft. Ik ben in het kamp van Auschwitz geweest van januari 1941 tot januari 1945 en ken geen enkele gelijkwaardige heldendaad van naastenliefde zoals pater Maximiliaan M. Kolbe gesteld heeft. De gebeurtenissen van deze historische dag, die elkaar zo snel opvolgden en verbonden waren met de naam van pater Kolbe, moesten in de daarop volgende nacht de gedachten wel bezighouden van de gelukkigen die aan deze straf ontkomen waren.
ook de volgende dagen en zolang het lugubere kamp heeft bestaan, tot marteling van zoveel onschuldigen, moest de naam van Pater Kolbe wel op de lippen blijven van allen, als uitdrukking van de zuiverste, van de meest heldhaftige liefde voor de medemensen. De Duitsers zelf van het kamp konden die naam misschien nooit meer vergeten. Ze waren verwonderd en verbaasd over de geestessterkte van een Poolse katholieke priester. Toch is dit niet alles. Als we hier zouden eindigen, zouden wij een bewijs geven de hele grootheid, de hele schoonheid, nog de diepere betekenis van deze heldendaad begrepen te hebben. Ongetwijfeld is het een bewonderenswaardige zaak en een bewijs van uiterste naastenliefde het leven van een huisvader te redden ten koste van zijn eigen leven en zodoende aan hem, zijn vrouw en kinderen de vreugde te verschaffen van de terugkeer, de omhelzing en de hoop op een gelukkiger toekomst. Maar naast deze man, voor wie Pater Maximiliaan zijn aardse leven gaf, staan nog 9 anderen voor wie het probleem van de eeuwigheid plotseling in alle ernst en indrukwekkend opdoemt. Deze wil hij voor alle eeuwigheid redden, vooral door ze te beschutten tegen het gevaar van de verlatenheid en de wanhoop. En daarom daalt hij met hen in de donkere bunker, gedreven door zijn brandende liefde tot Christus, en wordt hij vrijwillig hun lotgenoot in hun kwellingen en doodstrijd. Meer nog, hij omgeeft hen met de gloed van zijn groot hart. Hij dompelt hen als het ware in een nieuwe roes, een roes van gezang, van ononderbroken lofprijzing van de maagd, de moeder van God, die hen verheft ver boven de fysieke behoeften, hen ongevoelig maakt voor de kwellende honger en hen redt van de wanhoop. En dan offert hij ze, de een na de ander, na de absolutie en een kalme dood aan God als een kostbare gave en sterft als laatste. Niet zonder ontroering horen wij in het relaas van de eerwaarde Zweda dat het gezang van de Maria-liederen van achter de ijzeren poort iedere dag in het kamp te horen was. Zodoende was de redding van die huisvader voor Pater Maximiliaan tevens middel tot een hoger doel. De eeuwige redding van de 9 anderen die sterven moesten. Alleen in dit licht, menen wij, is men in staat de volledige en hoogste verhevenheid te zien van de daad die Pater Maximiliaan stelde en tegelijkertijd de volle grootheid van deze apostelziel. Na deze uitweiding, die tevens een vooruitlopen is, gaan we terug naar de opeenvolging der feiten. De kelder van de dood was gegraven onder het terrein waarop blok 13 stond. Hij werd ook wel blok of ondergrondse bunker van de dood genoemd. Hier kwam geen mens levend uit en de lijken werden rechtstreeks naar het crematorium gebracht. Hij was omgeven door een dikke 6 meter hoge muur. Het was streng verboden deze muur ook maar te naderen. Wie daarin werd opgesloten, wist dat hij levend begraven was. Men had geen enkele verbinding met de buitenwereld en van buitenaf was geen enkel verkeer mogelijk met de levende lijken van de bunker. Alleen de bewakers kwamen er binnen voor de dagelijkse controle, nooit om te helpen, wel om te vernederen en met vulgaire, godslasterlijke woorden te ontmoedigen en zelfs, zoals we zullen zien, om geweld te plegen en te vermoorden. Als iemand zou trachten van hen of van wie dan ook van de leiders iets te weten te komen over de veroordeelden, liep hij groot gevaar, zonder meer hetzelfde lot te ondergaan. De eerwaarde heer Zweda, waar wij ook kostbare getuigenverklaringen van hebben, eens gebruikmakend van een zekere vrijheid die zijn taak als ziekenverpleger meebracht, ging de volgende dag naar het blok van de dood en had de moed aan het hoofd van het blok te vragen hoe het met Pater Maximiliaan ging. Maar als enig antwoord kreeg hij te horen: "Wil je er ook in?"
Weet je niet dat het zelfs niet is toegestaan zich nog te interesseren voor het lot van die lui? Alleen een zekere Paul, die veroordeeld was om de laagste maar dringende werkzaamheden in de kelder te verrichten, zou berichten kunnen doorgeven over het leven en de persoonlijke toestand van de ongelukkigen. Maar de kelder werd zo streng bewaakt dat, zoals gezegd, men er zelfs niet in de buurt kon komen. De voorzienigheid heeft het echter zo beschikt dat die Paul er was in de persoon van Bruno Borgiewicz, die, zoals we reeds zagen, tolk en secretaris was in de hongerbunker. Men kan dit relaas niet lezen, zonder of met grote afschuw vervuld of hooglijk gesticht te worden. We geven het weer zoals we het vinden in het kanonieke proces van Warschau. Na in de Ridder daarom bevlekte het artikel gelezen te hebben van de eerwaarde Schweda, getiteld Herinneringen aan de laatste dagen van pater Maximiliaan Kolbe, zou ik de laatste dagen van zijn verblijf in de kelder van het kamp van Auschwitz willen beschrijven. Ik was toen secretaris en tolk in voornoemde bunker. Nadenkend over het heldhaftig gedrag, met de dood voor ogen van deze man, die zelfs de bewakers van de Gestapo in bewondering bracht, herinner ik mij heel nauwkeurig de laatste dagen van zijn leven. Blok 13, gelegen in het rechtergedeelte van het kamp, was omgeven door een muur van 6 meter hoogte. In de kelders waren cellen. Gelijkvloers was het verblijf van het tuchtcommando. Enkele cellen hadden venstertjes en britsen, anderen hadden het een nog het ander en waren donker. In juli 1941, na het avondappel, werden de 10 gevangenen van blok 14 naar een van deze cellen gebracht. Na aan deze arme veroordeelden voor het blok opdracht te hebben gegeven zich helemaal uit te kleden, werden zij in de kelder geduwd, waarin zich reeds ongeveer 20 andere slachtoffers van het laatste proces bevonden. De nieuwelingen werden in een aparte cel gebracht. Toen ze de deur sloten, zeiden de bewakers hoonlachend: "Ihr werdet eingehen wie die tulpen." U zult verwelken als de tulpen. Vanaf die dag kregen de ongelukkigen niet meer het minste voedsel. Iedere dag deden de bewakers de ronde en gaven opdracht de lijken van degenen die 's nachts waren gestorven weg te brengen. Bij deze controle was ik steeds aanwezig, omdat ik de dodenlijst moest bijhouden en ook wel de gesprekken en verzoeken van de gevangenen moest vertalen, van het Pools in het Duits. Uit de cel waarin de ongelukkigen zaten, hoorde men iedere dag de gebeden die hardop gebeden werden, de rozenkrans en godsdienstige liedjes, en de gevangenen van de andere cellen deden mee. Als de bewakers afwezig waren, ging ik de kelder in om met mijn makkers te praten en hen te troosten. De vurige gebeden en gezangen ter ere van de Allerheiligste Maagd waren in heel de kelder te horen. Het was voor mij alsof ik in een kerk was. Pater Maximiliaan begon en alle anderen antwoordden. Soms waren ze zo in gebed verzonken dat ze niet eens de komst merkten van de bewakers voor het dagelijks bezoek. Op het gebrul van de bewakers zwegen ze tenslotte. Bij het openen van de cellen huilden de arme ongelukkigen en smeekten om een stuk brood en een beetje water, maar dit werd stevast geweigerd. Als een van de sterkeren zich bij de deur waagde, kreeg hij onmiddellijk trappen tegen zijn buik, zodat hij achterover viel op het cement en dood bleef liggen, of hij werd doodgeschoten. Wat een marteling deze gevangenen, die tot zo'n verschrikkelijke dood veroordeeld waren, moesten ondergaan, getuigen de emmers. Ze waren altijd leeg en droog. Men moet daaruit besluiten dat de rampzaligen van de dorst hun eigen urine opdronken. Pater Maximiliaan, zaliger gedachtenis, gedroeg zich heldhaftig.
Hij vroeg niets en beklaagde zich nergens over. Hij bemoedigde de anderen, trachtte de gevangenen te doen blijven hopen dat de vluchteling alsnog gevonden zou worden en zij bevrijd. Naarmate zij steeds wakker werden, begonnen ze zachter te bidden. Bij ieder bezoek, toen ze bijna allemaal op de grond lagen uitgestrekt, zag men pater Maximiaan Kolbe rechtop staan of midden tussen zijn lotgenoten geknield, terwijl hij rustig en kalm naar de bezoekers keek. De bewakers kenden zijn offer. Ze wisten ook dat allen die met hem waren onschuldig stierven en daarom hadden ze respect voor pater Kolbe en zeiden onder elkaar: "Der Pfarrer dort ist doch ein ganz anständiger Mensch. So einen haben wir hier noch nicht gehabt." Die priester daar is toch wel een fijne mens. Zo iemand hebben wij hier nog niet gehad. Dit te late respect jegens pater Maximiliaan van de kant van de SS wordt bevestigd door een getuigenverklaring van dokter Vlodarski. Hoe pater Maximiliaan zijn laatste dagen in de strafafdeling van blok 11 heeft doorgebracht, weet ik, gedeeltelijk, van het hoofd van de bunker, een Duitser. Ik heb die man moeten verzorgen en hij heeft het mij verteld. Hij kende de feiten, daar hij dagelijks toegang tot de bunker had. Jammer genoeg herinner ik mij de naam niet meer van dat hoofd. Deze heeft mij verteld dat de dienaar Gods in de bunker langer leefde dan de anderen, dat hij de gevangenen opbeurde en met hen bad. Het hoofd noemde pater Kolbe een uitzonderlijk moedig man, een bovenmenselijke held, zonder meer. Hij benadrukte ook dat de persoon van pater Kolbe en zijn rust grote indruk maakte op de SS'ers, die een vluchtige blik op de bunker wierpen. Hij zei dat het voor de SS'ers gewoonweg een psychische shock betekende. Zo gingen er 2 weken voorbij. Intussen stierven de gevangenen de een na de ander, zodat er op het einde van de 3e week slechts 4 gevangenen overbleven, waaronder pater Kolbe. Dit vonden de autoriteiten te lang duren. De cel was nodig voor andere slachtoffers. Op zekere dag, 14 augustus, brachten zij daarom de leider van de ziekenzaal mee. Een Duitser, de misdadiger Boch, die aan ieder een spuitje fenolzuur gaf in de linkerarm. Terwijl hij bleef bidden, bood pater Kolbe uit eigen beweging zijn arm aan de beul. Omdat ik het niet meer kon aanzien, ging ik onder voorwendsel op het kantoor te moeten werken naar buiten. Toen de bewakers met de beul vertrokken waren, keerde ik weer terug naar de cel en zag ik pater Maximiaan Kolbe tegen de muur zitten, de ogen open en het hoofd naar links gebogen. Dit was eigenlijk zijn gewone houding. Zijn helder en mooi gelaat straalde. Met de barbier van het blok, de heer Glebik uit Karwina, droeg ik het lichaam van de held naar het bad. Hier werd hij in een kist gelegd en naar de dodencel gebracht van de gevangenis. Zo stierf de priester, de held van het kamp van Auschwitz, die spontaan zijn leven gaf voor een huisvader, kalm en rustig biddend tot het laatste ogenblik. In het kamp werd later nog maandenlang gesproken over de heldhaftige daad van de priester. Bij iedere terechtstelling dacht men aan de naam van pater Maximiaan Kolbe. De indruk die dit alles op mij maakte zal diep in mijn geheugen gebeiteld blijven.

Pater Maximiliaan stierf op 14 augustus 1941. Vigiliedag van het feest van Maria ten Hemelopneming. Op de vooravond van het feest van zijn moedertje, die leidster was geweest van heel zijn leven, het licht van zijn verstand en zijn genie, de klop van zijn hart, de vlam van zijn ijver, de extase van zijn gebed, zijn bezielster en leidster, zijn kracht en zijn glimlach, de koningin van zijn steden, de gebiedster van zijn ridders, in één woord, het leven van zijn leven. Op die dag wilde ze hem ontrukken aan de ellende van het kamp, om hem te laten delen in het licht van haar glorie, te midden van de engelen die haar hoogste triomf bejubelden. Zijn arm, opgeleefd lichaam, reeds zo zwaar gefolterd, werd de laatste dagen van zijn gevangenschap nog diep vernederd en gekrenkt door de naaktheid die de ontaarde beulen hem en zijn lotgenoten aandeden. Dit was een uiterste krenking van de menselijke waardigheid en voor hem vooral een heilig schennende belediging van zijn priesterschap en de heiligheid van zijn kloosterlijke geloften. Maar op die dag, 14 augustus 1941, scheen dat arme lichaam van gedaante veranderd en met licht omgeven. En denk niet, beste luisteraar, dat we hier toegeven aan onze fantasie. We leiden het af uit de rustige en objectieve getuigenis van de heer Bruno Borkowitz, die tot tweemaal toe en haast met dezelfde woorden ons verzekert dat het gelaat van pater Maximiliaan na zijn dood straalde. Eerst het mondeling verslag dat hij uitbracht bij de eerwaarde heer Schweda en waarin hij zegt: toen ik de ijzeren deur opende, leefde hij niet meer, maar het leek mij alsof hij levend was. Het gelaat straalde op een buitengewone wijze. Zijn ogen stonden wijd open en geconcentreerd naar één punt. Heel zijn figuur was als in extase. Dit schouwspel zal ik nooit vergeten. Later volgt dan zijn schriftelijke verklaring, die we daarnet al in haar geheel hebben weergegeven, waarin hij zegt: toen de bewakers met hun beul vertrokken waren, ging ik weer terug naar de cel en zag ik pater Maximiaan Kolbe tegen de muur zitten, de ogen open en het hoofd naar links gebogen. Zijn helder en mooi gelaat straalde. Wat dus vooral opviel, was het stralen van het gelaat. Deze stralen moeten als een witte sluier de naaktheid bedekken van de aan God toegewijde ledematen als eerherstel voor de geleden heiligschennende ontering. Zijn helder en mooi gelaat. Geen spoor te bekennen van de hevige krampen die dikwijls het teken en het gevolg zijn van de doodstrijd. Zijn ogen stonden wijd open en geconcentreerd naar één punt. Heel zijn figuur was als in extase. We ontkomen niet aan de indruk dat zijn hemels moedertje haar toegewijde zoon en vurige apostel bij zijn ondergang heeft willen belonen door hem nog eens te willen verschijnen toen ze hem in extase tot zich riep in de hemelse glorie. Het stoffelijk overschot bleef achter en straalde het heldere licht terug, terwijl de onbewegelijkheid van zijn pupillen een zichtbaar teken waren van haar verschijning en een symbool van het eeuwig en onveranderlijk visioen van God in de glorie. Op de dag van Maria ten Hemelopneming, vrijdag 15 augustus, werd het stoffelijk overschot naar het crematorium gebracht en verbrand. Het offer was volbracht. En zo, beste luisteraars, zijn we een beetje aan het einde gekomen van onze reis die we samen hebben mogen ondernemen in het bijzondere leven van die grote heilige pater Maximiliaan Maria Kolbe. Werkelijk een figuur die zeer stichtend is, kan zijn voor ons eigen geloofsleven. En die ons tot nadenken kan stemmen hoe wij onze trouw aan Christus en ja, onze trouw aan Maria beleven. Hoe zij als voorbeeld van het geloof
voorbeeld voor iedere christen ons tot een diepere beleving van ons geloof kan brengen en kan uitnodigen. Een volgende keer gaan we, en dat is de laatste aflevering van een heilige getuige, althans voor dit boek toch, en het levensverhaal van pater Maximiliaan Kolbe, gaan we nog even enkele getuigenissen oprakelen die getuigen van die grootheid van pater Maximiliaan Kolbe. Dat is voor een volgende keer. En dan mag ik u van harte danken dat u gedurende deze aflevering met ons bent meegegaan in het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe, waar we u dus voorlazen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 353 en wij lezen samen de eerste brief van Petrus, hoofdstukken 3 tot en met 5, de eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstukken 1 tot en met 3, en Spreuken, hoofdstuk 30, versen 15 en 16. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn dag 353. Dat betekent dat wij nog 13 dagen samen te gaan hebben. En dan zullen wij de volledige Heilige Schrift gelezen hebben. Wij beëindigen vandaag de eerste brief van Petrus. Morgen gaan we dan verder met zijn tweede brief. En wij beginnen aan de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

De eerste brief van Petrus, hoofdstuk 3. Vrouwen en mannen. Zo ook moet u, vrouwen, u schikken naar uw mannen. Dan worden ook zij die nog gehoorzaamheid weigeren aan het woord, zonder woorden gewonnen door het gedrag van de vrouwen, als zij zien hoe zuiver en respectvol u leeft. Zoek uw schoonheid niet in uiterlijkheden, zoals kunstige kapsels, gouden sieraden en mooie kleren, maar veeleer in de innerlijke hoedanigheden van het hart, in het onvergankelijke sieraad van een zacht en gelijkmatig gemoed, dat kostbaar is in de ogen van God. Zo tooiden zich vroeger de heilige vrouwen die hun hoop hadden gesteld op God en zich schikten naar hun mannen, zoals Sarah, die gehoorzaam was aan Abraham en hem haar Heer noemde. U toont u haar dochters als u het goede doet en geen enkele intimidatie vreest. Zo ook moet u, mannen, in de omgang met uw vrouwen begrip voor hen tonen. Zij zijn zwakker dan u. Bewijs hun eer, want met u zijn zij erfgenamen van de genade van het leven. Dan zullen uw gebeden geen belemmering ondervinden. Vermaningen aan allen. Ten slotte, u allemaal, wees eensgezind. Leef met elkaar mee, vol broederliefde, barmhartigheid en nederigheid. Vergeld geen kwaad met kwaad. Als men u uitscheldt, scheld dan niet terug. Integendeel, zegen elkaar, opdat u de zegen verwerft waartoe u geroepen bent. Want wie het leven lief heeft en gelukkige dagen wil genieten, moet zijn tong weerhouden van het kwade en zijn lippen van het spreken van bedrog. Hij moet het kwade mijden en het goede doen, vrede zoeken en die nastreven. Want de ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn oren op hun smeken. Maar zijn gelaat keert zich tegen hen die kwaad doen. Lijden in navolging van Christus. En wie zal u kwaad doen als u zich inzet voor het goede? Maar ook al moet u lijden vanwege de gerechtigheid, toch bent u gelukkig te prijzen. Vrees hun bedreigingen niet en laat u niet verontrusten. Heilig in uw hart Christus als de Heer, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar doe het met zachtmoedigheid en respect en vanuit een zuiver geweten. Dan zullen die honers van uw goede christelijke levenswandel beschaamd staan met hun laster. Het is beter te lijden voor het goede dat men doet, zo God dat wil, dan voor het kwaad dat men bedrijft. Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen. Hij is gedood naar het lichaam, maar tot leven gewekt door de geest. Zo ging hij heen en predikte voor de geesten in de kerker, die destijds weigerden te gehoorzamen, terwijl God geduldig wachtte in de dagen dat Noach de ark bouwde. In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan 8 personen, behouden te midden van het water. Dit was een voorafbeelding van het doopwater, waardoor u nu gered wordt. De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar is een verzoek aan God om een zuiver geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus, die ten hemel opgestegen zetelt aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan hem onderworpen zijn. Hoofdstuk 4. Omdat Christus tijdens zijn aardse leven geleden heeft naar het lichaam,
moet ook u zich wapenen met diezelfde gedachte. Namelijk dat hij die tijdens zijn aardse leven heeft geleden, met de zonde heeft afgerekend. Zo iemand moet zich in de rest van zijn leven laten leiden door Gods wil, en niet langer door menselijke begeerten. Tijd genoeg is al voorbijgegaan met doen wat de heidenen willen. U hebt een leven geleid van losbandigheid, wellust, dronkenschap, feesten, drinkgelagen en de verwerpelijke dienst aan de afgoden. Nu zij zich afvragen waarom u niet meer aan die buitensporigheden meedoet, weten zij niet beter te doen dan u te belasteren. Maar zij zullen daarvan rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om levenden en doden te oordelen. Daarom is ook aan gestorvenen het evangelie verkondigd, opdat zij bij God zullen leven door de geest, ook al zijn zij bij de mensen geoordeeld naar het lichaam. Het einde is nabij. Het einde van alle dingen is nabij. Wees dus bezonnen en nuchter om te kunnen bidden. Houd voor alles vast aan de liefde voor elkaar, want de liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij jegens elkaar zonder morren. Dien elkaar als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gaven zoals ieder die heeft ontvangen. Als iemand spreekt, moeten het Gods woorden zijn. Als iemand een dienst bewijst, moet het zijn uit de kracht die God hem geeft. Zo wordt God in alles verheerlijkt door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid en de macht is tot in alle eeuwigheid. Amen. De tijd van het oordeel. Geliefden, verwonder u niet over de brand die in uw midden woedt om u te louteren, alsof u iets ongewoons overkomt. Maar wees des te meer verheugd naarmate u meer deel hebt aan het lijden van Christus. Dan kunt u ook bij de openbaring van zijn heerlijkheid juichen van vreugde. Prijs u gelukkig als men u hoont om de naam van Christus. Het is een teken dat de geest der heerlijkheid, die de geest van God is, op u rust. Zorg dat niemand van u te lijden heeft als moordenaar of dief of boosdoener, of als iemand die zich mengt in de zaken van anderen. Wie echter als christen lijdt, moet zich niet schamen, maar God eren met die naam. Want de tijd van het oordeel is aangebroken en het begint met het huis van God. Als het met ons begint, hoe zal het dan aflopen voor hen die het evangelie van God weigeren te gehoorzamen? En als de rechtvaardige ternauwernood gered wordt, waar blijven dan de goddeloze en de zondaar? Daarom moeten zij die naar Gods wil te lijden hebben, het goede doen en zo hun leven toevertrouwen aan hun Schepper, die betrouwbaar is. Hoofdstuk 5. Regels voor de gemeente. De oudsten onder u vermaan ik, oudste evenals zij, en getuige van het lijden van Christus, tevens deelgenoot van de komende heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Zorg voor de kudden van God, waarvan u de herders bent. Hoed ze zoals God het wil, niet uit dwang, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar met toewijding. Speel niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, maar wees een voorbeeld voor de kudde. Wanneer de opperherder verschijnt, zult u de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen. Zo ook moeten jullie, jonge mannen, je schikken naar de oudsten. Trouwens, allen moeten zich in de omgang met elkaar laten leiden door nederigheid. Want God weerstaat de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade.
Buig u dan nederig onder de sterke hand van God. Hij zal u te zijner tijd omhoog heffen. Leg al uw zorgen bij hem neer, want hij heeft hart voor u. Wees nuchter en waakzaam. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om die te verslinden. Weersta hem, sterk door het geloof. U weet dat soortgelijk lijden het deel is van uw broeders over heel de wereld. De God van alle genade, die u in Christus tot zijn eeuwige heerlijkheid heeft geroepen. Hij zelf zal u na een korte tijd van lijden weer oprichten en bevestigen en stevig zetten op hechte grondslagen. Hem is de kracht in eeuwigheid. Amen. Groet en zegenwens. Met de hulp van Silvanus, in mijn ogen een betrouwbare broeder, heb ik u dit korte woord van bemoediging geschreven. Het is mijn vaste overtuiging dat dit de ware genade van God is. Houd daarin stand. De zustergemeente in Babylon groet u, evenals mijn zoon Marcus. Groet elkaar met de kus van de liefde. Vrede voor u allen die in Christus bent. Eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 1. Schrijver lezers groet. Van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade voor u. En vrede. Dankzegging. Wij zeggen God dank voor u allen, telkens wanneer wij u gedenken in onze gebeden. Onophoudelijk gedenken wij, ten overstaan van onze God en Vader, uw krachtdadig geloof, uw onvermoeibare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus. Wij zijn ervan overtuigd, broeders en zusters, dat God u lief heeft en dat u door hem bent uitgekozen. Want wij hebben u het evangelie verkondigd, niet alleen met woorden, maar ook met kracht en heilige geest en volle overtuiging. U weet trouwens zelf wel hoe wij ons voor u hebben ingezet toen we bij u waren. En u bent navolgers geworden van ons en van de Heer. Toen u het woord hebt aangenomen onder allerlei beproevingen en toch met vreugde van de Heilige Geest. Zo bent u een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heer zich verbreid en niet enkel in Macedonië en Achaïe, maar overal is uw geloof in God bekend geworden. Wij hoeven daar niets over te zeggen. Want zij vertellen zelf hoe ons optreden bij u is geweest en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen en om uit de hemel zijn Zoon te verwachten die hij uit de dood heeft opgewekt. Jezus, die ons redt van de komende toren. Hoofdstuk 2. Paulus' prediking onder de Thessalonicenzen. U weet immers zelf, broeders en zusters,

Niet om in de gunst te komen bij mensen, maar bij God, die ons hart toetst. Nooit immers hebben wij ons ingelaten met vleierij, dat weet u, en evenmin met hebzuchtige bijbedoelingen. God is onze getuige. Wij hebben geen eerbewijzen van mensen gezocht, van u nog van anderen. Ofschoon wij als apostelen van Christus ons hadden kunnen laten gelden. Maar wij zijn als weerloze kinderen onder u opgetreden, zoals een voedster die haar kinderen koestert. We waren u zo innig genegen, dat wij u graag niet alleen het evangelie van God, maar ook ons eigen leven hadden geschonken. Zo lief was u ons geworden. U herinnert zich toch, broeders en zusters, onze moeite en inspanning. Wij hebben u het evangelie van God verkondigd, terwijl we dag en nacht werkten om niemand van u op kosten te jagen. Samen met God kunt u getuigen hoe vroom en rechtschapen en onberispelijk wij ons tegenover u, gelovigen, hebben gedragen. U weet trouwens dat wij ieder van u hebben vermaand en aangemoedigd, zoals een vader zijn kinderen, en dat wij u bezworen hebben te leven zoals het past tegenover God, die u roept tot zijn koninkrijk en zijn heerlijkheid. En daarom danken wij God dan ook zonder ophouden, omdat u het woord van God dat u van ons te horen kreeg, hebt ontvangen en het hebt aanvaard, niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God zelf, dat ook werkzaam blijft in u die gelooft. Broeders en zusters, u bent navolgers geworden van de christengemeenten van God in Judea, want van uw eigen landgenoten hebt u hetzelfde moeten verduren als zij van de Joden, die de Heer Jezus en de profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd, die God niet behagen en tegen alle mensen ingaan, die ons willen beletten tot de heidenen te spreken, opdat die gered worden. En hierdoor zijn zij voortdurend bezig de maat van hun zonden vol te maken. Maar Gods toren is dan ook in volle mate over hen gekomen. Timotheus' bezoek aan de Thessalonicenzen. Broeders en zusters, wij waren een tijd lang van u verweest, maar niet van uw liefde. We hebben grote moeite gedaan om u weer te zien. Zo vurig was ons verlangen. Daarom maakten wij plannen om u te bezoeken. Ikzelf, Paulus, zelfs tot 2 maal toe. Maar de Satan heeft het ons belet. Wie anders is onze hoop of onze vreugde of de zegenkrans waarop wij ons kunnen beroemen, wanneer wij staan voor onze Heer Jezus bij zijn komst? Wie anders dan u? Ja, u bent onze roem en onze vreugde. Hoofdstuk 3. Ten slotte hielden wij het niet langer uit. Wij besloten alleen in Athene achter te blijven en Timotheus, onze broeder en Gods medewerker bij de prediking van Christus' evangelie, naar u toe te sturen, om u in uw geloof te sterken en te bemoedigen, zodat niemand van u zich door de onderdrukking van dit moment laat verontrusten. Want u weet zelf dat een dergelijk lot voor ons bestemd is. Toen wij bij u waren, hebben wij u al voorspeld dat ons onderdrukking te wachten stond. En dat is ook uitgekomen, u weet ervan. Daarom ook heb ik hem, toen ik het niet langer kon uithouden, naar u toegestuurd, om mij te vergewissen van uw geloof, of de verleider u misschien had overgehaald en onze moeite voor niets was geweest. Zojuist is Timotheus hier aangekomen. Hij heeft ons goed nieuws gebracht over uw geloof en uw liefde, en dat u nog altijd een goede herinnering aan ons bewaart en even vurig verlangt ons weer te zien als wij u. Daarom zijn wij nu broeders en zusters, bij al onze nood en onderdrukking, met troost vervuld door uw geloof.

wij leven weer op. Nu blijkt dat u stand houdt in de Heer. Hoe kunnen wij God genoeg danken voor u, voor alle vreugde die u ons bezorgt ten overstaan van onze God. Dag en nacht bidden wij vurig dat wij u mogen weerzien en mogen aanvullen wat aan uw geloof nog ontbreekt. Mogen God zelf, onze Vader en onze Heer Jezus, onze weg bij u laten uitkomen. En mogen de Heer uw liefde voor elkaar en voor allen steeds groter maken, even groot als onze liefde voor u. Laat Hij uw hart sterken, zodat u onberispelijk en heilig bent ten overstaan van God onze Vader, bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Amen. Spreuken hoofdstuk 30, versen 15 en 16. Getallenspreuken. De bloedzuiger heeft twee dochters, geef en geef. Drie dingen zijn nooit verzadigd. Vier dingen zeggen nooit, het is genoeg. De onderwereld, de onvruchtbare schoot. Het land dat niet met water te verzadigen is. En het vuur dat nooit zegt, het is genoeg.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 353 en we hebben zo net samen gelezen. De eerste brief van Petrus, hoofdstukken 3 tot en met 5. De eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstukken 1 tot en met 3. En Spreuken, hoofdstuk 30, versen 15 en 16. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Basilius de Grote. Dit is de betekenis van herboren worden uit water en heilige geest. Sterven in het water en tot nieuw leven gewekt worden door de geest. Met 3 onderdompelingen en evenveel aanroepingen wordt het grote mysterie voltrokken om het sterven uit te beelden en om de zielen van de gedoopten te verlichten met de kennis van God. De kracht van het water komt niet uit de natuur van het water, maar uit de aanwezigheid van de geest. Want het doopsel beoogt geen verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar de verbintenis met God van een goed geweten. 1 Petrusbrief, hoofdstuk 3, vers 21. Om ons op dit verrezen leven voor te bereiden, toont de Heer ons heel dat leven volgens het evangelie en schrijft Hij ons voor zachtmoedig te zijn en geduldig, vrij van genotzucht en onthecht aan het geld, zodat wij nu reeds in alle vrijheid uitvoeren wat ligt in de natuur van ons toekomstig leven.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon, nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend

0: alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
0: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
0: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
0: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Rechters. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 25. De Israëlieten deden opnieuw wat de Heer mishaagt. En de Heer leverde hen 40 jaar lang uit aan de Filistijnen. Nu woonde er in Sora een Daniet die Manoach heette. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen. De engel van de Heer verscheen aan de vrouw en zei: "U bent altijd onvruchtbaar geweest en hebt nooit een kind gekregen, maar nu zult u zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. Zorg ervoor dat u geen wijn of sterke drank drinkt en niets eet dat onrein is. U zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. Geen scheermes mag over het hoofd van de jongen gaan, omdat hij vanaf de schoot van zijn moeder aan God is gewijd. De redding van Israël uit de macht van de Filistijnen zal met hem beginnen." De vrouw ging naar haar man en vertelde: "Er is een man van God bij mij geweest. Hij zag eruit als een engel van God, heel indrukwekkend. Ik heb hem niet durven vragen waar hij vandaan kwam, en hij heeft mij zijn naam niet verteld. Hij zei tegen mij: 'U zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. Vanaf nu mag u geen wijn of sterke drank drinken en niets eten dat onrein is, want de jongen zal aan God gewijd zijn vanaf de schoot van zijn moeder tot aan zijn dood.' Manoach bad daarop tot de Heer en zei: 'Heer, laat toch de man van God die u gezonden hebt nog eens bij ons komen en ons zeggen wat wij moeten doen als de jongen eenmaal geboren is.' En God verhoorde het gebed van Manoach. En de engel van God kwam opnieuw bij de vrouw. Zij was op het veld en haar man was niet bij haar. Haastig liep zij naar haar man en zei: 'Die man die onlangs bij mij is geweest, verschijnt mij nu opnieuw.' Manoach ging met zijn vrouw mee. En toen hij bij de man gekomen was, vroeg hij: 'Bent u degene die dat gesprek met deze vrouw heeft gehad?' Hij antwoordde: 'Ja, dat ben ik.' Toen zei Manoach: 'Wanneer uw belofte vervuld wordt, hoe moet de jongen zich dan gedragen en wat moet hij doen?' De engel van de Heer antwoordde: 'Uw vrouw moet zich onthouden van alles wat ik genoemd heb. Wat van de wijnstok komt, mag zij niet eten. Geen wijn of sterke drank mag zij drinken, en zij mag niets eten dat haar onrein maakt. Zij moet zich onthouden van alles wat ik haar verboden heb.' Toen zei Manoach tegen de engel van de Heer: 'Wij zouden graag zien dat u nog bleef, dan kunnen wij een geitenbokje voor u bereiden.' De engel van de Heer antwoordde: 'Al zou u mij hier houden, ik kan niet van uw spijzen eten. Wilt u er een brandoffer van maken, draag het dan op aan de Heer.' Manoach had geen vermoeden dat het de engel van de Heer was. Hij vroeg hem: 'Hoe is uw naam? Dan kunnen wij u eren als uw belofte in vervulling gaat.' Maar de engel van de Heer antwoordde: 'Waarom vraagt u naar mijn naam? Die is te wonderbaarlijk.' Toen droeg Manoach op een rotsblok het geitenbokje met een meeloffer aan de Heer op. En deze deed voor de ogen van Manoach en zijn vrouw iets wonderbaarlijks. In de vlam die van het altaar oplaaide, steeg de engel omhoog. Bij het zien daarvan wierpen Manoach en zijn vrouw zich plat ter aarde. En de engel van de Heer liet zich aan Manoach en zijn vrouw niet meer zien. Toen begreep Manoach dat het de engel van de Heer geweest was. Hij zei tegen zijn vrouw: 'Wij zullen sterven, want we hebben God gezien. Maar de vrouw antwoordde, als de Heer ons wilde doden, dan had hij geen brand- of meeloffer van ons aangenomen. Dan had hij dit alles niet laten zien en ons niet deze belofte laten horen. De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simson. De jongen groeide op en de Heer zegende hem. De geest van de Heer begon de Machane Dan tussen Sora en Estaol in hem te werken.

rechters. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 20. Toen Simson eens naar Timna ging, zag hij daar een Filistijns meisje. Bij zijn thuiskomst vertelde hij zijn ouders: "Ik heb in Timna een Filistijns meisje gezien. Neem haar voor mij als vrouw." Maar zijn vader en zijn moeder zeiden: "Is er dan bij de dochters van je verwanten, bij heel ons eigen volk, geen vrouw te vinden dat je er een zoekt bij die onbesneden Filistijnen?" Simson antwoordde zijn vader: "Toch wil ik dat u haar neemt. Zij bevalt me." Zijn vader en moeder wisten niet dat de Heer er de hand in had en dat hij een gelegenheid zocht om iets tegen de Filistijnen te doen. In die tijd heersten namelijk de Filistijnen over Israël. Zo ging Simson met zijn ouders naar Timna. Toen hij bij de wijngaarden van Timna was, kwam er een jonge leeuw brullend op hem af. De geest van de Heer kwam over Simson en met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw alsof het een geitenbokje was. Aan zijn vader en moeder vertelde hij niet wat hij gedaan had. Simson ging verder, sprak met de vrouw en zij beviel hem. Enige tijd later keerde hij terug om met de vrouw te gaan trouwen. Toen hij even van de weg afging om naar de dode leeuw te kijken, vond hij in het kadaver van de leeuw een bijenzwerm en ook honing. Hij liet de honing in zijn handen lopen en onderweg at hij ervan. Toen hij bij zijn ouders kwam, gaf hij hun ook wat honing, zonder te vertellen dat die uit het kadaver van de leeuw gekomen was. Zijn vader ging naar de vrouw en Simson gaf daar een feest, zoals jonge mannen doen. Toen er na de kennismaking 30 metgezellen waren aangewezen om hem te begeleiden, zei Simson tegen hen: "Ik zal jullie een raadsel opgeven. Als jullie mij binnen de 7 dagen van het feest de oplossing kunnen vertellen, krijgen jullie van mij 30 stel onder en 30 stel bovenkleren. Kunnen jullie mij de oplossing niet geven, dan krijg ik van jullie 30 stel onder en 30 stel bovenkleren." Zij antwoordden hem: "Laat je raadsel maar eens horen." Toen zei Simson: "Uit de verslinder kwam voedsel voort en uit de sterke zoetheid." Na 3 dagen hadden zij het raadsel nog niet kunnen oplossen. De 7e dag zeiden ze tegen de vrouw van Simson: "Jij moet je man zo ver brengen dat hij ons de oplossing van het raadsel vertelt, anders verbranden wij jou en je hele familie. Of heb je ons soms uitgenodigd om ons arm te maken?" Toen kwam de vrouw schreien bij Simson en zei: "Eigenlijk heb je een hekel aan mij. Je houdt niet van me. Je hebt mijn landgenoten een raadsel opgegeven en mij de oplossing niet verteld." Hij antwoordde haar: "Die heb ik niet eens aan mijn vader en moeder verteld. Waarom dan aan jou?" Maar zij bleef de 7 dagen van het feest met tranen bij hem aandringen. En omdat ze zo bleef aanhouden, vertelde hij haar op de 7e dag de oplossing. Zij vertelde die aan haar landgenoten. En op die 7e dag, nog voor de zon was ondergegaan, zeiden de mannen van Timna tegen Simson: "Wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw?" Hij antwoordde: "Als jullie niet met mijn vaars geploegd hadden, hadden jullie mijn raadsel nooit opgelost." Toen kwam de geest van de Heer over hem. Hij ging naar Askelon, sloeg 30 mannen dood, nam hun kleren en gaf die aan degenen die hem de oplossing van het raadsel gegeven hadden. En woedend ging hij terug naar het huis van zijn vader. Simsons vrouw werd aan een van de metgezellen gegeven die hem begeleid hadden.

Rechters. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 20. Enige tijd daarna, tijdens de tarweoogst, ging Simson zijn vrouw bezoeken. Hij had een geitenbokje voor haar meegebracht. Toen hij vroeg: "Laat mij in de kamer van mijn vrouw," liet haar vader hem niet binnen. Hij zei: "Ik was ervan overtuigd dat je een hekel aan haar gekregen had, en toen heb ik haar aan een van de metgezellen gegeven. Maar haar jongere zuster is nog mooier dan zij. Laat die in haar plaats je vrouw worden." Simson zei daarop tegen de Filistijnen: "Nu ga ik vrijuit als ik jullie kwaad doe." Hij ging weg, ving 300 vossen, bond die 2 aan 2 met de staarten aan elkaar en stak toortsen in de knoop van de staarten. Toen stak hij de toortsen aan en liet de vossen los op de rijpe korenvelden van de Filistijnen. Zo stak hij de schoven en het ongemaaide koren in brand en zelfs wijngaarden en olijftuinen. De Filistijnen vroegen zich af: "Wie zou dat gedaan hebben?" "Simson," zei men, "de schoonzoon van de man uit Timna. Die heeft hem zijn vrouw afgenomen en haar aan een van zijn bruidjonkers gegeven." De Filistijnen gingen naar Timna en verbrandden de vrouw en haar vader. Toen zei Simson: "Als jullie zo optreden, dan rust ik niet voor ik mij heb gewroken." Hij sloeg er ongenadig op los en richtte een grote slachting aan. Daarna ging hij weg en vond een onderkomen in een rotskloof bij Etam. De Filistijnen rukten uit, sloegen hun kamp op in Juda en trokken plunderend rond in de omgeving van Lehi. De Judeërs vroegen hun: "Waarom bent u tegen ons uitgerukt?" Zij antwoordden: "Om Simson in de boeien te slaan en hem betaald te zetten wat hij ons heeft aangedaan." Daarop trokken 3000 Judeërs naar de rotskloof bij Etam en zeiden tegen Simson: "U weet toch dat de Filistijnen hier de macht in handen hebben. Hoe hebt u dit kunnen doen?" Hij antwoordde: "Ik heb hun alleen betaald gezet wat ze mij aangedaan hebben." Ze vervolgden: "Wij zijn hier gekomen om u in de boeien te slaan en aan de Filistijnen uit te leveren." Simson antwoordde: "Zweer dan dat u mij niet zelf zult doden." Zij antwoordden: "Wel nee, wij zullen u alleen maar in de boeien slaan en uitleveren aan de Filistijnen. Wij zullen u niet doden." Toen boeiden ze hem met 2 nieuwe touwen en voerden hem weg uit de rotskloof. Toen hij in Lehi aankwam en de Filistijnen luid schreeuwend op hem toeliepen, kwam de geest van de Heer over hem. Opeens werden de touwen om zijn armen als vlasdraad dat door vuur wordt verteerd en de boeien smolten van zijn handen. Toevallig lag daar nog een verse kinnebak van een ezel. Hij pakte die en sloeg er 1000 man mee dood. Toen zei Simson: "Met de kinnebak van een ezel. Zomaar een ezel. Met de kinnebak van een ezel sloeg ik 1000 man dood." Toen hij dat gezegd had, wierp hij de kinnebak weg en hij noemde die plaats Ramat Lehi. Omdat Simson grote dorst had gekregen, riep hij de Heer aan: "U hebt uw dienaar deze grote overwinning laten behalen. Moet ik nu van dorst omkomen en in handen van die onbesnedenen vallen?" Toen liet God de rots bij Lehi splijten en er kwam water uit. Nadat Simson gedronken had, keerden zijn krachten terug en hij leefde weer op. Daarom heet die bron bij Lehi Bron van de Roeper, tot op de dag van vandaag. Simson was 20 jaar rechter over Israël in de tijd van de Filistijnen.

rechters. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 31. Op zekere dag ging Simson naar Gaza. Daar zag hij een hoer en hij ging bij haar binnen. Toen de inwoners van Gaza ter oren kwam dat Simson in de stad was, zetten zij overal posten uit en bleven de hele nacht bij de stadspoort op hem loeren. Zolang het nacht was, deden zij verder niets. Ze dachten, als het licht wordt, vermoorden we hem. Tot middernacht bleef Simson slapen. Maar toen stond hij op, pakte de beide deuren van de stadspoort vast met de twee deurposten, rukte ze los met grendel en al en droeg ze op zijn schouders naar de top van de berg nabij Hebron. Enige tijd later werd hij verliefd op een vrouw uit het Sorekdal. Zij heette Delila. De vorsten van de Filistijnen gingen naar haar toe en zeiden: probeer er eens achter te komen wat het geheim is van zijn grote kracht en hoe wij hem kunnen overmeesteren om hem in de boeien te slaan en machteloos te maken. Dan krijgt u 1100 sikkel zilver van ieder van ons. Delila zei dus tegen Simson: toe, vertel me wat je geheim is van je grote kracht. Waarmee zou men je moeten boeien om je machteloos te maken? Simson antwoordde: als men mij bindt met 7 verse pezen die nog niet gedroogd zijn, dan ben ik even zwak als ieder ander. De vorsten van de Filistijnen bezorgden haar 7 verse pezen die nog niet gedroogd waren. Daarmee bond zij hem vast, terwijl enkele mannen zich in het vertrek verborgen hielden. Toen riep zij naar Simson: daar zijn de Filistijnen. Maar hij rukte de touwen stuk. Ze knapten als een vlasstreng die te dicht bij het vuur komt. En het geheim van zijn kracht bleef verborgen. Toen zei Delila tegen Simson: je hebt me voor de gek gehouden. Je hebt tegen me gelogen. Zeg me waarmee je geboeid zou moeten worden. Hij antwoordde: als men mij stevig bindt met nieuwe koorden die nog niet zijn gebruikt, dan ben ik even zwak als ieder ander. Delila nam dus nieuwe koorden en bond hem daarmee, terwijl enkele mannen zich in het vertrek verborgen hielden. Toen riep zij: Simson, daar zijn de Filistijnen. Maar hij rukte de koorden van zijn armen alsof het draadjes waren. Delila zei: je hebt me weer voor de gek gehouden. Je hebt me weer belogen. Zeg toch waarmee je vastgebonden zou moeten worden. Hij antwoordde: je moet de 7 vlechten van mijn hoofdhaar door de schering van het weefgetouw halen. Zij zette dus zijn vlechten vast aan een pin van de weefstoel en riep: Simson, de Filistijnen. Hij werd wakker en rukte de pin los met schering en al. Daarop zei Delila: je zegt wel dat je van mij houdt, maar in je hart geef je niets om mij. Dit is nu al de 3e keer dat je me voor de gek houdt en me niet vertelt wat je geheim is van je grote kracht. Toen ze hem bleef lastigvallen en dag in dag uit maar aanhield, kon hij het niet meer harden en hij vertelde haar de waarheid. Mijn hoofdhaar is nog nooit afgeschoren, omdat ik aan God gewijd ben, van de moederschoot af. Als mijn haren worden afgeschoren, verlies ik mijn kracht en ben ik even zwak als ieder ander. Delila begreep dat hij nu de waarheid gesproken had. Ze liet de vorsten van de Filistijnen roepen en zei hun: nu moet u komen, want nu heeft hij de waarheid gesproken. Zij kwamen naar haar toe en hadden het geld bij zich. Zij liet Simson op haar knieën inslapen en riep toen iemand binnen om de 7 vlechten van zijn hoofdhaar af te scheren. Zo slaagde zij erin hem machteloos te maken. Hij was zijn kracht kwijt. Zij riep: Simson, daar zijn de Filistijnen. Hij werd wakker en dacht:
Ik kom er wel uit, net als de vorige keren. Ik schud ze wel van mij af. Hij wist echter niet dat de Heer hem verlaten had. De Filistijnen grepen hem, staken hem de ogen uit, brachten hem naar Gaza en legden hem met 2 bronzen kettingen vast. In de gevangenis moest hij de molen draaien. Maar zijn hoofdhaar, dat afgeschoren was, begon direct weer te groeien. De vorsten van de Filistijnen kwamen bijeen om een plechtig offer te brengen aan hun god Dagon en om feest te vieren. Ze zeiden: "Onze god heeft Simson, onze vijand, aan ons uitgeleverd." Toen de mensen Simson zagen, loofden zij hun god en zeiden: "De grote vijand die ons land verwoestte en velen van ons gedood heeft, is door onze god aan ons uitgeleverd." Toen zij in een vrolijke stemming waren gekomen, zeiden ze: "Ga Simson halen, dan kunnen we lachen met hem." Ze haalden Simson uit de gevangenis en ze lachten en spotten met hem. Toen zij hem daarna tussen de zuilen zetten, zei hij tegen de knecht die hem bij de hand hield: "Laat mij los, ik houd mij wel vast aan de zuilen waarop de tempel rust." De tempel was vol mannen en vrouwen en ook alle vorsten van de Filistijnen waren er. Op het dak bevonden zich ongeveer 3000 mannen en vrouwen. Ze lachten allemaal om hem en bespotten hem. Toen riep Simson de Heer aan: "Heer God, denk aan mij. O God, geef mij nog 1 keer mijn kracht terug en laat mij met 1 slag mijn beide ogen op de Filistijnen wreken." Daarop tastte Simson naar de 2 middelste zuilen waarop de tempel rustte en steunde met zijn rechterhand tegen de ene zuil en met zijn linkerhand tegen de andere. Terwijl hij dacht: "Laat mij maar met de Filistijnen sterven," duwde hij uit alle macht en de tempel stortte in, op de vorsten en op al het volk dat zich daar bevond. Zo liet hij bij zijn dood meer mensen sterven dan tijdens heel zijn leven. Zijn verwanten, zijn hele familie kwamen het lijk halen en begroeven het tussen Sora en Estaol in het graf van zijn vader Manoach. 20 jaar was Simson rechter geweest over Israël.

rechters. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 13. Er was eens een man uit het gebergte van Ephraim die Misha heette. Deze man zei tegen zijn moeder: die 1100 sikkel zilver die bij u gestolen zijn en waarover u een vloek hebt uitgesproken, die ik ook heb gehoord, dat geld heb ik. Ik heb het gestolen. Toen zei zijn moeder: wees gezegend door de Heer, mijn zoon. Hij gaf daarop de 1100 sikkel aan zijn moeder terug. Deze zei: ik had dit zilver aan de Heer gewijd, mijn zoon, om er een metalen beeld van te maken. Ik geef het je dus terug. Maar hij gaf het geld weer terug aan zijn moeder. Toen nam hij 200 sikkel en gaf die aan een zilversmid. Die maakte er een metalen beeld van en dat werd opgesteld in het huis van Misha. Deze Misha had een godshuis en maakte daarvoor een efod en huisgoden. Een van zijn zonen wijdde hij tot priester. In die tijd was er nog geen koning in Israël. Iedereen deed wat hij goed vond. Nu was er een jonge man uit Bethlehem in Juda, afkomstig uit een Judese familie. Hij was een leviet en woonde daar als vreemdeling. Op zekere dag verliet hij Bethlehem om elders een verblijf te zoeken. Op zijn tocht kwam hij bij het huis van Misha in het bergland van Ephraim. Misha vroeg hem: waar kom jij vandaan? Hij antwoordde: ik ben een leviet uit Bethlehem in Juda en ik ben op zoek naar een andere verblijfplaats. Misha zei: kom dan bij mij wonen. Je kunt een vader en een priester voor me zijn. Ik geef je 10 sikkel per jaar met kleding en voeding. Zo besloot de leviet daar te blijven en Misha behandelde de jonge man als zijn eigen zoon. Misha stelde de leviet aan en de jonge man trad op als een priester en woonde bij hem in huis. Toen zei Misha: nu ben ik er zeker van dat de Heer goed voor mij zal zijn, want ik heb een leviet als priester.

rechters. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 31. In die tijd, toen er nog geen koning was in Israël, was de stam Dan op zoek naar een eigen gebied om zich daar te vestigen. Zij hadden nog steeds geen eigen grondgebied zoals de andere stammen van Israël. Daarom stuurden de Danieten 5 van hun stamgenoten erop uit, dappere mannen uit Zora en Eshtaol, om het land grondig te verkennen. Bij hun opdracht om het land te verkennen kwamen zij in het bergland van Efraïm bij het huis van Misha en brachten daar de nacht door.

De priester antwoordde: Ga gerust verder. Jullie tocht staat onder de bescherming van de Heer. Toen trokken de vijf mannen verder en kwamen in Laïs. Ze zagen dat de mensen van die stad een onbezorgd leven hadden, net als de Sidoniërs, rustig en onbezorgd, en dat er in dat rijke land aan niets gebrek was. Ze woonden ver genoeg van de Sidoniërs af en onderhielden met niemand betrekkingen. Toen ze terugkwamen in Sora en Estaol, vroegen hun stamgenoten: Wat hebben jullie te melden? Zij antwoordden: Laten we meteen naar Laïs trekken. De streek die we daar gezien hebben is voortreffelijk. Waarom treuzelt u zo? Aarzel niet en trek erop uit om dat gebied in bezit te nemen. Als u daar komt, vindt u er mensen die onbezorgd leven en een uitgestrekt gebied. God geeft u dat land, een land waar werkelijk aan niets gebrek is. Zo gingen vanuit Sora en Estaol 600 gewapende Danieten op weg. Op hun tocht sloegen ze hun kamp op bij Kiriat Jearim in Juda. Daarom heet die plaats nog steeds Kamp van Dan tot op de dag van vandaag. Het ligt ten westen van Kiriat Jearim. Vandaar af trokken ze het bergland van Efraïm in en kwamen bij het huis van Misha. De vijf mannen die het gebied verkend hadden, zeiden tegen hun stamgenoten: Weet u dat er in een van die huizen een efod is en huisgoden en een metalen godenbeeld? Het is duidelijk wat u te doen staat. Ze gingen erop af en toen ze bij het huis van de jonge leviet arriveerden, het huis van Misha, begroeten ze hem. De 600 gewapende Danieten bleven bij de deur staan. De vijf mannen die het land verkend hadden, gingen naar binnen en namen het godenbeeld weg, de efod en de huisgoden en het metalen beeld. De priester stond aan de deur bij de 600 gewapende mannen. Toen zij het heiligdom van Misha binnendrongen en het godenbeeld, de efod, de huisgoden en het metalen beeld wegnamen, riep de priester hun toe: Wat doen jullie daar? Zij antwoordden: Zwijg, hou je mond en kom met ons mee. Je kunt voor ons een vader en een priester zijn. Wat is beter voor jou, priester te zijn voor een geslacht en een stam van Israël of voor het heiligdom van één man? De priester ging daar graag op in. Hij nam de efod, de huisgoden en het godenbeeld en sloot zich bij het leger aan. Zij hervatten hun tocht, maar lieten hun kinderen, hun vee en hun bezittingen voorop gaan. De Danieten waren al een heel eind van Misha's huis verwijderd, toen de buren van Misha zich verzamelden en achter de Danieten aangingen. Toen ze tegen de Danieten begonnen te schreeuwen, keerden deze zich om en vroegen aan Misha: Waarom hebt u al die mensen op de been gebracht? Hij antwoordde: U bent er vandoor gegaan met het godenbeeld dat ik heb laten maken en met mijn priester. Ik heb niets meer over en dan vraagt u nog: wat wilt u? Maar de Danieten zeiden: Zet niet zo'n grote mond op tegen mensen die vechten voor hun bestaan, anders slaan wij erop. En dat zou u en uw huisgenoten het leven kosten. Daarop vervolgden de Danieten hun tocht. En Misha, die zag dat hij niet tegen hen was opgewassen, ging naar huis terug. Zo namen de Danieten het beeld dat Misha had laten maken en zijn priester met zich mee. Zij overvielen Laïs en de bevolking die er rustig en onbezorgd leefde. Zij doodden hen met het zwaard en staken de stad in brand. Niemand kwam de stad te hulp, want ze lag te ver van Sidon en men onderhield geen betrekkingen met de Arameërs. De stad lag in het dal van Bet-Rechob. De Danieten bouwden de stad weer op, gingen er wonen en noemden de stad Dan, naar de naam van hun vader die een zoon van Israël was. Voordien heette de stad Laïs. De Danieten stelden daar het godenbeeld op.

Jonathan, de zoon van Gersom, de zoon van Mozes, was de priester van de stam Dan en zijn zonen bleven priesters van de stam Dan tot het volk in ballingschap ging. Het godenbeeld dat Misha had laten maken bleef bij hen opgesteld zolang het heiligdom in Silo bestond.

vechters. Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 30. In die tijd, toen er nog geen koning in Israël was, woonde er diep in het bergland van Efraïm een leviet die een bijvrouw had uit Bethlehem in Juda. Die bijvrouw was hem ontrouw en ging terug naar haar ouderlijk huis in Bethlehem in Juda. Zij was daar 4 maanden toen haar man met een knecht en een span ezels naar haar toe ging om haar hart te vermurwen en haar weer mee te nemen. Zij liet hem binnen in het huis van haar vader en toen de vader van de jonge vrouw hem zag, was hij blij hem te ontmoeten. Op aandringen van zijn schoonvader, de vader van de jonge vrouw, bleef hij 3 dagen bij hem. Zij aten en dronken en overnachten er. Op de ochtend van de 4e dag maakte de leviet aanstalten om te vertrekken. Maar de vader zei tegen zijn schoonzoon: versterk je eerst met een stuk brood voor je weggaat. Ze gingen weer zitten en aten en dronken samen. Vervolgens zei de vader van de jonge vrouw tegen de man: blijf nog een nacht hier. Gun je dat genoegen toch? En ofschoon de leviet al klaar stond om te vertrekken, drong zijn schoonvader zo aan dat hij toch weer bleef overnachten. De 5e dag wilde hij weer in alle vroegte vertrekken, maar opnieuw zei de vader van de jonge vrouw: versterk je eerst en wacht tot de middag. Nadat zij samen hadden gegeten en de man aanstalten maakte om met zijn bijvrouw en zijn knecht te vertrekken, zei zijn schoonvader, de vader van de jonge vrouw: de dag is nu bijna om, blijf nog een nacht. De dag is bijna voorbij, blijf toch hier. Gun je dat genoegen, dan kun je morgen vroeg op weg naar huis. Maar de man wilde niet langer blijven. Hij ging op weg en kwam met zijn span gezadelde ezels en met zijn bijvrouw in de buurt van Jebus, dat wil zeggen Jeruzalem. Toen zij dicht bij Jebus waren, was de dag al ver gevorderd en de knecht zei tegen zijn heer: laten we naar die stad van de Jebusieten gaan en daar overnachten. Maar zijn heer antwoordde: nee, we slaan niet af naar een vreemde stad waar geen Israëlieten wonen. We gaan door naar Gibea. Hij zei tegen zijn knecht: we moeten tot Gibea of Rama zien te komen en in een van die plaatsen overnachten. Ze trokken dus verder en zetten hun reis voort. Toen zij in de buurt van Gibea kwamen, ging de zon onder. Zij gingen van de weg af om in Gibea te overnachten. In de stad gingen zij op het plein zitten. Niemand nam hen voor de nacht in zijn huis. Maar toen kwam er een oude man in de avond terug van zijn werk op het land. Hij was afkomstig uit het bergland van Efraïm en woonde als vreemdeling in Gibea. De inwoners zelf waren Benjaminieten. Toen de oude man de reiziger op het plein opmerkte, vroeg hij: waar gaat u heen en waar komt u vandaan? De leviet antwoordde: wij zijn op doorreis van Bethlehem in Juda naar een plaats diep in het bergland van Efraïm. Daar kom ik vandaan. Ik ben naar Bethlehem in Juda geweest en ben op weg naar huis. Ook al is er niemand die mij onderdak geeft, we hebben wel stro en voer voor onze ezels. Ook heb ik brood en wijn voor mezelf, voor uw dienares en voor de knecht die uw dienaar bij zich heeft. Wij komen dus niets tekort. Toen zei de oude man: wees welkom. Wat u ook nodig hebt, ik zorg ervoor. In geen geval mag u vannacht op het plein blijven. Hij nam hen mee naar zijn huis. Hij gaf voer aan de ezels. Zij wasten hun voeten en aten en dronken. Terwijl zij zich te goed deden, werd het huis omsingeld door een troep onverlaten uit de stad. Zij bonsden op de deur en riepen naar de oude man, de eigenaar van het huis: breng die gast van je naar buiten, wij willen omgang met hem hebben. Maar de eigenaar van het huis ging naar buiten en zei: nee, broeders, nu die man in mijn huis te gast is,
mogen jullie hem geen kwaad doen en zo'n schanddaad mag je zeker niet begaan. Ik zal mijn dochter, die nog maagd is, en de bijvrouw van de man naar buiten brengen. Verkracht die maar en doe met hen wat je wilt. Maar deze man kunnen jullie zoiets schandelijks niet doen. De mannen wilden daar niet van horen. Maar toen de leviet zijn bijvrouw vastgreep en naar buiten bracht, hadden zij gemeenschap met haar en misbruikten haar de hele nacht door. Pas tegen de ochtend lieten ze haar met rust. Bij het aanbreken van de dag bereikte de vrouw het huis waar haar meester te gast was, maar voor de deur bezweek zij en lag daar tot het dag was. Toen haar meester 's ochtends de deur van het huis opendeed om naar buiten te gaan en zijn reis voor te zetten, zag hij daar voor de deur zijn bijvrouw liggen met haar handen op de drempel. Hij zei tegen haar: "Sta op, wij gaan verder." Maar er kwam geen antwoord. De man legde haar op zijn ezel en ging naar zijn woonplaats. Zodra hij thuis was, nam hij een mes, sneed het lijk van zijn bijvrouw in 12 stukken en stuurde die naar alle gebieden van Israël. Iedereen die het zag, zei: "Zoiets is nog nooit gebeurd. Zoiets hebben wij in Israël nog niet meegemaakt." Vanaf de dag dat de Israëlieten uit Egypte trokken tot op de dag van vandaag. Denk erover na, beraad u en neem een beslissing.

rechters. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 48. Toen gingen alle Israëlieten van Dan tot Beersheba en ook uit Gilead op weg, en als één man kwam de hele gemeenschap samen bij de Heer in Mispa. De leiders van heel het volk, van alle stammen van Israël, namen deel aan de vergadering van het volk van God. 400.000 man voetvolk met zwaarden gewapend. De Benjaminieten hoorden dat de Israëlieten naar Mispa waren getrokken. De Israëlieten zeiden: "Vertel ons hoe het misdrijf heeft plaatsgevonden." De Leviet, de man van wie de vrouw vermoord was, nam het woord en zei: "Ik was met mijn bijvrouw naar Gibea in Benjamin gegaan om daar de nacht door te brengen. Maar de burgers van Gibea kwamen op mij af en omsingelden 's nachts het huis. Zij wilden mij vermoorden en zij hebben mijn bijvrouw verkracht en zij is gestorven. Toen heb ik haar lijk in stukken gesneden en die naar alle delen van het gebied van Israël gestuurd, omdat er een misdaad begaan was, een schanddaad in Israël. Israëlieten, u bent nu hier. Overleg met elkaar en neem een beslissing." Heel het volk stond als één man op en verklaarde: "Niemand van ons gaat terug naar zijn tent, niemand gaat naar huis. En dit doen wij met Gibea. We trekken tegen de stad op. Uit alle stammen van Israël wijzen wij door het lot mannen aan. 10 op de 100, 100 op de 1000, 1000 op de 10.000, om proviant te halen voor het leger. Dat leger zal dan aan Gibea en Benjamin de schanddaad vergelden die ze in Israël begaan hebben." Zo sloten alle Israëlieten zich aaneen om gezamenlijk tegen de stad op te trekken. De stammen van Israël stuurden boden door heel de stam Benjamin en lieten zeggen: "Hoe kon zoiets ergs bij u gebeuren? Lever die onverlaten uit Gibea aan ons uit, dan brengen wij hen ter dood en roeien het kwaad in Israël uit." Maar de Benjaminieten wilden niet luisteren naar de Israëlieten, hun broeders. Uit al hun steden kwamen zij naar Gibea om te vechten tegen de Israëlieten. Bij de telling van de Benjaminieten, die toen werd gehouden, bleken er uit de andere steden 26.000 gewapende mannen te zijn. De 700 weerbare mannen van Gibea zelf niet meegerekend. In dat leger waren 700 linkshandige soldaten, slingeraars, die met hun steen zo haarfijn konden mikken dat ze nooit misten. Ook de andere Israëlieten, zonder Benjamin, werden geteld. Het waren 40.000 gewapende mannen, allen dappere soldaten. De Israëlieten trokken naar Bethel en wendden zich tot God met de vraag: "Wie van ons moet voorop gaan als wij tegen Benjamin optrekken?" De Heer antwoordde: "Juda gaat voorop." De volgende ochtend sloegen de Israëlieten hun kamp op voor Gibea. De Israëlieten trokken uit tegen Benjamin en stelden zich op voor de aanval. Maar de Benjaminieten kwamen de stad uit en sloegen die dag 22.000 Israëlieten neer. De Israëlieten hielden vol en stelden zich weer op voor de strijd op dezelfde plaats als de vorige dag. Ze gingen naar de Heer en klaagden tot de avond hun leed voor het aangezicht van de Heer. Ten slotte raadpleegden zij de Heer en vroegen: "Moet ik opnieuw de zonen van mijn broeder Benjamin aanvallen?" En de Heer zei: "Ja, val hen aan." De volgende dag gingen de Israëlieten weer tot de aanval over, maar ook die tweede dag kwam Benjamin de stad uit en opnieuw sloeg hij 18.000 gewapende Israëlieten neer. Toen gingen alle Israëlieten, het hele leger, naar Bethel. Zij zetten zich neer voor de Heer en klaagden daar. Zij vasten die dag tot de avond en droegen aan de Heer brand en slachtoffers op. Ten slotte raadpleegden ze de Heer. In die tijd stond de ark van het verbond van God in Bethel. Pinechas,
zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, deed er dienst. Zij vroegen: moet ik nu nog eens uittrekken tegen de zonen van mijn broeder Benjamin, of moet ik het opgeven? De Heer antwoordde: ruk uit, morgen lever ik hen aan u uit. Toen legden de Israëlieten rondom Gibea hun troepen in een hinderlaag. De derde dag rukten de Israëlieten uit tegen de Benjaminieten en stelden zich weer op voor de strijd tegen Gibea, net als de vorige keren. Ook nu kwamen de Benjaminieten uit de stad het leger tegemoet. Zij lieten zich daarbij ver van de stad weglokken. Eerst ging het net als de vorige keren. Zij sloegen enige Israëlieten neer op de weg die door het open veld van Gibea naar Bethel voert, ongeveer 30 man. Toen dachten de Benjaminieten: we hebben hen alweer verslagen, net als de vorige keren. Maar de Israëlieten hadden afgesproken: wij gaan op de vlucht en lokken hen van de stad weg, de wegen op. Zo maakten de Israëlieten een terugtrekkende beweging en stelden zich in Baal Tamar weer op. Intussen kwamen de verdekt opgestelde Israëlieten uit hun schuilplaatsen bij Gibea tevoorschijn. Zij drongen door tot vlak voor Gibea, 10.000 weerbare mannen uit heel Israël. De strijd was hevig en de Benjaminieten zagen niet dat hun ondergang nabij was. De Heer sloeg Benjamin onder de ogen van Israël en de Israëlieten doodden die dag 25.100 gewapende Benjaminieten. De Benjaminieten zagen dat zij verslagen waren. De Israëlieten trokken zich terug, omdat zij rekenden op de troepen die zij bij Gibea in een hinderlaag hadden gelegd. Deze troepen kwamen snel op Gibea af, overrompelden de stad en doodden alle inwoners met het zwaard. Zij hadden met de Israëlieten afgesproken dat ze vanuit de stad een rooksignaal zouden geven. Nadat het gevecht begonnen was, weken de Israëlieten terug. De Benjaminieten, die al een dertigtal van hen gedood hadden, dachten: we hebben hen opnieuw verslagen, net als in het eerste gevecht. Toen begon uit de stad een rookkolom op te stijgen, het afgesproken signaal. De Benjaminieten keken op en zagen de hele stad in vlammen opgaan. De Israëlieten gingen opnieuw tot de aanval over. De Benjaminieten raakten in paniek, want ze zagen dat hun ondergang nabij was. Zij sloegen voor de Israëlieten op de vlucht de kant van de woestijn uit. Zij konden echter de strijd niet ontlopen. De Israëlieten uit de stad sneden hun de pas af en sloegen hen neer. Zij sloten de Benjaminieten in, achtervolgden hen en joegen hen voor tot aan de oostzijde van Gibea zonder hun rust te gunnen. 18.000 Benjaminieten sneuvelden, allen strijdbare mannen. De Benjaminieten sloegen op de vlucht de woestijn in naar de rots van Rimmon. Maar op de weg daarheen wisten de Israëlieten nog 5.000 man van hen te doden. Bij de achtervolging tot Gibeon sloegen zij 2.000 Benjaminieten neer. Van Benjamin sneuvelden op die dag in totaal 25.000 gewapende mannen, allen dappere soldaten. 600 man sloegen op de vlucht de woestijn in, naar de rots van Rimmon. En op die rots hielden zij 4 maanden lang stand. De Israëlieten keerden terug naar de Benjaminieten in de stad en sloegen hen met het zwaard, mensen en dieren, alles wat er te vinden was. Ook alle andere steden werden in brand gestoken.

rechters. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 25. In Mispa hadden de Israëlieten gezworen dat niemand zijn dochter aan een Benjaminiet ten huwelijk zou geven. Toen ging het volk naar Bethel, ging daar voor het aangezicht van de Heer zitten en klaagde met groot misbaar tot de avond toe. Ze zeiden: Heer, God van Israël, hoe heeft het zover kunnen komen dat er nu een stam van Israël ontbreekt? De volgende ochtend bouwde het volk een altaar en droeg brand en slachtoffers op. Toen vroegen de Israëlieten: welke stam van Israël is niet naar de vergadering bij de Heer gekomen? Er was namelijk plechtig gezworen dat ieder die niet naar de Heer in Mispa zou komen, ter dood gebracht zou worden. De Israëlieten hadden medelijden met hun broeder Benjamin. Nu is er één stam uit Israël weggesneden. Kunnen wij nog iets doen om voor de overlevende vrouwen te vinden, ook al hebben wij bij de Heer gezworen dat wij onze dochters niet aan hen ten huwelijk zullen geven? Daarom vroegen zij: welke stam van Israël is niet naar de Heer in Mispa gekomen? Het bleek dat van Jabes in Gilead niemand naar het kamp was gekomen voor de vergadering. Want toen het volk werd geteld, was er niemand uit Jabes in Gilead. Daarop stuurde de vergadering er 12.000 strijdbare mannen heen met het bevel: dood de inwoners van Jabes in Gilead met het zwaard, ook de vrouwen en kinderen. Zo moet u het doen. Alle mannen moet u aan de vernietiging wijden en ook de vrouwen die gemeenschap hebben gehad met een man. Onder de inwoners van Jabes in Gilead vonden zij nog 400 huwbare meisjes die geen gemeenschap met een man hadden gehad. Die namen ze mee naar het kamp in Silo in Kanaan. Toen stuurde de hele vergadering mannen naar de Benjaminieten op de rots van Rimmon om met hen te onderhandelen en vrede te sluiten. De Benjaminieten keerden daarop terug en zij kregen de vrouwen van Jabes in Gilead die in leven waren gelaten. Maar er waren niet genoeg vrouwen voor al de Benjaminieten. Het volk had medelijden met Benjamin, omdat de Heer een bres had geslagen in de stammen van Israël. Daarom vroegen de oudsten in de vergadering: hoe kunnen wij de overlevenden aan vrouwen helpen, nu in Benjamin de vrouwen gedood zijn? Zij zeiden: het bezit van de overlevenden hoort Benjamin toe. Er mag geen stam uit Israël verdwijnen. Maar wij mogen hun onze dochters niet ten huwelijk geven, nu Israël gezworen heeft: vervloekt degene die aan een Benjaminiet een vrouw ten huwelijk geeft. Toen dachten ze aan het jaarlijks feest ter ere van de Heer in Silo. Silo ligt ten noorden van Bethel, ten oosten van de weg van Bethel naar Sichem, ten zuiden van Lebona. En zij droegen de Benjaminieten op: jullie gaan in de wijngaarden op de loer liggen, en als jullie de meisjes van Silo uit de stad zien komen om een rijdans uit te voeren, komen jullie tevoorschijn. Dan grijpt ieder een meisje uit Silo en neemt haar als vrouw mee naar Benjamin. En als hun vaders of broers zich bij ons komen beklagen, dan zeggen wij: niet iedereen heeft in de oorlog een vrouw kunnen bemachtigen, en tenslotte hebt u ze niet zelf aan hen ten huwelijk gegeven en bezondigt u zich dus niet? De Benjaminieten deden dat. Ieder greep een van de dansende meisjes en ze namen die als hun vrouwen mee naar hun eigen gebied. Zij bouwden hun steden op en gingen er weer wonen. Toen gingen de Israëlieten daar vandaan, ieder naar zijn eigen stam en geslacht. Ze gingen daar vandaan, ieder naar zijn eigen gebied. In die tijd was er in Israël nog geen koning. Iedereen deed wat hij goed vond.

Beroet. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 22. In de tijd van de rechters brak er in het land een hongersnood uit. Een man trok weg uit Bethlehem in Juda om zich met zijn vrouw en zijn twee zonen als vreemdeling in de vlakte van Moab te vestigen. De man heette Elimelech. Zijn vrouw heette Naomi. De twee zonen heten Machlon en Kilion. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. Toen zij de vlakte van Moab bereikten, bleven zij daar wonen. Elimelech, de man van Naomi, stierf en zij bleef achter met haar zonen. Die trouwden beiden met een Moabitische vrouw. De ene vrouw heette Orpa, de andere Ruth. Ongeveer 10 jaar woonden zij daar. Toen stierven ook Machlon en Kilion. En na het verlies van haar beide zonen en haar man, bleef de vrouw alleen achter. Samen met haar schoondochters aanvaarde zij de terugtocht uit de vlakte van Moab, want zij had gehoord dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en het weer brood gaf. Zij verliet dus, samen met haar beide schoondochters, de plaats waar zij gewoond had. Maar op de terugweg naar Juda zei Naomi tegen haar beide schoondochters: ga maar terug naar het huis van je moeder. De Heer mogen jullie trouw blijven, want jullie zijn gebleven tegenover de doden en mij. Dat de Heer ieder van jullie een man geeft, in wiens huis je geborgenheid vindt. Daarop kuste zij hen. Maar zij begonnen luid te wenen en zeiden: nee, wij willen met u teruggaan naar uw volk. Maar Naomi drong aan: ga toch terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik dan nog zonen in mijn schoot die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, mijn dochters. Ik ben immers te oud om nog een man te krijgen. En al zou ik zeggen: er is nog hoop voor mij. En al zou ik nog vannacht een man hebben en zonen krijgen, wachten jullie dan tot ze groot zijn? Zouden jullie zo lang alleen blijven en zonder man leven? Nee, mijn dochters. Mijn lot is te bitter voor jullie, want de hand van de Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Maar zij bleven luid wenen. Ten slotte kuste Orpa de schoonmoeder vaarwel, maar Ruth klemde zich aan haar vast. Naomi zei: je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar God. Ga toch met haar mee. Maar Ruth antwoordde: dring er niet langer op aan dat ik u verlaat en terugga, zo ver van u vandaan. Waar u gaat, ga ik. Waar u blijft, blijf ik. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Waar u sterft, wil ik sterven. En daar wil ik ook begraven worden. De Heer moge mij dit aandoen en nog erger, wanneer iets anders dan de dood ons zou scheiden. Toen Naomi zag dat Ruth vast besloten was om met haar mee te gaan, drong zij niet langer aan. Samen gingen zij verder tot zij in Bethlehem kwamen. Hun komst bracht de hele stad in beroering. De vrouwen zeiden: maar daar is Naomi. Zij antwoordde: noem mij niet langer Naomi. Noem mij liever Mara, want de Almachtige heeft mij een heel bitter leven gegeven. Rijk ben ik hier weggegaan. Met lege handen laat de Heer mij terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer tegen mij heeft getuigd en de Almachtige mij zoveel ongeluk heeft gebracht? Zo keerde Naomi, samen met haar schoondochter Ruth, de Moabitische, uit de vlakte van Moab terug. Zij kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst.

Roet. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 23. Nu was Naomi aan de kant van haar man verwant aan een zekere Boas, een vermogend man uit de familie van Elimelech. Roet de Moabitische zei tegen Naomi: ik zou wel naar het land willen gaan om ergens achter een maaier die mij dat toestaat arend te lezen. Naomi antwoordde: doe dat, mijn dochter. Zij ging dus naar het land om arend te lezen achter de maaiers. Toevallig kwam ze terecht op de akker van Boas uit het geslacht van Elimelech. En daar kwam ook Boas uit Bethlehem. Hij zei tegen de maaiers: de Heer zij met jullie. En de maaiers antwoordden: wees gezegend door de Heer. Boas vroeg de knecht die de leiding had over de maaiers: van wie is die jonge vrouw? De knecht die de leiding over de maaiers had antwoordde: het is een jonge Moabitische die met Naomi is meegekomen uit de vlakte van Moab. Zij vroeg of zij aren mocht lezen achter de maaiers. Sinds zij vanmorgen hier is gekomen, is zij onafgebroken bezig geweest en heeft zij zich amper rust gegund. Toen zei Boas tegen Roet: hoor eens, mijn dochter, je moet niet op een andere akker gaan lezen. Ga hier niet vandaan en sluit je aan bij de vrouwen die hier werken. Volg ze op de voet en houd je ogen gevestigd op de akker die gemaaid wordt. Ik heb mijn knechten opdracht gegeven je te laten begaan. En als je dorst krijgt, ga dan naar de waterkruiken en drink van het water dat de knechten geput hebben. Roet wierp zich diep gebogen ter aarde en zei: waaraan heb ik het verdiend dat u zo goed voor mij bent? Ik ben toch maar een vreemdeling? Boas antwoordde: er is mij verteld wat je na de dood van je man allemaal voor je schoonmoeder hebt gedaan. Vader, moeder en geboorteland heb je verlaten om naar een volk te gaan dat onbekend voor je was. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht, mogen je dat vergelden en je rijkelijk belonen. Roet antwoordde: u bent goed voor mij, mijn Heer. Door mij gerust te stellen en zo vriendelijk tot uw dienares te spreken, terwijl ik niet eens een van uw dienaressen ben. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar: kom erbij, dan kun je met ons eten en je brood dopen in de azijn. Zij ging bij de maaiers zitten en Boas gaf haar gepoft graan. Zij at tot ze verzadigd was en hield nog over. Toen zij opstond om weer arend te gaan lezen, gaf Boas zijn knechten bevel: ook rondom de schoven mag zij lezen, en jullie mogen het haar niet lastig maken. Integendeel, trek opzettelijk wat aren uit de schoven en laat die vallen. En als zij die opraapt, hou haar dan niet tegen. Zo bleef zij tot de avond aren lezen op het land. Toen zij de aren leeg klopte die ze had bijeengelezen, had ze bijna een hele eva gerst. Ze ging daarmee naar de stad en liet haar schoonmoeder zien hoeveel zij verzameld had. Daarna haalde zij ook het overschot van de overvloedige maaltijd tevoorschijn en gaf dit aan haar. Haar schoonmoeder vroeg: waar heb jij vandaag aren gelezen? Waar heb je gewerkt? Gezegend wie zo vriendelijk voor je geweest is. En Roet vertelde haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had. De man bij wie ik vandaag gewerkt heb, zei ze, heet Boas. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: mogen die man, die tegenover de levenden en de doden zijn goedheid laat gelden, gezegend zijn door de Heer. Zij vervolgde: die man is aan ons verwant.
Hij is een van degenen die familieverplichtingen tegenover ons hebben. Rut, de Moabitische, zei: Hij heeft mij zelfs gezegd dat ik mij bij zijn knechten kon aansluiten totdat al zijn koren gemaaid is. Naomi antwoordde: Het is goed, mijn dochter, dat je meegaat met de vrouwen die bij hem werken. Op een andere akker zouden ze je misschien moeilijkheden bezorgen. Rut bleef dus bij de vrouwen die bij Boas werkten tot het einde van de gerste- en tarweoogst om aren te lezen. Zij woonde bij haar schoonmoeder. MUZIEK

Roet. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 18. Op een zekere dag zei Naomi, de schoonmoeder van Roet: Mijn dochter, ik zou jou graag onderdak willen geven waar je gelukkig kunt zijn. Je weet dat Boas, bij wie je met de vrouwen op het land hebt gewerkt, familie van ons is. Nu gaat hij vannacht op de dorsvloer de gerst wannen. Was je en parfumeer je. Doe je mantel om en ga naar de dorsvloer, maar zorg ervoor dat de man je niet opmerkt voordat hij klaar is met eten en drinken. Wanneer hij gaat slapen, let dan goed op waar hij gaat liggen. Dan ga jij erheen. Je slaat de deken aan zijn voeteneind op je en gaat daar liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen. Ruth antwoordde: Ik zal doen wat u mij zegt. Zij ging naar de dorsvloer en deed wat haar schoonmoeder had gezegd. Boas at en dronk en ging goed gemutst naast de graanhoop slapen. Zachtjes liep Ruth naar hem toe, sloeg de deken aan zijn voeteneind op en ging liggen. Midden in de nacht schrok Boas wakker. Hij ging overeind zitten en zag aan zijn voeten een vrouw liggen. Hij vroeg: Wie ben je? Zij antwoordde: Ik ben Ruth, uw dienares. Spreid uw mantel uit over uw dienares, want u hebt familieverplichtingen tegenover mij. Hij zei: Mijn dochter, wees gezegend door de Heer. Dit bewijs van trouw is nog mooier dan het vorige. Je hebt geen jonge mannen nagelopen, geen arme en geen rijke. Maak je niet ongerust, mijn dochter. Ik zal doen wat je van mij vraagt. Iedereen in de stad weet immers dat je een bekwame vrouw bent. Het is inderdaad waar dat ik familieverplichtingen tegenover je heb. Maar er is nog iemand anders die deze verplichtingen heeft en die meer aan je verwant is dan ik. Blijf vannacht maar hier. Blijkt morgen dat die man zijn verplichtingen tegenover jou wil nakomen, goed, laat hij ze nakomen. Is hij er niet toe bereid, dan zal ik, zo waar de Heer leeft, mijn verplichtingen tegenover jou nakomen.

Slaap nu maar rustig tot het ochtend is. Zij bleef tot de ochtend aan zijn voeten liggen, en nog voordat het zo licht werd dat men iemand kon herkennen, stond zij op, want Boas had gezegd: niemand mag weten dat een vrouw op de dorsvloer geweest is. Hij zei tegen Ruth: kom hier met je omslagdoek en houd hem open. Zij hield hem open en hij mat 6 maten gerst af en deed die erin. Daarna ging ze naar de stad. Toen ze bij haar schoonmoeder kwam, vroeg deze: hoe is het je vergaan, mijn dochter? Ze vertelde wat de man voor haar had gedaan en zei: hij heeft me 6 maten gerst meegegeven en hij zei: jij mag bij je schoonmoeder niet met lege handen aankomen. Naomi antwoordde: blijf nu maar hier, mijn dochter, tot je weet hoe de zaak geregeld wordt. Die man zal niet rusten tot hij vandaag nog de zaak in orde heeft gebracht.